0: 3FM door je speakers. Underworld, you're the Born Slippy.
1: 3FM.
0: Zometeen nog heel veel meer verzoekjes die binnenkomen via de NPO Luister-app. En eerst het laatste nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog 1 vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden.
1: 3FM. Bas van Schaik.
0: Kom maar door, hè, via de NPO Luister-app liedjes die jij wil horen. Want nu heb ik er nog invloed op wat ik allemaal kan draaien zo midden in de nacht. Het verzoekje van Nieuws, Speeding Car, staat voor je klaar.

Joel en Soto hoorde je bij 3FM en Jamaican Bam Bam maakt het 2:05. Mijn naam is Bas en het is de allerlaatste keer dat je mij van zaterdag op zondag nacht hoort. De nacht wordt non-stop vanaf september en dat is al overmorgen. Dat betekent dat tussen 1 uur en 4 uur en in het weekend zelfs tussen 12 uur en 4 uur non-stop muziek te horen is. Ja, vinden we allemaal helemaal niet leuk. Hier bij 3FM vinden we het niet leuk. Als jij nu zo altijd 's nachts luistert, vind je dat ook niet leuk, dat snap ik. Don't shoot the messenger, zou ik willen zeggen. Wij vinden het ook niet leuk, maar het moet helaas vanwege bezuinigingsrondes. Ik zat wel te bedenken en er kwam net dan ook een appje binnen van Stefan. Die zegt, ja wat nou als iedereen nu even een heel boos appje in de NPO-luisterapp stuurt. Of even iets inspreekt, want dan kan Bas dat sturen naar zijn baas. Nou, dat vind ik oprecht een goed idee. Mocht je nu luisteren, en ook al heb je al geappt, maar app even iets heel boos. Dan ga ik even die screenshot, doe ik serieus, ga ik even naar mijn baas sturen. En ik verwacht niet dat hij het gaat aanpassen, maar you never know, weet je. Het mag echt boos zijn, hè. Mag ook een boos audio-appje zijn. Dan kunnen we het echt eventjes duidelijk maken.

Maakt ook helemaal niet uit. We gaan gewoon lekker nog wat gezelligs van maken deze nacht. Blijf de verzoekjes droppen via de NPO Luisterapp. Ik probeer ze allemaal te draaien. Ik ga zo Dylan even bellen, want die komt ook met een verzoekje. En eerst nog...

0: kwart over twee. Lola Young hoorde je op 3FM. Jorden Messi. Ik ga zo meteen onder andere Terry Swims voor je draaien. Mr. Know-It-All staat voor je klaar. En blijf maar doorkomen, ja. De verzoekjes via de NPO Luisterapp. Ik probeer er zoveel mogelijk te draaien deze nacht nog. Maar onthouden, hè, ik bedoel, ook al wordt 3FM de nacht non-stop, 3FM is nog steeds de allerleukste zender die er is. We geven de hele maand september zo ook tickets weg voor echt hele vette festivals. Onder andere voor Teddy Swims. Daar allemaal straks meer over. Eerst ga ik naar de telefoon. Hallo 3FM, met wie spreek ik?
1: Met Dylan.
0: Hallo, met Dylan. En Dylan, jij stuurt inderdaad wel een appje. Jij vindt het ook jammer, hè?
1: Ja, heel erg jammer. Ik ben al groot fan van 3FM in de nacht sinds ik echt nog jonkie was. Dus ja, echt heel jammer dat het echt wat bezuinigd.
0: Weet je wanneer het niet weg is? Tijdens 3FM Serious Request. Dan zijn we er wel gewoon in de nacht.
1: Daar doe ik aan mee. Daar heb ik oprecht gisteren een actie voor aangemeld.
0: Echt dus, leuk. Wat ga je doen?
1: Ik ga vanaf Den Bosch naar Arnhem fietsen van SR25 naar SR26.
0: Zo. Zo, hoeveel kilometer is dat? Dat is wel veel, dat is lang.
1: Zo'n 75. En dan, helaas heb ik een blessure opgelopen, een permanente blessure opgelopen bij mijn goede doelenactie een paar jaar geleden. Anders had ik het gelopen.
0: Oh nee toch? Maar wat heb je gedaan dan?
1: Ik ben vanaf mijn woonplaats Wageningen, dat is dicht bij Utrecht, Arnhem.
0: Ja, Wageningen.
1: Ben ik naar Utrecht gelopen. En toen heb ik helaas een permanente voetblessure opgelopen. Anders had ik gewandeld. Maar nu ga ik fietsen. En om de uitdaging ietsjes uitdagender te maken, ga ik het à la de DJ's van 3FM doen. Namelijk door 24 uur lang niet te eten. Dus vanaf wanneer ik fiets, totdat ik aankom, vanaf wanneer ik fiets,
0: ja?
1: Ga ik 24 uur niet eten.
0: Oké, dat is heftig, hè? Op een lege maag dat allemaal gaan moeten gaan doen.
1: Ach, het is 21 december, de donkste dag van het jaar, dus je moet het een beetje uitdagend maken, toch?
0: Hey, maar het is wel supergoed van je, Dylan. Ik bedoel, we doen het dit jaar voor de Brandvondenstichting 3FM Serious Request. Glazen Huis staat in Arnhem, inderdaad wat je zei. En ik vind wel goed van je. Goed bezig.
1: Nou ja, nog goed bezig. Ik heb nog een euro opgehaald. Dus,
0: waar kunnen we doneren?
1: Op de 3FM-site natuurlijk. Van SR25 naar SR26 is het...
0: SR25 naar SR26.
1: Ja.
0: Wat goed, Dylan. Hou dat vol. En geen nieuwe blessure oplopen, hè? Ik bedoel, als je bij de vorige goede doelenactie een blessure hebt opgelopen, kijk uit. Je weet het, een fiets kan gevaarlijk zijn.
1: Ik ben niet van lang heel boeien. Dus als verbandvondstichting is, boeit het mij vrij weinig. Dus
0: zolang je maar op je fiets blijft zitten en niet vanaf valt, dat zou vervelend zijn.
1: Exact.
0: Zo is het. En jij komt ook met een verzoekje, hè?
1: Ja.
0: Vertel, wat wil je horen?
1: Ik wil heel graag Scattered to Dust van Charlotte horen. Het is een best wel onbekende band. Ja. Ze heeft in het voorprogramma van Vrouwtje gestaan. Dus in de avond stond een paar jaar geleden.
0: Is het ook Nederlands?
1: De zangeres is Nederlands. Okay, ze heet Lotte Mulder. Maar ze zingt in het Engels.
0: Ik ken het helemaal niet, joh. Maar ik zie het ook. Ze zijn wel eens bij 3 voor 12. Zijn ze inderdaad 2 jaar geleden wel geweest.
1: Yep.
0: Wat superleuk. En wat vind je zo goed aan Charlotte?
1: Ja, dan moet ik dit beschrijven oprecht. Toen ik haar ontdekte in de AFAS tijdens Code Geel, toen dacht ik echt van, wow, waarom heb ik dat nooit van gehoord? En zij, de zangeres is zo toegankelijk. En de week daarna zat ik 4,5 uur van tevoren te wachten voor haar show in Utrecht. En toen zei ze, Joromie, niet doen, ik ben maar klein.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, ja, maar dedication. En volgens nu, en ook al weet ik dat zij best wel klein is, was ik nog steeds elke keer 2 uur voor haar show. Gewoon omdat ik aan haar wil laten zien van, joh, voor mij ben je heel erg groot.
0: En je staat er nog altijd vooraan, neem ik aan.
1: Kind of.
0: Ja, ik neem toch aan als je 2 uur van tevoren daar staat, dat je dan wel vooraan staat.
1: Helaas sta ik vooraan, moet ik zeggen.
0: Hoezo dus, helaas? Is toch hartstikke vet?
1: Nee, maar als zij heel groot was,
0: Okay,
1: dan had ik misschien de vraag staan. Dus, en zij verdient het om heel groot te zijn.
0: Maar Dylan, jij draagt een steentje bij aan haar succes vanaf nu. Want iedereen die luistert, en dat zijn er een hoop, heb ik gezien in de NPO Luisterapp, boze mensen. Die luisteren allemaal en die gaan het nu ook horen. Kondig hem aan!
1: Dit is Carrot to Dust voor Charlotte.

Swims hoorde je bij 3FM. You're the Mr. Know-it-all. En volgend jaar dan staat Teddy Swims in de Ziggo Dome. Die tickets die gaan ontzettend hard, zag ik. Goed nieuws, je hoeft ze niet te kopen. Nee, september is namelijk ticketmaand hier zo bij 3FM. De hele maand geven we tickets weg voor de vetste optredens. Van Bente tot Chef Special, Cloud, Fontaines DC, Nell Horan, Nothing But Thieves, Pussycat Dolls en dus ook Teddy Swims. 3FM.nl/ticketmaand, daar vind je alle info.

Energy bij 3FM en Out of Space. Ik had ongeveer een half uurtje geleden had ik Bas, Mika en Nathan aan de telefoon. En die vroegen een nummertje aan wat je niet zo vaak op de Nederlandse radio hoort. Wel heel veel in kroegen en het kan gewoon lekker deze zaterdag op zondagnacht. Zonnebank!

Katsai en Animal hoorde je bij 3FM. Mijn naam is Bas. Ik hou ontzettend van dancemuziek. Vind ik vet, gewoon de vibe van niet stil kunnen blijven staan. En ja, het fijne aan een goede dance track is ook dat je, als je er naar luistert, dat je even aan helemaal niks hoeft te denken. Je bent gewoon bezig met dansen. Ja, en kijk, ik kan al 2 jaar lang dat ik zo in de nacht zit bij 3FM op zaterdag op zondagnacht niet mee uit met mijn vrienden. Dat kan vanaf volgende week wel. Hey, dat is ook een voordeel aan dat het nacht eruit gaat. Laten we ook even de positieve kant. Nee, is een grapje hoor. Laten we die ook even benoemen. Maar daarom stel ik je wel elke week voor aan de dance track van dit moment. Ik neem je toch een beetje mee naar de club. Jij bent daar waarschijnlijk nu ook niet. Want ik bedoel, waarom heb je anders je radio aan? Dus ik stel je zo meteen voor aan de dance track van dit moment. De nieuwe van de Swedish House Mafia. En wat mij betreft is die echt ontzettend vet. Ik ga hem zo meteen voor je draaien naar Cameron Whitcomb. Dit is Kingdom of Fear.

0: Je luistert naar de DFM waar je Temper City zo meteen hoort. En eerst wil ik je voorstellen aan de dance track van dit moment. Mijn naam is Bas en ik hou ontzettend van dancemuziek. Ik vind de vibe van een goede dance track gewoon ontzettend fijn. Ik had ook toen ik hier zo in de auto naartoe reed, had ik een goede dance playlist aan. En dan krijg ik gelijk energie om zo meteen weer radio te gaan maken. Nou ja, in dit geval nu dan. En dus stappen we samen in de
1: 3FM Nachtclub.
0: En ik vind het leuk om te verdiepen in DJ's, of eigenlijk dance-DJ's. En nou schieten DJ's tegenwoordig echt als paddenstoelen uit de grond. Maar één ding viel me op. Er zijn best wel veel DJ's uit Zweden, uit Scandinavië. Denk aan Erik Fritz, aan Avicii, aan Axwell, Sebastian Ingrosso en Steve Angello. En die laatste drie, die kan je kennen van Swedish House Mafia. En die hebben onlangs een nieuwe track uitgebracht. Vind ik ontzettend vet. En daar hebben ze samengewerkt voor die track met deze vrouw. Licky Lee, nou die kan je dus kennen van onder andere I Follow Rivers. En samen gingen Swedish House Mafia en Licky Lee de studio in. En het was voor Licky Lee ook daadwerkelijk haar eerste uitstapje richting de dancewereld. Maar haar stem past daar ook best wel goed op, vind ik. De nieuwe van de Swedish House Mafia en Licky Lee hoor je nu bij 3FM. Dit is Happiness So Sad.

Met de Swedish House Mafia, Lickily en Happiness is So Sad, hoorde je bij 3FM. 12 minuten voor 3. Je luistert naar 3FM. Shana Paul, Temperature staat voor je klaar. En hier is nieuwe muziek op 3FM. Temper City, dit is

Shanna Paul bij 3FM en Temperature. Mijn naam is Bas, het is 3:05. En het is de laatste keer dat ik op zaterdag op zondagnacht te horen ben. Vanaf volgende week, eigenlijk vanaf dinsdag, dan is er non-stop muziek in de nacht. Ja, het is niet anders. Dat betekent dat ik te horen ben op de maandagochtend tussen 4:00 en... Shanna Paul bij 3FM en Temperature. Mijn naam is Bas, het is 3:05. En het is de laatste keer dat ik op zaterdag op zondagnacht te horen ben. Vanaf volgende week, eigenlijk vanaf dinsdag, dan is er non-stop muziek in de nacht. Ja, het is niet anders. Dat betekent dat ik te horen ben op de maandagochtend tussen 4:00 en 6:00. En

late avond. En ja, om deze nacht toch nog een klein beetje te vieren, dat het de laatste zaterdag op zondagnacht voor mij is en dus ook voor jou met een DJ die je hoort, wil ik zo meteen een pubquiz gaan spelen. Het is zo, ik heb een vaste luisteraar, die heet Pubquiz Patrick, die appt altijd. En die heeft een pubquiz gemaakt, speciaal voor nou ja, deze laatste uitzending. En durf jij het op te nemen tegen mij? Ja, als je wint krijg je een midnight snack naar keuze. Meld je dan even in de NPO Luisterapp. Een pubquiz wordt niet heel moeilijk. 3 vraagjes krijg je. En weet je er meer goed te beantwoorden dan ik? Ja, dan win je een midnight snack naar keuze. Dat zou toch lekker zijn, hè? Zo. Kom maar door, de

0: was een verzoekje van Jamie. DJ Fresh, you're the Gold Dust bij 3FM. En het laatste nieuws van 3 uur krijg je nu.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaad donaties meer te

0: Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. 3FM.
1: Bas van Schaik.
2: We gaan zo meteen een pubquiz spelen hier zo op 3FM. Ja, dus denk alvast goed een beetje na. Hoor je zo meteen. En hij eerst Jonas Blue, Edge of Desire. Ik heb er zin in, je hoort het.

0: DJ Fresh, Rita Ora, you're the hot right now bij 3FM. 7 minuten over 3, mijn naam is Bas. Wat ontzettend gezellig dat je lekker naar 3FM luistert. Aan de telefoon heb ik Patrick. Hey, Patrick.
1: Hey, goeienacht.
0: De welbekende Patrick, Pupquiz Patrick uit Appingedam. Jij bent vaker in de uitzending met het belletje. En het belletje hoor ik daar zo inderdaad.
1: Ja, zeker.
0: En jij maakt pubquizzen. Kan je dat nog even een keertje uitleggen waarom je dat doet, waarom je dat 's nachts doet en wat voor pubquizzen het zijn?
1: Nou, het zijn algemene pubquizzen. Meestal de beste inspiratie. En dan gewoon lekker met 3FM aan. Lekker gedonde gauwhoer met jullie. En dan hoor ik net vanavond, dan stopt de nachtradio.
0: Ja, sneu.
1: Ach ja, nee, dat is gewoon een momentje. Lekker jullie op de achtergrond, ik lekker bezig met mijn pubquizzen. Dus dat wordt even heel anders nu.
0: Tot 1 uur hoor je gewoon nog Annam door de week. Dus dat scheelt. En vanaf 4 uur mij en Jasper. Dus ja, ik bedoel, we zijn er nog wel. Alleen even tussen 1 uur en 4 uur hoor je de allerbeste muziek van 3FM. Alleen zonder DJ die er doorheen praat. Of tussendoor praat. Ja.
1: Dat is nou net juist. Ja,
0: dat is waar je hem voor aanzet. Ja, dat is ook zo natuurlijk. Ja, het is niet anders.
1: Nou, hey, nog
0: even terug op die pubquizzen. Wat voor pubquizzen zijn het? Zijn het bepaalde thema's? Of kan jij gewoon alles maken?
1: Ja, dat kan. Ik bedoel, ik heb heel veel quizzen op mijn YouTube gezet. Er kan items zijn of thema's of gewoon algemene pubquizzen. Moeilijke, makkelijke, echt van alles.
0: Over 4 minuutjes, Patrick, dan gaan wij een pubquiz spelen. Die ga ik tegen luisteraar Alex spelen. Die ga ik er zo meteen even bij halen. Maar kan je alvast een klein tipje van de sluier geven? Wat voor soort pubquiz heb jij gemaakt?
1: Een klein tipje. Het zijn op zich, als je de vraag weet, dan weet je het.
0: Ja, dat had ik niet kunnen bedenken, Patrick.
1: Nee, zeker.
0: Als je het weet, dan weet je het. Ja, en als je het niet weet, dan weet je het niet en heb je het fout. Dan weet je het niet.
1: Nee, dat klopt.
0: Maar wat voor...
1: Nee. Het zijn gewoon normale pubquizvragen wat je bij een pubquiz kan verwachten.
0: Oké. Over 3 minuutjes, dan ben ik bij je terug. Dan haal ik luisteraar Alex erbij. Die gaat de eerste ronde spelen. 3 vraagjes krijgt hij. En daarna krijg ik ook nog eens 3 vraagjes. En dan gaan we uiteindelijk hopelijk een winnaar krijgen. Je moet ook even voor de zekerheid een benaderingsvraag hebben, Patrick. Voor het geval dat het gelijk wordt.
1: Is goed. Ik doe mijn best.
0: Ik spreek je zo.
1: Doei.

0: Mario en Fuse Part 2 hoorde je bij 3FM. Patrick.
1: Hey.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Mooi zo.
1: Jullie ook?
0: Ik zeker, maar het is eerst de beurt aan Alex. Hey Alex.
2: Hey Bas.
0: Het is,
2: hey Alex.
0: Ben je een beetje goed in pubquizzen, Alex?
2: Ik speel ze niet zo vaak, maar ik ken Patrick van de nacht van Radio 2 bij Jelmer en Kimberly.
0: Oh ja?
2: En nu is hij op 3.
0: Ja, het is veel beter op 3. Daar doen we het uiteindelijk voor. 3:15. Ja. En de pubquiz op 3. Je gaat zometeen 3 vragen krijgen van Patrick, Alex. En heb jij er zoveel mogelijk goed? Eigenlijk, dat is jouw taak uiteraard. Dan ga ik daarna nog even een nummertje draaien. Dan ben ik aan de beurt om 3 vragen te beantwoorden. En degene die het meest goed heeft, die wint. En als jij wint van mij, dan win jij een midnight snack naar keuze. Dat is altijd lekker.
2: Zeker, zeker.
0: Ben jij er klaar voor?
2: Ik durf het wel aan, hoor.
0: Nou, dan is hij de eerste vraag. Kom maar door.
1: Hey Alex, succes jongen. Hey, de eerste vraag. Welke zangeres heeft een eigen paraplu-lijn?
2: Ik denk Katy Perry?
1: Nee.
0: Dat is
1: Rihanna.
0: Mag ik nog heel snel gokken? Rihanna misschien? Of zo?
1: Ja, ik had het al gezegd. Ja, nee, klopt, Rihanna.
0: Oh, ik heb geen punt hoor, maar dan heb ik het goed gegokt.
1: Ja, nee, oké. Alex, vraag 2. Welke maand is het als de aarde het dichtst bij de zon staat? Dus in welke maand staat de aarde het dichtst bij de zon?
2: Zou dat 21 juni zijn?
1: Nee, januari.
0: Januari.
2: Oh, fuck. Okay.
0: Maakt niet uit, Alex. Die laatste vraag die is voor jou. Ik voel het.
1: Ja, oké. Doe je best, jongen. Wie weet heeft hij alles wel fout zometeen.
0: Daarom.
1: Vraag 3.
0: Ik weet helemaal niks.
1: Ja, daarom. Vraag 3. Aan welk dier danken de Canarische eilanden hun naam?
2: Ja, dat is de kanarie natuurlijk.
1: Oh, nee.
0: Nee, hè? Nou, dat leek mij ook.
1: Ja, nee. Het is de hond.
2: Oh nee, ik ben er nooit geweest. Hè? Dat had ik nooit kunnen weten.
0: Heb jij ook de uitleg voor ons? De Canarische eilanden, de hond. Hè?
1: Ja, nee, dat klopt. Uitleg, die staat vast wel op Google.
0: Oh, die heb je niet voor ons.
1: Nee, dat is van heel vroeg met honden die daar allemaal waren.
0: Ja, nu wil
1: maar
0: ik het weten.
1: Het is echt de hond.
0: Waarom zijn de Canarische eilanden vernoemd naar honden? Of ja, hoe je dat ook zegt. Vernoemd naar honden. Even kijken. Ze danken hun naam aan het Latijnse woord canis. Wat hond betekent.
2: Ja. Dus het is eigenlijk Canische eilanden.
0: Ja, wat precies. Ik vind het een strikvraag hoor.
1: Ja, maar dat is een pubquiz meestal, hè?
0: Ja, zo is het. Het is even niet anders, Alex. Misschien heb ik er wel ook alle 3, heb ik ze alle 3 ook fout. En dan gaan we alsnog de benaderingsvraag spelen. Dus ik zal niet te veel mijn best doen.
2: toch wens ik je veel succes alvast, Bas.
0: Over 4 minuutjes, dan ga ik mijn poging doen.

0: wat ik echt enorm wil opzetten als ik gewoon even energie nodig heb. Ik vind het echt een heel goed nummer. You're the 21 Pilots bij 3FM en Shy Away. Ik ga even naar de telefoon, want daar hangen hangen daar nog Patrick en Alex.
1: Hey.
0: Ik hoor ze allebei, heel goed. En het belletje ook. Ja, Alex, dat was net niet om over naar huis te schrijven.
1: Nee, klopt.
0: Kan gebeuren, weet je. Ik bedoel, weinig pubcus ervaring. We nemen het toch weer mee. Iedereen die nu luistert, inclusief wij twee, weten nu ook dat de Canarische eilanden zijn vernoemd naar honden. Ja, ik denk dat weinig mensen dat wisten. En nu is het de taak aan mij om eigenlijk het liefst meer dan één goed te hebben. Ik ga mijn best doen. Ben je er klaar voor, Patrick?
1: Ja, ik helemaal.
0: Ik ook.
1: Ik zeg wel bij deze vragen, ik denk dat Alex beter op deze vragen had gescoord dan op de vorige.
0: Kom maar door. Daar kom je vanzelf achter.
1: Nou, vraag 4. In welk land wonen de Sherpas?
0: De wat?
1: Sherpas.
0: Sherpas? In Spanje, ja. Gok ik.
1: Nee, Nepal.
0: Oh.
1: Helaas. Ja. Oké, vraag 5.
0: Ja.
1: Uit welke plaats komen blauwvingers? Wie worden blauwvingers genoemd? Uit welke plaats komen die?
0: Wat een moeilijke vraag, hè? Blauwvingers, even denken. Urk.
1: Nee, helaas.
0: Jemig. Wat dan wel?
1: Zwolle.
0: Oeh, had ik misschien achteraf wel kunnen weten. Ja.
1: Goed, de laatste vraag. En Alex vertelde al dat hij me kende van Kimberly en Jelme, van jullie buren.
0: Ja.
1: Dus hij had deze vraag sowieso wel goed, denk ik.
0: Okay,
1: maar even kijken of jij hem weet.
0: Ik ben benieuwd.
1: In Zweden staat ABBA op nummer 1 met meest verkochte albums als Zweedse band. Maar welke Zweedse band staat in Zweden op nummer 2?
0: De Cardigans?
1: Nee, ook niet.
0: Nee. Oh jee.
1: Alex, weet jij dat? Ja, tuurlijk. Hé, hey, Alex. Ja.
0: Roxette.
1: Alex een punt.
0: Ja,
1: toch?
0: Nee, het was, ik wist voor Umbrella. Ik wist de paraplu vragen. Ze hebben allebei een punt bij elkaar.
1: Ja, dan is het 1-1. Nee, dan heb ik een shootout.
0: De shootout. Ja, nu kom ik weer spanning muziekje. Ja, tuurlijk. De shootout.
1: Ja, oké, de shootout.
0: Degene die als eerste ja roept, mag antwoord geven.
1: Is goed. Hoeveel tijdzones heeft Rusland?
0: Oh, dan kunnen we allebei een gok doen, denk ik. Ik gok wel als eerst. Dat is het makkelijkst, denk ik, voor Alex. Ik gok 12.
1: Wat zegt Alex? Zou het er dan 24 zijn?
0: Ik zou 11 of 13 zeggen, als ik jou was. Want dan weet je in ieder geval dat je... Dat is een kleine tip.
1: Wie zit er het dichtst bij?
0: Waar ga je voor, Alex?
2: Ik zei iets, toch?
0: Wat zei je?
2: Oh, ik zei van... Zou het 24 zijn?
0: 24. Ga dan voor 13, Alex. Ga dan voor 13.
1: Oh, nee. Ja. Ik zou voor 11 gaan.
0: Dat hoorden we niet. Waar ga je voor, Alex? Laatste antwoord, nu!
2: 11.
1: Ja!
0: Was het goede antwoord? 9.
1: 11.
0: Oh, 11. Hey. Ja. Nou, dan zat ik er ook nog best wel aardig in de buurt. Alex, fantastisch gedaan. Je hebt helemaal terecht gewonnen.
2: Dankjewel, Bob.
0: Voor welke Midnight Snack naar keuze ga je?
2: Mag geen reclame maken.
0: Ah, joh, noem, waar heb je zin in?
2: Ik heb zin in een triple... Hoe heet dat ding nou?
0: Die ene.
2: Die triple whopper met bacon en kaas.
0: De triple whopper. We hebben ondertussen het intro van Zara Larsson al 15 keer opnieuw gedaan. Triple whopper met kaas. Is dat ja?
2: Met bacon en kaas.
0: Met bacon en kaas. Dat komt vast wel goed. Gaan we fixen. Ja?
2: Oké, helemaal top.
0: En hartstikke bedankt voor de pubquiz, Patrick.
1: Ja, helemaal goed.
0: Het was fantastisch.
2: Ja, super bedankt, man.
0: Hey, dankjewel.
1: Ja, jongen.

Karol G, Bruno Mars en Still hoorde je bij 3FM. Zometeen ga ik Armin van Buuren, Chef Special en Larger Than Life voor je draaien. Song 2, Blur staat ook nog voor je klaar. En eerst heb ik nog een verzoekje te goed van niemand minder dan Bex. Bex vroeg namelijk aan Placebo en Song to Say Goodbye. Alles te maken met dat het voor mij de laatste zaterdag op zondagnacht is. Hier is hij speciaal voor jou, Bex.

Blur, you're the song too bij 3FM. Mijn naam is Bas. Je luistert naar 3FM dus. En we hebben een hele vette actie in de maand september. September is namelijk ticketmaand bij 3FM. Zit zo, elke dag dat je luistert naar 3FM maak je kans op tickets van een ander concert, festival of optreden. En dan heb ik het niet over de minste festivals of optredens, absoluut niet. Ik heb het over Rondé, Roxy Dekker, Teddy Swims, Nothing But Thieves, Noah Kahan, Jet van der Steen, Fontaines DC, Bente, Chef Special, Cloud. Nou, de hele lijst vind je op 3fm.nl/ticketmaand. En daar zie je voor welke concerten je allemaal tickets kan winnen.

Ik heb Chef Special vandaag live gezien. Het festival Culinesse is vlakbij mijn huis. In Rotterdam is dat. Ja, en zoals je misschien wel weet, het was gisteravond echt verschrikkelijk weer. Op zich, tijdens het optreden van Chef Special, dat was rond een uur of 6-7 was dat. Leuk 6-7, haha. Rond een uur of 7 was dat. Toen was het nog droog, maar daarna het begon zo ongelooflijk hard te regenen. En dat festival, dat is niet op een parkeerplaats of wat dan ook met allemaal steen. Dat is op een grasveld. Nou, vervolgens ging Direct optreden rond een uur of 9. Het ging helemaal los. Ik had nog wel een blauwe poncho die ik aan had gedaan, en een paar andere mensen ook wel. Dat heeft voor geen meter geholpen. Echt waar. Alles was helemaal doorweekt. Ik heb mijn sokken vervolgens weggegooid, want ja, leuk dat dan vervolgens die poncho een beetje mijn kleden droog houdt. Maar die modderpoel die er ontstond zo midden op dat grasveld, ha, mijn schoenen, die worden ook echt nog heel goed poetsen morgen. Drama. Maar wel heel leuk. You're the Chef Special en de Armin van Buuren bij 3FM Larger Than Life. En dit is Taylor Swift.

Martin Garrix en Ed Sheeran, Jordan Repeat It bij 3FM. Ik wil nu een liedje voor je draaien van S10. En het liedje is niet heel bekend. Stond op haar album Mijn Haren Ruiken Naar Vuur. Echt een waanzinnig album vind ik dat, hé. Ja, als je mij vraagt wat is je favoriete album, dan ga ik misschien wel dat album zeggen. Ja, er staan echt allemaal bangers op. Van Mijn Haren Ruiken Naar Vuur tot De Leukste Mensen Zijn Raar. Nou goed, noem ze allemaal op. Het maakt ook helemaal niet uit. En er staat ook dit liedje op. Ik weet niet, het is een soort wel wat rustiger liedje. Maar het is ook niet de tekst die mij per se ontzettend raakt. Maar gewoon de melodie. Ik vind het gewoon ontzettend fijn. Ik ga er ook niet te veel woorden aan vuil maken. Ik ga hem gewoon lekker voor je draaien. S10 hoor je nu bij 3FM. Dit is Donkerblauw.

0: 16 en donkerblauw hoorde je bij 3FM. Hallo Jelle.
1: Goedemorgen.
0: Het is helemaal niet de laatste 4-7. Dit wordt jouw nieuwe tijdslot.
1: Ja, ik laat ik dit weekend alvast eens even kijken hoe ik het vind. En dan begin ik zaterdag.
0: Gefeliciteerd met je nieuwe tijdslot.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, ik bedoel, het is jammer dat de nacht zo wordt wegbezuinigd en dat er het een en ander wegvalt. Maar ja, vanaf september, je hebt vast te horen. Hoe bevalt het?
1: Ja, goed. Het is vroeg, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Het is ook een beetje gek, want ik ben gisteren om 4:30 naar bed gegaan. En ik ben
0: ochtends, avonds?
1: Smiddags.
0: Smiddags?
1: Ja, ik heb in 2 dagen tijd 4 uur geslapen. Ik dacht, ik moet een beetje op tijd naar bed. Het is echt een gedoe.
0: Wacht, dus, als je je bril afdoet, kan ik zien of er wallen zitten.
1: Ja, ik denk echt wel.
0: Kleine oogjes, zeg.
1: Ja, ik ben ook nog een beetje aan het wakker worden, moet ik zeggen. Maar dat vind ik eigenlijk wel lekker, want er zullen vast andere mensen zijn die net wakker zijn geworden op deze vroege, regenachtige, koude zondag.
0: Ja,
1: dus dan gaan we dat samen doen. Oh, nou, volgens mij is het nu alweer droog, maar ik heb net een uur lang door de regen hier naartoe gereden. Dus,
0: Tippie nog, lees er even de NPO Luisterapp de komende 3 uur terug. Van de komende 3 uur terug.
1: Ik ga mij uitstekend vermaken.
0: Wij moeten naar onze baas toe, denk ik. Ja, dat de nacht wordt wegbezuinigd, het schiet helemaal het verkeerde keelgat bij veel mensen. Terecht natuurlijk.
1: Ja, nou ja, het is ook nogal wat.
0: Lees het maar terug. En dan zie je de woede.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Dit was mijn laatste. Op zaterdag op zondagnacht. Voortaan maandag 4-6. En dat begint morgen al. Dus tot morgen.

0: Lekker wakker worden doe je met de muziek van 3FM. Zometeen Vrouwtje, we hebben de tijd. Ook Tame Impala is voor je onderweg.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overleven.

0: inzittenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen ruilschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM NTR. Jelle Hofvenk.
2: Goedemorgen, of je nou al wakker bent of nog wakker bent. Bij 3FM zit je lekker hoor. Zometeen toch even wat zomer met de bouw samen Magnetic voor je onderweg. Ook Tame Impala hoor je naar Vrouwtje.

Zonder in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit,

zondagochtend. Mijn naam is Jelle. En vanaf vandaag beginnen we elke zaterdag en zondagochtend. Eigenlijk vanaf dit weekend beginnen we elke zaterdag en zondagochtend gezellig samen. Je hoort me op de plek van Anan Verboom, maar die gaat naar de late avonden toe. Van 11 tot 1 hoor je die voortaan door de week. Dus ik mag op zijn plekje gaan zitten. Vind ik gezellig. Kunnen we lekker samen aan die dag beginnen. Wel gelijk een klein advies als je aan die dag wil beginnen. Want als je momenteel om op te starten of om wakker te blijven aan een heerlijk kopje koffie zit. Een haverkapu of een blikje energy. Dan zou ik die even aan de kant zetten als ik jou was. Nou, uit onderzoek blijkt namelijk, dit is echt waar, dat cafeïne kan zorgen voor erectieproblemen. Ja, echt waar. Die cafeïne die zorgt ervoor dat je diepe slaap verpest wordt. En dat is eigenlijk het moment waarop het mannelijk lichaam testosteron aanmaakt. Dus als je nu als vrouw net je kopje koffie hebt weggegooid, geen zorgen, je kan een nieuwe halen. Excuses. Nee, dus dat zorgt ervoor dat als je die diepe slaap verpest, dat je meer moeite hebt om het, zeg maar, daar beneden allemaal omhoog te krijgen. En energy drink zorgt dan ook nog eens voor meer cortisol. Dat is een stresshormoon. En ook dat schijnt niet mee te werken. Je kan dus concluderen, beter een slap bakkie dan een slappe, nou ja, hè?

0: Waiting for.
1: De Red Hot Chili Peppers op 3FM. Je hoorde By The Way. Goedemorgen, het is zondagochtend. Mijn naam is Jelle en samen gaan we lekker aan deze vroege ochtend beginnen. Als je net wakker bent en als je nog wakker bent. Misschien zit je wel in nachtdienst of heb je gewoon een slapeloze nacht. Dan zit je ook helemaal aan het juiste adres hoor. Zometeen de script, superheroes, ook 3FM Talent Flair is voor je onderweg. Het is gewoon een heerlijke zondagochtend. Ik vind het ook altijd gezellig als je even van je laat horen via de NPO Luister app met een kort appje. Dan weet ik in elk geval dat jij erbij bent. Of je al wakker bent of nog wakker bent, dan kan ik de muziek een beetje op je matchen. Weet je? Dan kan ik een beetje zorgen dat we de juiste energie gaan brengen vanochtend. Vind ik gezellig. Laat even van je horen via de NPO Luister app. Marijke die is erbij. Die stuurt aan het nagenieten van de kermisavond in het mooie Zeeuwse Capelle. Wat lekker. Wat een late kermisavond is dat dan geworden. Pieter die stuurt nog even schoonmaken. En dan is het weer een mooie stapavond geweest. Tijdens het schoonmaken alvast een heel klein sluitdrankje. Dat moet toch kunnen. Ik geef je groot gelijk, Pieter. En Lieve, die heeft volgens mij ook een hele leuke avond gehad. Want die appte, dat wilde ik zeggen, moeilijke zin. Tjuis na één avondje schrappen was erg gezellig. Klinkt erg gezellig, inderdaad, Lieve. En wel te rusten en sterkte morgenochtend, als je weer wakker bent. Het is 3FM met nu de nieuwe van Sleater. Die heet Brand New Chanel.

3FM, Jorden, door het oog van de nacht. Ik vind het zo fijn hoe muziek je terug kan brengen naar verschillende momenten, toch? Het nummer wat ik nu voor je ga draaien brengt mij terug naar nou, het jaar waarin die uitkwam, 2013. Naar de vakantie waar ik toen naartoe ging, Zeeland. Naar die autoritten. Sowieso naar de vele autoritten, naar de jaren daarna onderweg naar vakantie, naar Oostenrijk, naar Frankrijk. Elke keer als ik dit nummer hoor, zie ik mij gewoon weer zitten op die achterbank, Nintendo in mijn handen. En die eeuwige vraag stellen. Zijn we er al bijna? Heel fijn, Avicii. Hey brother, 3FM.

3FM, Jorden, zijn allernieuwste My Body Isn't Ready. Al wat lief, wat knap. Wat ziet zij er mooi uit? Dacht ik toen ik net op Instagram zat. Ik zag een story voorbij komen van Sabrina Carpenter en ik kreeg echt opslag kriebels in mijn buik. Goudblonde haren en zo'n knap koppie. Die golden retriever die naast haar op de foto zat was zo schattig. Oh. Sabrina

0: Alanis Morissette hoorde op 3FM en Ironic. De belangrijkste line-up van het jaar. Dan heb ik het niet over de planning van je favoriete festival. De namen die je hoort op het muziekfeest op het plein. Nee, ik heb het over...
1: 3FM Ticketmaand.
0: De 3FM Ticketmaand. Ja hoor, het is de leukste maand voor mensen zoals jij en ik. Want als jij houdt van geld besparen en concerten... dan zit je in september goed bij 3FM. Vanaf 1 september gaan we meerdere keren per dag kaarten weggeven... voor je favoriete artiesten. En als ik zeg meerdere keren per dag... dan bedoel ik ook echt meerdere keren elke dag. Je kan kaarten winnen voor Noah Kahan, Niall Horan, Jet van der Steen, Rondé... en de mannen die eindelijk weer terug zijn met nieuwe muziek. Hier maak je kans op voor tickets. Meer informatie 3fm.nl/ticketmaand.

Watermelon Sugar. Harry Styles voor de Watermelon Sugar bij 3FM. Ik scroll heel het internet af om leuke dingen te vinden die ik aan jou kan vertellen. Want anders dan zit ik hier ook een beetje uit mijn nek te lullen. Dus ik zoek vaak iets van nieuws of over artiesten, weet je wel. Social media, interviews. Wikipedia-pagina's vind ik heerlijk om bij langs te struinen. Soms vind je daar echt verborgen feitjes. Soms in podcasts. Wikipedia is toch wel de perfecte bron eigenlijk. Ook bij Another, een Nederlands DJ-duo. Of ja, hun Nederlandse Wikipedia-pagina is dus slechts 5 zinnen groot. Eigenlijk staat er niet meer dan dat ze in 2026 met hun mega-hit Talk To You zijn gekomen. Op de Nederlandse pagina. Het is een Nederlands duo. Nee, op hun Duitse Wikipedia staat veel meer. Ja, ze zijn in 2015 begonnen als duo, hebben hun eigen label opgericht in 2017 en hun eigen festival sinds 2022. En hun eerste top 40 hit, natuurlijk. Another 54 Ultra, Talk To You bij 3FM.

Het is 3FM met Direct Jordan Wasteland. Zometeen nooit muziek van Shakira en Burna Boy. Oh, die moet ik niet hebben. Hè? Wat gebeurt hier allemaal? Nou goed, geen idee. Het is 3FM met zometeen dus Shakira, Burna Boy, Die Die. Na BB Rexha, Faithless.

0: lekker opstaan, doe je met 3FM en de meeste muziek voor jou zondagochtend. Zometeen meer na het nieuws van 1 over 5.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon.

0: heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM NTR. Jelle Hofvenk.
2: Oh, wat is het ongelooflijk kut weer, hè? Wat heerlijk. Ik hou ervan, van dat herfstige. Zometeen Fontaine's DC heeft ook wel dat herfstige. Marianne Arena en

0: Let's go. Shakira en Burna Boy, de Die Die bij 3FM. Donderdag, dan staat er echt iets heel bijzonders te gebeuren bij 3FM. Een heel exclusief optreden waar jij bij kan zijn.
1: 3FM, exclusive. Fontaine's DC.
0: Ja, donderdag 3 september, dus dat is aanstaande donderdag, komt de Ierse band met de... dat was niet wat ik wilde zeggen. Ik wilde zeggen, ja, donderdag staan ze in Brussel voor een 3FM exclusive. Een speciaal optreden waar jij bij kan zijn alleen maar als je 3FM luistert. Dat is eigenlijk je enige kans om binnen te komen. Er zijn geen tickets voor te koop. Er zijn 250 plaatsen, dus je bent echt... Nou, volgens mij gaan ze de Ziggo Dome spelen binnenkort. Dus dit is de andere kant van het spectrum. Dit ga je maar één keer mee kunnen maken in je leven. Binnenkort komt de eerste band met een nieuw album genaamd Dopamine Chamber. En jij kan alvast live horen hoe dat klinkt. Het gerucht gaat dat er heel misschien ergens in een keukenkastje hier nog een paar kaarten zijn gevonden. Dus ik zou je radio aanhouden op 3FM, want voor je het weet ga jij naar dat 3FM exclusive optreden. Je enige kans om er naartoe te gaan is 3FM luisteren. En wie weet sta jij aanstaande donderdag wel in Brussel te genieten van Starburster in the Modern World Favorite. En deze, hun allernieuwste. Het is Fontaine's DC in de vroege ochtend van 3FM. Marianne.

Oh, was het maar vast december, toch? Ik krijg hiervan altijd helemaal het gevoel van Serious Request... door Martin Solveig en Dragonette en Hello. Het is 3FM waar je naar luistert. Mijn naam is Jelle en samen gaan we aan deze zondagochtend beginnen... op dit onmogelijke tijdstip. Zometeen Natasha Bedingfield voor je. Unwritten, ook Coldplay voor je onderweg naar Royal Otis. Oysters in my pocket.

Natasha Bedingfield bij 3FM. Je hoorde Unwritten. Op Lowlands was, wat ik zo meteen voor je ga draaien, de grote verrassing van dit jaar. Voor mij dan. Ze wordt ook wel eens de opvolger van Madonna en Lady Gaga genoemd. Adela! Ja, ze was op vrijdag te vinden op het podium van de Bravo. Ik had persoonlijk nog nooit van haar gehoord, moet ik zeggen. Maar wat een feest wist zij neer te zetten. Ze komt uit Slowakije. Ze wist al heel vroeg dat ze zangeres wilde worden. Dus wat werd haar eerste stap? Engels leren via de afleveringen van Hannah Montana op tv. En dat heeft ze perfect gedaan. Bewijs hoor je zometeen. Ain't in LA is voor je onderweg na deze ongelofelijke herfstrammer van Coldplay. Yellow, nu bij 3FM.

3FM. Adela en Ain't in LA. Het is 30 augustus. Ik snap dat het heel officieel nog zomer is. Maar ik merk dat ik eigenlijk wel toe ben aan de herfst. Toch? Aan een kop thee drinken terwijl je onder een dekentje op de bank zit om op te warmen. Aan door de wind heen fietsen en dan in een warm gebouw weer binnenkomen. Aan een dikke winterjas dragen. Oh, ik kan daar zo van genieten. Ik kan je vertellen, ik ben wel toe aan herfst. Dus daarom ja, is de vraag eigenlijk, ben ik de enige? Of zeg jij, nou, laat het nog maar even zomer zijn. Of zeg jij, ja, die regen is ook wel lekker, laat het maar herfst zijn. De vraag is, ben jij team zomer of ben jij team herfst? Als je team zomer bent, kun je stemmen op deze...

Ja, de vraag is eigenlijk, ben ik de enige die toe is aan herfst, aan kou, aan lekker onder een dekentje op de bank een serie kijken? En ga je voor de Cranberries en Zombie of ga je voor Zo?

0: Zerbse Fianza, Jorda en Maki op 3FM. Echt zo'n ongelofelijke zomerplaat, hè? Over de zomer gesproken.
1: 3FM. Jelle Hofvenk.
0: Die is echt in geen velden of wegen meer te bekennen. Ik reed hier naartoe. Ik moet 50 minuten rijden vanaf Zwolle naar Hilversum. Ik heb 50 minuten lang in een stortbui gereden. Normaal gesproken zou ik daar heel erg over klagen, maar ik had stoelverwarming, ik had stuurverwarming, het was rustig op de weg. Ik heb heerlijk genoten van die regen. Ik hou zo erg van de herfst. En toen dacht ik, ben ik dan de enige? Ben ik als enige toe aan herfst? Zijn er mensen die nog zeggen, nee, doe mij gewoon nog maar even een maandje zon en 25 graden. Dus ik dacht, dat gaan we even bepalen aan de hand van muziek. De vraag is, ben jij team zomer Despacito van Louis Fonsi en Daddy Yankee of team herfst The Cranberries en Zombie? Team zomer zijn onder andere Paul, Lies, Jan en Karel. En ja, ik moet dan toch de winnaar nu al gelijk bekendmaken, de herfst. Ro, Marijke, Ronnie, Nout, Leon, Corné, Priscilla, Wesley, Isabel en ook Maarten. Toch Maarten?
2: Ja, dat klopt Jelle.
0: En gaat het dan om het nummer of denk jij van nou, het mag ook gewoon wel weer herfst zijn?
2: Beide, weet je.
0: Oké, okay, ja, want ben jij een beetje een herfstpersoon? Hou jij van binnen zitten met een kopje thee
2: ja,
0: op de bank?
2: En, Daar heb ik met je collega ook al over. Ik ben op zich niet zo binnen zitten. Maar ik vind niet, ik ben een beetje klaar met die 25 plus.
0: Ja, oké, okay, ja, dat heb ik ook een beetje. Maar ik vind gewoon 20 tot 25 graden vind ik wel lekker.
2: Ja, zoals de afgelopen dag is lekker. Ja. Alleen dan wordt het ook weer nat en zo. Dat vind ik dan ja, jammer.
0: Ja, maar ja, op zich, ja. Kijk, als het tot 25 graden is, is die zomer best wel lekker, toch? Maar ik vind gewoon die herfst, gewoon dat knussen wat de herfst heeft.
2: Ja, dat ben ik helemaal met je eens.
0: Dat is wel echt wel...
2: Ja, en die kleurtjes buiten van die bladeren, die bruin, groen, en ja, dat vind ik mooi.
0: Dat ook. Nou goed, dat werden ze met die 40 graden ook al, dus dat hoefden we op zich niet te missen afgelopen
2: zomer. Ja, maar dat is een andere oorzaak, toch?
0: Ja, dat is waar. jij kwam met de herfstplaat. Wat vind je dan zo goed aan dit nummer?
2: Ik vind het echt een gouden ouwe, dat vind ik echt heerlijk. En ik had het wel eens met een vriendin van mij erover van, oh wat kan zij zo enorm goed krijsen. Oh, heerlijk.
0: Ja, dat is wel zo. Het is echt, je kan hem meeschreeuwen als je wil.
2: Je kan hem echt heel hard meeschreeuwen. Dat is mooi, toch?
0: Ja.
2: En zij kan dat.
0: Dat is waar. Nou, dan zeg ik tijd voor een beetje herfst.
2: Maar ik weet niet, is zij er eigenlijk nog?
0: Nee, helaas niet meer. Nee,
2: nee hè? Zij is er niet meer. Nee.
0: Ik ga hem voor je draaien, Maarten. Ik zou zeggen, pak dan toch een kopje thee erbij. Ga even binnen zitten of naar buiten. Maar ik denk dat het regent, dus dat zou ik niet doen. Geniet van deze.
2: Ja, jij ook.
0: Dankjewel, het is herfst op je radio. Cranberries en Zombie bij 3.

Professor, die remixte deze in 2018... toen de serie La Casa de Papel op het hoogtepunt van de serie was. Iedereen ging ermee aan de haal. Iedereen had toen van die rode jumpsuits aan met zo'n Dali-masker op, weet je nog? Maar de maker van deze remix, El Professor, is dus een alias van Florent Huchel. En die kun je dan weer kennen omdat hij tegenwoordig heel veel grote hits scoort. Zoals deze, Moving to the Sun bij 3.

0: Club Undercover Martin voor je onderweg.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM NTR. Jelle Hofvenk.
2: Goedemorgen, ik ga samen met je opstaan vanochtend met de allerbeste muziek voor jou zondagochtend. Zometeen de Tudor Cinema Club, Undercover Martin, ook Age for

0: Undercover Martin op 3FM. Goedemorgen, mijn naam is Jelle en samen gaan we aan deze zondag beginnen. En met dat we aan deze zondag beginnen, ja, na vandaag zijn alle vakanties wel voorbij, toch? De universiteiten en de hogescholen beginnen weer, het werkleven begint weer. Het voelt een beetje alsof er een nieuw jaar begint. En misschien heb jij wel, net als ik, in dat nieuwe jaar weer goede voornemens. Ook al is het dan halverwege het jaar. Moeten we het zo meteen even over hebben, over een soort van nieuwe start maken. Vertel ik je na H meer over. Dit is Ring My Bell op 3FM.
1: Yes, no.
2: Dit is onze nieuwe single.
3: New
4: on 3FM.
3: H, Ring My Bell.
4: It's

voor Jack en Alloy Black, je hoorde In My World op 3FM. Het is bijna september, nieuwe maand. Voor mij nieuwe baan, of althans nieuwe baan. Je hoort me vanaf nu elk weekend tussen 4 en 7 op zaterdag en zondag. Het is voor je gevoel toch ook een nieuw jaar, weet je. De vakantie is voorbij, je begint aan een nieuw schooljaar. Misschien ga je wel studeren, dan begin je aan een nieuw hoofdstuk in je leven. Misschien moet je gewoon weer terug naar je werkgever waar je al heel lang werkt. Het voelt als een nieuw moment. En dat is altijd een lekker moment om dingen te veranderen, toch? Ik heb daarom besloten, goh, ik wil gezonder gaan leven. Meer op mijn voeding letten. Meer bewegen. Zorgen dat ik wat gezonder word. En dat voelt dan als een logisch moment om op dit moment te doen. En toen zat ik te denken, ik kan dat toch niet de enige zijn. Ik dacht, laten we elkaar even motiveren. Elkaar een beetje steunen in dit proces. Wat is jouw goede voornemen voor, nou ja, dit kwartaal. Voor het nieuwe jaar wat nu dan gaat beginnen. Ga je stoppen met roken? Ga je de angst om op de snelweg te rijden overwinnen? Ga je net zoals ik op je voeding letten? Ik weet niet, ik ben gewoon benieuwd. Ben ik nou de enige? Of wat wil jij overwinnen vanaf het begin van dit nieuwe jaar? Om het even zo te zeggen. Kom er even mee door via de NPO Luister-app. Via het Spraakwolk, je kunt een berichtje sturen. Declan McKenna, nu bij

op 3FM. Mijn naam is Jelle en ik ga gezonder leven. Ja, ik heb besloten, het is bijna september. De vakantie is voorbij. Dit voelt toch als een soort van nieuw jaar of zo, weet je? Er zijn twee momenten in het jaar waarop het oud en nieuw is. En dat is als het schooljaar weer begint, als de vakantie voorbij is, als je weer naar werk moet. En 31 december op 1 januari. Nou, ik dacht, ik wil gezonder leven. En ik dacht, even kijken of er meer mensen zijn die zo'n persoonlijke uitdaging aan gaan. Die iets willen overwinnen. Weet je, die dit nieuwe jaar ergens voor willen gebruiken. Dirk, die app naar de NPO Luister-app. Ik ben nu een maandje begonnen met hardlopen. Gaat zeker goed, maar nu het weer zo slecht wordt, weet ik niet of ik dat ga volhouden. Nou, je kan het, Dirk. Dat klinkt heel erg niet gemeend. Nee, ja, ik geloof... Sorry, ik ben nog een beetje aan het wakker worden. Nee, ik geloof dat het goed komt, Dirk. Het weer is niet mooi, maar nou ja... Het resultaat is wel fijn. Josje die zegt, ik wil meer met vriendinnen appen en afspreken. Maar ik vind het lastig. Ik ben altijd zo bang dat ik stoor. Ja, ik zou het wel doen. Ik heb ook van die vriendengroepen die ik dan soms een jaar niet zie en dan heel vaak weer wel. En uiteindelijk is het toch leuker als je elkaar wel heel vaak ziet, toch? Dan heb je ook andere dingen te delen. Ga je weer. Nou, word je. Ja. Ik zou het doen. Saskia de stuurt, ik wil meer zelf gaan koken in plaats van telkens kant-en-klare dingen kopen. Die herken ik, Saskia. Ze zegt dus, ik heb een kookboek gekocht met simpele gerechten. Bespaart me ook nog eens flink op de boodschappen. Ja, dat geloof ik. Als je goede tips hebt, stuur ze even door, Saskia, want ik merk hetzelfde. Maarten die zegt, ik ben inmiddels al gestopt met roken en drinken. Mijn doel is om fitter en soepeler te worden. Lekker, Maarten. Goed bezig. En Leon die stuurt nog, hey Jelle, ik heb het ook sinds de vakantie bezig met afvallen en sporten en gezond eten. En ik ben al 7 kilo kwijt door calorieën te tellen. Lekker bezig. Als jij nog iets hebt waar je aan werkt, heel veel succes. TLC nu op 3FM. No scraps.

0: 3FM. Je hoorde American Cars. Het is tijd voor nieuwe muziek.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Nieuwe muziek van 3FM talent Lemmer. Die kwam een paar weken geleden weer met een nieuwe plaat uit. Een echte dance track gemaakt samen met een andere Nederlandse DJ. Samen met Tjade de Vries uit. Ja, hoe kan het ook anders? Friesland. Het is een ongelofelijke Nederlandse dance track die de hele wereld gaat veroveren. Ik voel het aan alles. Lemmer en Tjade met The Best One hoor je nu.

Tai op 3FM, je hoorde Animal. Goedemorgen, mijn naam is Jelle. Samen gaan we lekker aan deze zondag beginnen. Over die dagen van de week gesproken. Het nummer wat ik zo meteen voor je ga draaien. Dat is een beetje gek. En toch ook wel leuk om op andere dagen te dragen. Andere dagen te draaien dan vrijdag. Ja. Wordt hij niet slechter van, dat kan ik je wel vertellen. Ik heb het over Friday van Riton en de Nightcrawlers. Die hoor je na 21 Pilots Heathens nu op 3FM.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Rieton en Nightcrawlers worden Friday op 3FM. Heel veel plezier zometeen met Anand Verboom en de weekendochtendshow. Muziek van Stromae, Alor Ondans is voor je onderweg, net als Roxy Dekker.
2: 3FM.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
1: 18 plus, speel bewust.
4: Ja.
3: Echt serieus?
4: 7, 7, 7, 7.
3: Oh, wat een geld.
4: 8000. Godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varen.

0: Tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Van NPO Radio 2 tot 3FM en van true crime tot humor. Met de NPO Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
0: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
3: ik red me wel hoor.
2: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
4: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
6: 3FM. Goedemorgen, exact 7 uur. Je wordt wakker met al je favoriete muziek deze ochtend. En eerst krijg je het laatste nieuws van de NOS.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-en-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. En de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
8: 3FM.
9: Ster.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elke...

0: leren mediteren? Zen.nl.
1: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
2: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: Deze week is het de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
6: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
7: en de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: Hey, goedemorgen. 5 over 7. Je zondagochtend is begonnen. Zometeen met Roxy Dekker. De mega hit van deze week, die heeft zij te pakken. Eerst is het Stromae en Laurent Dan.

11 minuten over 7. Zondagochtend. We starten hem samen op. Mijn naam is Anand op de plek van Obi vandaag. Ik hoop dat je lekker bent wakker geworden. Het is een beetje grauw over het algemeen in Nederland. Er zijn een paar plekjes waar het wel enigszins mooi weer is. Ik hoop dat jij daar woont. Dat je lekker naar buiten kan vandaag. En anders dan maken we er binnen een lekker dagje van, toch? Met ontzettend veel van je favoriete muziek bij 3FM. Zometeen bijvoorbeeld Radiohead, die ga je horen met Creep. En ook Calvin Harris komt er voor je aan. En je mag altijd van je laten horen in de NPO Luister-app. Even inchecken dat je erbij bent. En misschien heb je wel plannen vandaag. Ga je iets leuks doen? Kijk je ergens naar uit? Nou, of juist ergens tegenop, hè. Dat kan natuurlijk ook. Mag je ook maar meedelen. En anders gewoon lekker genieten van de meeste muziek. Hey, even iets heel raars, hè. Maar een politieagent slaan. Goed idee of geen goed idee? Geen goed idee, toch? Toch wel. Nee, het kan namelijk heel veel opleveren. En hoe dat zit, ga ik je zo vertellen.

stad niet meer in en zo. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar voor mij zou dat echt een nachtmerrie zijn. Hè? Als ik de stad niet meer in mag, zit verplicht alleen maar thuis. Ja. Ik denk dat het voor de Albert Heijn bij mij in de buurt ook een nachtmerrie is. Ik ga daar elke dag even naartoe. Toch even een snackje halen, even wat lekkers. Ik denk dat een hele omzet instort. Maar voor hem was dit echt fantastisch. Want omdat hij thuis moest blijven, kon hij dus eindelijk werken aan zijn muziek. Ineens had hij tijd om gewoon alle focus daarop te leggen. Want hij mocht toch niet weg. Minimale apparatuur had hij. Daar had hij een studiootje mee gemaakt. En hij is hits gaan maken. Onder andere deze. Dominic Fike.

0: single Marianne live. Luister deze week iedere avond naar 3FM en maak kans op toegang.
1: We want more.

Ben je snel met het maken van keuzes? Zijn, hè? Keuzes maken. Ja, mocht je er moeite mee hebben, dan kunnen we elkaar sowieso de hand schudden. Ik ben er echt ongelooflijk slecht in. Ik kan er echt hartstikke lang over doen. Maar de man die je net hoorde, die baseert zijn keuze echt op gewoon wat hij ziet. Die is zo makkelijk daarmee. Zijn artiestennaam bijvoorbeeld. Jonas, dat is een Zweedse naam. Omdat hij veel muziek uit Zweden draaide, had hij zoiets van, nou ja, dan wil ik een Zweedse naam. Lijkt me dan wel lachen. Dat is hij gaan doen. Zijn achternaam. Daarvoor kwam een vriend ooit met de suggestie, doe anders Jonas Klein. Vernoemd naar Calvin Klein. Van die onderbroeken, weet je wel? Nou, dat vond hij helemaal niks. Dat wilde hij helemaal niet. Toen zag hij vervolgens iemand. Die heette Tuesday, van zijn achternaam. Toen dacht hij, dan doe ik toch gewoon Jonas Monday. Dit is zo makkelijk een man wat dat betreft. Later was hij onderweg naar werk. Zag hij allemaal gekleurde auto's. Toen dacht hij, weet je wat? Ik noem mezelf gewoon naar een kleur. Dus die Jonas, die stond al. En toen dacht hij, ja, wat doen we dan? Nou, misschien Jonas Green. Jonas Pink. Misschien zoiets. Ah, Jonas Blue, dat vind ik wel een mooie. En uiteindelijk werd het Jonas Blue. Maar moet je je voorstellen, als deze man die dag toevallig een skippiebal had gezien of zo, dan was het Jonas Skippiebal geworden. Is gelukkig van niet. En die man die kijkt ergens naar en hop, de beslissing is zo weer gemaakt. Ik doe er een half uur over in de winkel, welke hamburger ik wil. Kruiden zonder kruiden. Deze man die heeft zijn hele naam te danken aan wat hij ziet. Jonas Blue is het dus geworden. En die hoorde je net met de Ash of Desire bij 3FM. En Silva Bampa komt eraan. En dan Lana Del Rey.

Sun Tonight bij 3FM op je vroege zondagochtend. Hey, goedemorgen. Het is Anand op de plek van Obi vandaag met al je favoriete muziek. En heel veel appjes in de NPO luisteren. Vind ik wel gezellig om samen wakker te worden. Ik zie Marit bijvoorbeeld verschijnen. Die zegt in de app, net mijn ouders afgezet bij het vliegveld. Die gaan nog een weekje op vakantie naar Ibiza. En ik moet me alweer klaar gaan maken voor de eerste schooldag morgen. Verschil moet er zijn. Succes daarmee. En wens je ouders maar een fijne vakantie. Proberen wij het samen lekker te maken vanochtend met heel veel muziek. Wouter die is er ook bij. Die zegt gisteravond net iets te laat gemaakt in de stad. Nu alweer onderweg naar Utrecht voor een familiedag. Pittige dag vandaag. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Laat even weten, mocht je luisteren, hoe het met je gaat. Wat je aan het doen bent of waar je naar uitkijkt vandaag. Dan probeer ik de muziek zo goed mogelijk op jou aan te passen. En zometeen heb ik een man voor je. Die klinkt echt alsof hij een wereldster is. In werkelijkheid ben je een van de allereerste mensen die deze artiest gaat ontdekken. Want hij heeft pas amper muziek uitgebracht. 4 liedjes pas. Oké, over wie dit gaat, ga ik je zometeen vertellen. Dan

0: 3FM met Outkast. Je hoorde Miss Jackson.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Je hoort artiesten bij 3FM die je sowieso kent, die je kan meezingen, al je favoriete hits. Het wordt ook muziek. Dat ken je misschien nog niet. Alleen bij deze artiest had ik echt zoiets van, dit klinkt zo bekend. Dit klinkt alsof ik luister naar de nieuwe Ed Sheeran of zo. Of de nieuwe Dua Lipa, bij wijze van spreken. Zo'n artiest die je al jarenlang meezingt. Waar je van je alles al kent. En toch had ik zoiets van, wat is dit nou? Nou, blijkt dus te gaan om een artiest die ik helemaal niet kende. En hij is ook helemaal niet groot internationaal. Dit is gewoon een Nederlands iemand die zijn vierde liedje ooit heeft uitgebracht. Sinds vorig jaar brengt hij pas muziek uit. Dit is dus zijn vierde. Ik vind dit zo ongelooflijk goed. Dit moet je even horen. Ik ga het aan je voorstellen. Zijn naam is Jim Gardner en zijn nieuwste is I Do It Again.

Wat lekker dat je 3FM aan hebt staan vanochtend. Samen wakker worden deze zondagochtend. Mijn naam is Anan op de plek van Obi vanochtend. Met al je favoriete muziek om die dag goed op te starten. Verschillende mensen zie ik in de NPO luisteren. Ik zie Maarten, die is net wakker geworden. Henriette is erbij. En Niall Horan ga je zometeen horen op de radio. Eerst Temper City, dit is Self-Aware.

0: Luna en Voorbestemd hoorde je bij 3FM op je vroege zondagochtend. Het is 8:02. Goedemorgen. Mijn naam is Anand op de plek van Obi vanochtend. Ik neem je mee met heel veel muziek de ochtend door. Zometeen onder andere de nieuwe van Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat It ga je horen. En ook een klassieker, Queen, Don't Stop Me Now, hoor je binnen een paar minuten. 3FM.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox Soepo.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox Soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2

0: Waar wacht je op?
1: NHA.nl.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
7: Van NPO Radio 2 tot 3FM en van True Crime tot humor. Met de NPO Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
8: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: 3FM. Goedemorgen, 1 over 8. Wakker worden met je favoriete muziek. Martin Garrix en Ed Sheeran zometeen. Na het nieuws. Krijg je van de NOS?
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. Er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: 3FM.
11: Ster.
12: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
14: DJ

0: lopen, festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
3: Van NPO Radio 2 tot 3FM en van True Crime tot humor. Met de NPO Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: 3FM. NTR. Anan Verboom.
9: Hey, goedemorgen. 6 over 8. Wat hebben Turkse muziek en Tame Impala, die artiest, wat hebben die met elkaar te maken? Dat klinkt als een mop, maar het antwoord hoor je zo.

Queen op zondagochtend met Don't Stop Me Now bij 3FM. Hey, wat hebben Tame Impala en Turkse muziek met elkaar te maken? Dit klinkt echt als een mop, dat weet ik. Maar dat, zo bedoel ik het niet. Nee, het is echt een vraag. Meer dan je denkt namelijk. Kevin Parker, het brein achter Tame Impala, die haalde voor die track namelijk, die ik nu voor je die ik nu aan je laat horen, haalde de inspiratie uit de Turkse rockmuzikant Baruş Manço. Ik weet niet of je hem kent, moet je even luisteren. Dit is bijvoorbeeld een van zijn liedjes. Doet je misschien ergens aan denken? Als we het hebben over de muziek van Tame Impala, want dit is zijn grote inspiratiebron. Misschien ken je het wel, misschien ook niet. Alla Benny Pulli Benny. Ja, wie kent het niet, hè? Het komt uit 1981, maar hij hoorde dit en hij dacht, nou, eigenlijk zit hier wel iets in qua sound. Het is de inspiratie geweest voor deze track. Tame Impala.

Mr. Belt and Weasel, it's not right, but it's okay, hoorde je bij 3FM. Sterker nog, dat is waar. Als het niet goed is, dan is het zelfs perfect voor degene die ik zo meteen voor je ga draaien. En het heeft alles te maken met dit geluid. Enig idee wat het is? Antwoord hoor je zo.

voordenkertje. Als perfect niet perfect is, dan is niet perfect perfect. Snap je hem nog? Ja, dat is best wel ingewikkeld. Ik ga hem uitleggen. Ik ben erachter gekomen dat Demi Lovato, die zangeres, dat zij dus zo te werk gaat. En ik ga het je laten horen aan de hand van een van haar grootste hits. Als je praat en je hoort tussendoor de hele tijd iemand ademen. Nou, ten eerste ben ik zelf al helemaal buiten adem. Dat merk ik al. En jij wordt waarschijnlijk helemaal gek, toch? Laat staan dat dit dwars door jouw favoriete liedje heen zit. Dat is heel irritant. Als je luistert naar jouw liedje en je hoort de hele tijd iemand ademen. Moet je niet hebben. Dus wat doen al die artiesten? Die halen dat weg. Dus als zij het inzingen, dan knippen ze al die ademstukjes weg, zodat je alleen die mooie zangstukjes overhoudt. Nou, Demi Lovato doet dat dus juist niet. Ze houdt dat er allemaal in zitten. Al die ademstukjes, die laat zij in dat liedje. Daardoor klinkt het dus niet perfect. Maar dat maakt het dan weer perfect. Snap je wat ik bedoel? Het is onderscheidend. Je hoort nog beter die emotie in haar stem. En eigenlijk doet helemaal niemand het. En daardoor is het hartstikke uniek wat zij maakt. En dit doet ze dus bij bijna ieder liedje ben ik achtergekomen. Moet je maar eens opletten. Demi Lovato, het is een beetje de koningin van het ademen. Maar maakt waanzinnig goede muziek. Heart Attack doet ze het ook in.

iedere dag kans op een airfryer. Dus zet je hersens aan en daarna je nieuwe airfryer. Wijnald en Jamie in de ochtend. Want het is nooit te vroeg voor vette prijzen. 3FM.

Erik Frits bij 3FM en Call On Me hoorde je. Het is de weekendochtendshow van 3FM met mij, Anan. En de allermeeste muziek in je ochtend. En daar hoor je zometeen, 54 Ultra. Talk To You komt eraan. En een spontane aankoop. Ik weet niet of jij het wel eens doet, een spontane aankoop. Kan twee kanten op gaan, hè? Of het levert je $200.000 op. Of een hele dikke rekening. Hoe dit zit, hoor je zometeen.

Petra en Talk To You. Hey, doe jij wel eens een spontane aankoop? Kan leuk zijn, hè? Even lekker jezelf belonen met een etentje of een nieuwe telefoon eens in de zoveel tijd. En niet te vaak doen, hè? Maar af en toe kan het even lekker zijn, toch? Gewoon even jezelf belonen. En ik zag een absurd bericht voorbij komen over een man uit South Carolina. Die beloonde zichzelf met een kraslot. Kostte maar $5. Ja, winkans, laten we eerlijk zijn. Weinig, toch? Maar wel gewoon even leuk, even die spanning een beetje opzoeken. Wat zat er onder dat vakje toen hij hem openkraste? De jackpot van $200.000. Heeft hij dus per toeval gewonnen omdat hij zichzelf even blij wilde maken met een lot van $5. Dat is toch bizar? De laatste keer dat ik iets wat spontaan kocht. En dat was denk ik het parkeerticket bij het strand of zo. Toen dacht ik even, even lekker naar het strand. Dat werd geen prijs, dat werd een rekening van €30. Ik was vergeten hem uit te zetten een halve dag.

0: Libri Fluverken, .neo.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie...

0: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij.
0: Neem de tijd voor jou, om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker

0: nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Van NPO Radio 2 tot 3FM en van True Crime tot humor. Met de NPO Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt. Hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl.

0: exact 9 uur en zometeen jouw kans op gratis boodschappen. Die kan je winnen. Hoe dat werkt vertel ik je zometeen. Eerst het laatste nieuws van de NOS.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker 1 persoon om het leven gekomen. 5 andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De brandweer in Meeden verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog. Het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.

0: naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.

0: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Nu bij Zee.

0: Leeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En Kinder Onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: 3FM. NTR. Anan Verboom.
2: Hey, goedemorgen. Heb jij de boodschappen al gedaan? Kost altijd een godsvermogen. Zometeen gratis te winnen.

0: Weekend ochtendshow voor je zondagochtend, 11 minuten over 9. Linkin Park hoorde je en Breaking the Habit. Goedemorgen, wat lekker dat je 3FM aan hebt staan. Dank je wel daarvoor. Ik ben dan op de plek van Obi vandaag. Maar nog steeds jouw kans op gratis boodschappen. Je kan ze winnen als je meedoet met het spelletje
1: Obi's boodschappenspel.
0: Werkt eigenlijk heel simpel. Denk jij goed te zijn in het raden van producten? Nou, stuur dan even snel boodschap in de NPO Luister-app. Doe je zo meteen mee met het spelletje en dan maak je kans op een volle boodschappentas. Dat zou lekker zijn, toch? Want ik weet niet of je die prijzen hebt gezien, maar als je boodschappen doet, je ziet die kassa, je ziet het oplopen en het lijkt wel alsof het allemaal steeds sneller gaat en het is toch niet meer te doen, die prijs tegenwoordig. Nou, kunnen we wat aan doen dus. Je kan naar huis gaan met een volle boodschappentas als je dus meespeelt met Obi's boodschappenspelletje. En laten we dan gelijk even kijken of je er ook een beetje goed in bent. Ik heb hier bijvoorbeeld een tube Croma bakboter van 450 milliliter. Is dat dan meer of minder, denk jij, dan 3,50 euro? Dus meer of minder dan 3,50 euro. Croma bakboter van 450 milliliter. Nou, het goede antwoord is meer.
2: De ochtend.

0: boodschap deze kant op appen in de NPO Luister-app. Doe je zometeen mee met Obi's boodschappenspel en maak je kans op een volle boodschappentas. Helemaal gratis.
1: Luister naar onze nieuwe single.
2: You're listening to our new single, Neil op 3FM.
3: Sienna Spyro.

0: Dus jouw special en Larger Than Life hoorde je. We gaan hem weer spelen. Het boodschappenspel van Obi. Het is jouw moment, want misschien maak je dus wel kans op die volle boodschappentas. Dat zou wel geld schelen.
1: Obi's boodschappenspel.
0: Al die prijzen van tegenwoordig. Dan zie je de kassa oplopen en oplopen. En je denkt alleen maar, oh, heb je dat ook? Dat is vreselijk, hè? Nou, daar kunnen we wat aan doen. Je kan namelijk gratis boodschappen winnen in Obi's boodschappenspel. Als je nu luistert via de NPO Luister app, doe mee, zou ik zeggen. Want heb jij het goed en heeft Ingrid het fout? Nou, dan kan je die prijs alsnog krijgen. Ingrid, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Jij gaat de verjaardag vieren van je schoonzusje?
2: Ja, dat klopt.
0: Nou, wat leuk. Hoe gaat het eruit zien?
2: Geen idee. Zij heeft een lunch georganiseerd. Dus daar ga ik strakjes heen. En dan gaan we het zien.
0: Nou,
2: wat
0: leuk. Ja, wat leuk. Zijn het mensen die je wel vaker ziet? Of is het een soort reunie waar je dan even in terechtkomt?
2: Nee. Het zijn zeker mensen die ik vaker zie.
0: Nou, wat gezellig. Ja, en dan kunnen we het nog mooier maken met gratis boodschappen vandaag.
2: Nou, kijk.
0: je doet mee met het boodschappenspel.
2: Ja.
0: Nee, het gaat vast goed komen. Het gaat zeker goed komen. Ik heb er alle vertrouwen in. Heb jij namelijk 3 producten goed, dan ga je er vandoor met een volle boodschappentas. Heb je iets fout, dat geeft helemaal niet. Want dan win je namelijk wel de producten die jij goed hebt. En de foute producten gaan naar de NPO Luister app. Dus mocht jij nu luisteren en denken, ja, maar ik weet het goede antwoord wel. App dan zo snel als je kan via die NPO Luister app. Dan kan je hem als het ware wegkapen. Ben je er klaar voor, denk je?
2: Ja, zo goed als het kan zijn.
0: Ik hoor wel een twijfel in je stem.
2: Ja, het is echt verschrikkelijk, maar ik ben echt niet prijsbewust. Dus ik ga mijn best doen.
0: Nou, we gaan er gewoon wat van maken. Komt goed.
2: Oké.
0: Het eerste product wat ik voor je heb liggen. Dat is 200 gram Albert Heijn voorverpakte verse spinazie. Is dat meer of minder dan 2 euro, denk jij?
2: Minder.
0: Minder. Heel goed. Is namelijk 1,69 euro.
2: Gaan we
0: door naar de volgende. Dat is een pot van 350 gram Nutella. Is dat meer of minder dan 3,50?
2: Minder.
0: Minder dan 3,50, zeg jij. Dat is niet goed. Goeie antwoord was 4 euro. Ja, dat is toch duurder. Ik zie Rico hem goed hebben in de NPO Luisteren. Dus Rico, deze komt naar jou toe. Spelen wij door voor de laatste ingrip. Ja. Treft afwasmiddel Platinum Quick Wash Original Groen. Wie deze naam heeft bedacht, die mag überhaupt een prijs krijgen. Maar is het meer of minder dan 2,50 euro?
2: Meer.
0: Meer dan 2,50 euro, zeg jij? Dat heb je.
2: Ja.
0: Hartstikke goed. En daarmee win je dus lekkere afwasmiddel en voorverpakte spinazie van 200 gram van de Albert Heijn.
2: Dankjewel.
0: Hou je van spinazie? Ben je daarvan?
2: Zeker, ja.
0: Oh, lekker. Dan heb je er wel wat aan. Zo moet je het zien, toch? Nou, 2 van de 3 goed. En je was zo twijfelachtig in het begin. Is het toch goed gekomen?
2: Ja, het valt me mee.
0: Ja, toch? Nou, maak er een mooie dag van.
2: De chocoladepasta.
0: Ja, dat is jammer. Dan moeten we dan maar even door de vingers zien.
2: Oké.
0: Maak er een mooie dag van en heel veel plezier op de verjaardag.
2: Ja, jij ook.
0: Hoi,
2: dankjewel. Doei.
0: Het is 3FM, maar je luistert in het weekend. Zondagochtend. Nu met Kings of Leon. You Somebody.

Unstoppable. Son Jeu bij 3FM met Dark Before the Dawn. Goedemorgen. Samen wakker worden met de meeste muziek in de ochtend. Direct ga je zometeen horen. Ja, en trouwens, jouw kans op een airfryer. Je maakt kans bij 3FM om een airfryer te winnen. Gratis en voor niks. Hoe dan?

Ben jij geen ster in... Wat een abrupt einde trouwens van dit liedje. Jeetje, heb je zo'n goed liedje gemaakt en dan stopt hij zo abrupt. Direct en My Friend, wilde ik zeggen. Ben jij een ster in koken? Ik niet. Absoluut niet. Er is echt een levensreddend apparaat wat dat betreft. Kan je winnen? De airfryer, ja toch? Oh, dat is zo handig. Je kan er echt alles mee doen. Ik zie op TikTok van die filmpjes dat ze er soep in maken. Nou, dat zou ik dan persoonlijk niet doen, maar weet je hoe makkelijk het is? Het is snel, je hoeft er eigenlijk niks voor te kunnen. Het is eenvoudig, je moet even 3 knopjes uit je hoofd leren en kan je ze, nou, dan kan je ineens koken. Het is echt ideaal. En de hele week maak je er kans op bij 3FM in de ochtendshow, bij Wijnand en Jamie in de ochtend. Een Wijnand en Jamie airfryer. Kan voor jou zijn. Elke dag maak je dus kans als je meedoet met het spelletje Laatste Letter. Spelen ze ieder uur, dus dat betekent dat je heel veel kans maakt daarop. Meld je even aan via de NPO Luister-app. Dat kan je door de week doen, bij de ochtendshow. Maar dat kan je ook nu alvast doen, want we zoeken nog een kandidaat voor morgenochtend rond 6:30. Dus mocht jij morgenochtend rond 6:30 wakker zijn, weet je dat nu al. En heb je zoiets van, nou, ik zou wel mee willen doen met Laatste Letter en kans willen maken op zo'n airfryer. Meld je even aan via de NPO Luister-app. Stuur even je naam door. Geef ik dat allemaal door aan de ochtendshow. En dan maak je dus kans

John Mayer bij 3FM. Je hoorde Slow Dancing in a Burning Room. Hey, wat lekker dat je bij de 3FM Weekend Ochtendshow bent. Mijn naam is Anand op de plek van Obi vandaag. Om je lekker wakker te maken met al je favoriete muziek. En daar gaan we nog lang mee door. De meeste muziek hoor je namelijk hier in de ochtend. Dus je zit helemaal goed. Antoon zometeen, tot het eind van mei ga je horen. En eerst wakker worden met Jungle. Nieuwe muziek, Someday. Somewhere is dit bij 3FM.

0: de mooiere tracks van Antoon, als je het mij vraagt. Tot het eind van mij hoorde je bij 3FM. En zometeen Ivo van Breukelen met onder andere Gracie Abrams en Nals Barkley. Komt eraan. 3FM.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot 570 euro welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een tweejarig

0: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
6: Van NPO Radio 2 tot 3FM en van True Crime tot humor. Met de NPO Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt. Hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
5: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
7: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen.
8: Angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod.

0: Bewust 18 plus.
1: En hoe was het bij het ING servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Severin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van 8 kantjes schrijft de KNVB dat de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden. In Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand. De politie is op zoek naar de bestuurder. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-aan-nek-race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp licht op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. Toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In de hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen nog voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de Icesave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. Het weer nog is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. En ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. 3FM.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
4: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjas voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je

0: NV. Waar wacht je op?
1: NHA.nl.
2: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja? Echt serieus?
5: Zo.
4: Wat een geld!
6: 50.000, potverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?

0: Was dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

Stacey Abrams hoorde je bij 3FM. Goedemorgen. That's so true. De meeste muziek in je morgen bij 3FM. Ook op deze zondag, waar ik, ja, als ik jou was, gewoon lekker zou meegaan in die ouderwetse zondagsrust. Hè? De rugleuning een stukje erachter als dat kan. Of misschien zelfs de beentjes omhoog. En dan heb ik de muziek voor je deze zondagochtend.

0: nieuwe single Marianne live. Luister deze week iedere avond naar 3FM en maak kans op toegang.
1: We want more.

Zonnig en 26 graden. Ja, dat is het in Barcelona op dit moment. De plek waar ramen voor koeien op dit moment bivakkeren. Goedemorgen, ik ben Ivo van Breukelen. Je bent bij 3FM. Ivo, standing in.

Gezellig in de NPO luisteren. Wessel is erbij, die is onderweg naar werk. Werkt in een speelparadijs voor kinderen. Oi, oi, oi, oi, oi. Daar was ik gistermiddag weer even. Toen was ik hier ook tussen 10 en 1. Daarna heb ik mijn eigen kinderen opgehaald in zo'nzelfde speelparadijs. Nou, ik was daar voor niets naartoe gereden. Want moeder, de vrouw en de kinderen waren al inmiddels onderweg naar huis. Dat is helemaal niet de plek waar je wil zijn op zaterdagmiddag. Zonder dat je eigen kinderen er überhaupt zijn. Zoe, die is onderweg naar Schiphol voor een weekje Griekenland. Heerlijk. En Pascal, die is aan het meal preppen voor aankomende week. Kijk, Pascal. Hey, dat is lekker. Lekker bezig. Even wat kracht voor. En dat ruimt

Hey, wist je dat er meer ongelukken gebeuren op albumreleasedagen? Goedemorgen, 3FM-luisteraar, ik ben Ivo. Ja, het is serieus waar. Gebleken uit onderzoek op de releasedagen van grote artiesten als Taylor Swift, die je net hoorde, met Midnights bijvoorbeeld, en Harry Styles, die eraan komt met Harry's House. Op die dagen lag het totale streamingvolume maar liefst 43% hoger dan normaal. Waren de cijfers van ongelukken ook veel hoger. Handjes aan het stuur dus, dit is Harry Styles bij 3FM.

0: Soft Cell bij 3FM. En Tainted Love hoorde je. Goedemorgen, goedemorgen. Rihanna is samen met A$AP Rocky, dat weet je misschien. A$AP Rocky was trouwens een paar dagen geleden in de Ziggo Dome voor een optreden. Ik heb mij laten vertellen dat Rihanna daar ook ergens bij was in het publiek. Er wordt hier bevestigend geknikt. Zij was daarbij in de zaal. Stond lekker te genieten van het optreden van haar vriend. Maar die vriend, A$AP Rocky dus, die heeft in een interview die gespeeld gewoon laatst. Die heeft dit gezegd in een interview. Luister goed.
1: She in the studio right now. Yeah, I said it. Sorry, babe. Oh, God. Yeah, bro, she worked. She cooking, bro.
0: She cooking.
1: Damn, I'm gonna get in trouble for this.
0: She cooking. En hij heeft het hier over zijn lieftallige wederhelft, namelijk Rihanna. Met andere woorden, die zit in de studio. Die is bezig met nieuwe muziek. Betekent natuurlijk niet gelijk dat er morgen een nieuw album aankomt. Maar hey. Dingen zitten in pijpleidingen. Er komt nieuwe muziek aan. Rihanna is aan het koken. Nou, dat is toch het beste nieuws van deze zondag. Nu al. Don't Stop the Music van Rihanna hoor je zo bij 3FM naar Tape Gray.
2: You want a girl with a small waist and a perfect smile.
0: Dan moet je niet Rihanna bellen.
2: Someone who's out every weekday.

0: Nee, dat doe ik ook niet.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: De meeste muziek in je weekend tussen 10 en 1. Goedemorgen, mijn naam is Ivo. En ik moet zeggen, je zit echt in een goede Nothing But Thieves tijd. Als je van hun vroegere werk houdt, het vroegere Nothing But Thieves werk. Gasten gaan weer helemaal terug naar hun roots. En ja, die geven zich weer helemaal over, hè, aan de rockmuziek. Over iets minder dan een maandje, dan is het gloedje nieuwe album daar. Stray Dogs, zo heet het. Helemaal rock zoals ze vroeger maakten. Maar dan ja, met meer ervaring, frisse energie en 2026-stijl. Voorproefje ervan, die hoor je al even bij 3FM. Dat is deze, Nothing With These en Baby Cool, Evelyn.

0: en Boston hoorde je bij 3FM met een eervolle vermelding voor Noah Kahan. Misschien hoorde je het wel in het refreintje. Maar die lijken heel erg op elkaar. Hij is netjes gecredit hoor ook. Als je kijkt bij Spotify, luister maar even. Dit is als je ze naast elkaar legt. Ja hoor, dat was gewoon betalen inderdaad. Tot zo.
1: Zometeen op 3FM. Onder

0: Tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: Het Koninklijk Concertgebouw Orkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
11: De hete zomer, crayon rolluiken.
12: Geluidsoverlast?
11: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
14: NHA.nl.
15: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. Eén persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. Eén persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niet bekend.

Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meede in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. De elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde vervolgens voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer onstuimig met buien en vrij veel wind. Later vanmiddag wordt het vaker droog. Ook

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Goed, het is gelukt.
7: Wat is er gelukt?
8: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
7: Fluitje van een cent dus?
8: Nou, het was wel wat meer dan dat.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
16: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten... is de muziek van The Master of Film Music... vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
17: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: 3FM. Ivo van Breukelen.
19: Goedemorgen en welkom op je zondagochtend. Zometeen hier Joel Corey, Tom Grennan. Oasis komt eraan. Don't Look Back in Anger.

voor Oasis, of het gewoon veel te duur vond, dan is er een goed alternatief. Er komt een nieuwe docu aan over Liam en Noel, over Oasis. Er zullen ook stukjes van de shows van vorig jaar in te zien zijn. Kan je er toch nog een beetje bij zijn. De première die is binnenkort al richting het einde van het jaar te zien op Disney+. Dit is 3FM met zometeen Cat's Eye en nu Joel Corey.

luister vanaf dinsdag naar 3FM. September is 3FM Ticketmaand.

Gabriel Jons bij 3FM. Broad Daylight. Maar die is verder zoeken. Het is donkergrijs daylight vandaag. Goed. Desalniettemin is het zondag. En zondag is sportkijkdag. Mooie dag vandaag in de Eredivisie FC Utrecht. Straks om iets minder dan een uurtje tegen PSV. 2:30, Willem II, SC Heerenveen. Tegelijkertijd met Feyenoord tegen ADO Den Haag. En om 5:15 speelt Telstar tegen Ajax. Godenzone.

0: my soul.
1: Goedemorgen, Ivo van Breukelen op de zondagochtend in het weekend van 3FM. Ik moet zeggen, met een bommetje volle NPO luisterapp waar Niels onderweg is naar de sauna even lekker een dagje ontspannen. Robin die heeft een spelletjesmiddag met haar vrienden. Hartstikke leuk, als je tegen je verlies kunt. Irene, die kan niet wachten op de herfst, dus die heeft al een lekker stoofpotje op het fornuis staan. Oh ja, Irene, mocht het stoofpotje mislukken, dan heb ik zometeen de perfecte oplossing voor je. Tenminste, potentiële oplossing. Hoor je zometeen bij 3FM na de politie.

ik toch altijd denken aan die openingsscène van Pineapple Express. Legendarische film. Je hoort de Pink Panthers en Illegal by the FM. Volgende week dan maak je in de ochtendshow elke dag kans op de meest gewilde prijs van de Nederlandse radio. Een Wijnand en Jamie Airfryer. Dat doe je door mee te doen met de laatste letter. Degene die aan het einde van elke ochtendshow de hoogste score heeft, die kan binnenkort lekker een bitter garnituurtje eten. Vanuit de Wijnand en Jamie Airfryer. En ik zei het gisteren ook al, Barend van Delen heeft zo'n ding thuis staan. Die houdt best van een lekker snackie zo, s'avonds op de bank. Dus die heeft er verstand van. Het is echt een lekker dingetje. Wijnand en Jamie Airfryer. Komende week te winnen als je meespeelt met de laatste letter. En daar kun je alvast voor aanmelden. Het enige wat je nu even in de NPO Luisterapp hoeft te sturen, is het woord Airfryer. That's it. Airfryer in de NPO Luisterapp sturen om je aan te melden voor laatste letter. En wie weet win je komende week in de ochtendshow een Airfryer.

van Sabrina en Taste hoor je bij 3FM. 3 september. En dat is al betrekkelijk snel. Namelijk donderdag, dan is het zover. Dan speelt Fontaine's DC in een piepklein zaaltje. Hun nieuwe muziek voor een groepje, ja, ik kan niet anders zeggen dan geluksvogels die kaart hebben weten te bemachtigen. Denk je nou, ik moet daarbij zijn? Let goed op, want. Hoor je vanavond tussen 7 uur 's avonds en 1 uur 's nachts het ticketalarm. App dan naar de studio. Waarom jij bij dat optreden zou moeten zijn in dat piepkleine zaaltje om de nieuwe muziek van Fontaine's DC te horen. Dus laat weten waarom jij erbij moet zijn. En win 2 tickets voor de 3FM Exclusive in Brussel. Hoe vet is dat? Laat het weten via de NPO Luisterapp. En dan hoor je deze live. Dit is

0: stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
1: Hé, wat doe jij nou?
0: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers, dat is de jaag van Jumbo.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Eerder ANWB rijopleiding, nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.

0: Dat is wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
3: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Crayon kozijnen.
7: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Gelukt. Heb je hem al betaald?
7: Wat bedoel je?
8: Mijn betaalverzoek.
7: Zo, dat doe je snel.
8: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
11: Nu halen, dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
10: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
11: Nu halen, dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.

0: het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. Op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. Op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutter.

0: minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, één persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen, omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui tussen zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig.
1: Dankjewel Michel, het weer van verkeer dan door de ANWB. Twee vertragingen in Nederland, de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Voor Hoevelaken 10 minuten en de A13 Den Haag-Rotterdam. Voor Delft is je vertraging.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
2: Honor the craving.
3: Domino's.

0: Socialdeal Hoteldeals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Socialdeal, deals die je niet mag missen.
3: Deze week is het de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Fix die ruit voor je vakantie.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Deze week bij Hema. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. KNAP, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
15: Chris?
16: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
16: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu...
16: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Van Breukelen.
18: Goedemiddag met de meeste muziek. De zondagmiddag door hier bij 3FM met zometeen nog de Chemical Burn.

0: helemaal waar. Het is de laatste dag van het weekend alweer. Morgen dan begint de boel weer. Maar ik moet zeggen, het is niet minder gezellig hoor in de NPO Luisterapp. Het is hartstikke gezellig. Simone is een rondje aan het hardlopen in het bos. Jelle die stuurt een appje dat hij een spelletjesmiddag gaat doen is met zijn vrienden. En Nadine staat kaas en worst te snijden voor de verjaardag van haar dochter. Nadine, ik zou zeggen, prijs jezelf gelukkig dat het geen frozen taart is.
1: Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!

Voor haar 4 stijf uitverkochte Ziggo Dome shows volgende week. Dat nieuwe album ging uiteraard meteen de hitlijst in. En het ging ook nog een andere lijst in, namelijk de lijst van 3FM Mega Hits. De komende week de belangrijkste.

0: Mr. Brightside hoorde je in het weekend van 3FM... waar het tijd is geworden om Kroepoe weg te geven.
1: De slomste mens.
0: Want we doen het lekker rustig aan in het weekend. Daarom spelen we de slomste mens. Belangrijk persoon uit het nieuws hebben we vertraagd. Aan jou de vraag, wie zoeken we? Wie is de slomste mens deze zondag? En daarmee te winnen, zoals gezegd, een zak Kroepoek naar keuze. Maar ja, zoals Ramon altijd zegt, probeer maar eens snel te praten met een zak Kroepoek in je mond. Dat is niet te doen. Dat is echt niet te doen. De opgave van vandaag komt hier aan. Wie is de slomste mens? Dit is de opgave.
2: Dat ze inbreken, dat is kloten. Maar de schrik die je ervan hebt... Voor hem is het meest vervelende. Want nogmaals, je weet niet hoeveel mensen staan er in die winkel. Wie staat er in die winkel? Is het een halve gek dat ze hem wat aandoen? Ja, dat vind ik veel belangrijker.
0: Ja, de handvraag. Wie was dit? Als je het weet kun je het nu insturen via de gratis NPO Luisterapp. Dan maak je namelijk kans op Kroepoek. Dus laat weten wie zoeken wij. Wie hoorde je in dit fragment? Wie is de sloomste mens? Stuur het in via de NPO Luisterapp en win een zak Kroepoek naar keuze.
1: De sloomste mens.
0: Ondertussen hier, Topic & Baggage hier met Sorry Papi 3FM.

0: World's Next Top Model. En Black Friday hoorde je op 3FM. Lekker zeg, even zo bijtrekken op de zondag.
1: De slomste mens.
0: Goedemorgen, Sander.
2: Goedemorgen.
0: Hey, jij hebt ook een lekker rustige zondag, hè?
2: Ja, zeker.
0: Vertel, wat ben je aan het doen?
2: Ja, ik ben F1 Excel bezig om nog financieel administratie af te werken. En vanmiddag lekker sporten, wassen.
0: Is dat, nou niet, is dat niet iets wat je met AI nog sneller klaar kan hebben tegenwoordig?
2: Ja, dat zou ongetwijfeld kunnen. Maar ja, het gaat wel om getallen, dus ik wil wel een beetje...
0: Ja, dat wil je niet uit handen geven.
2: Nee.
0: Ik snap het. Ik begrijp het. Nee, je hebt gelijk. Nou, succes daarmee dan. Ik heb wel een bijpassend spelletje, ook een lekker rustig spelletje. We spelen namelijk de sloomste mens. De vraag is, wie denk jij dat dit is?
3: Dat ze inbreken, dat is kloten. Maar de schrik die je ervan hebt... voor hem is het meest vervelende.
1: De sloomste mens.
0: Maar Sander, wie was dit?
2: Ja, ik dacht zelf aan de Augurkenkoning
0: Oostkersbeke, zeg jij.
2: Yes.
0: We gaan even kijken of het goed is.
4: Dat ze inbreken, dat is kloten. Maar de schrik die je ervan hebt... voor hem is het het meest vervelende. Want je, nogmaals, je weet niet hoeveel mensen staan er in die winkel. Wie staat er in die winkel? Is er een halve gek? Ja. Dat ze hem wat aandoen. Ja. Ja, dat vind ik veel belangrijker.
0: Ja. Goed, Sander. Het was inderdaad Oostkersbeke, de augurkenkoning. We hebben geen augurken weg te geven, maar wel kloephoek. Welke smaak zou je willen hebben? Saté, cassave, naturel, Jakarta of misschien wel Bali?
2: Ja, jammer dat er geen augurkensmaak is, maar ja. Ik zat te denken aan saté.
0: Maar dat kan niet lang op zich wachten, want alles is tegenwoordig geen augurkensmaak. Dus dan moet er een keer een Koningmeksje Kersbeke samenwerking komen.
2: Die man is aan het ontwikkelen, niet normaal.
0: Precies, jij zei saté, hè?
2: Ja, zeker.
0: Gaan we dat invullen en dan sturen wij een zak saté-kroephoek naar je op. Dankjewel, succes
2: mooi.
0: Met de Excel. En een mooie zondag, Sander.
2: Doei, doei.

Vincent van 3FM. Veel plezier met Romano van 3FM. Die hoor je zo meteen na 1 uur. Jazeker, Mark van der Molen. Mark en Mai zo meteen hier in het weekend van 3FM. Ik wens je nog een gezegende zondag.

0: windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
2: ik red me wel hoor.
1: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Het Koninklijk Concertgebouw Orkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
6: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Boek nu de Feel Good Power Pop Musical en Juliet tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
8: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Dit is 3FM op de zondagmiddag. Hallo, Mark en Mai op de radio.
13: Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Al voelt het op sommige plekken in Nederland waarschijnlijk als nacht. Zo donker en bewolkt is het.
13: Ontruilerig, zeg maar.
12: Ja, maar
13: regenachtig.
12: Als je de speaker dus heel hard zet, dan tril je die wolken, tril je die weg. En dat gaat hartstikke goed lukken zometeen met Doek de Mand, I Got You en ook Justin Timberlake en Mirrors. Eerst gaan we lekker trillen met het nieuws van 1 uur.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. 4 mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. 3FM.
15: Ster. Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers...
14: En het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer.
15: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu.

0: In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's. Hey, ben je er weer?
7: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
6: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
7: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
6: Ja, lekker. Je
8: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
9: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
10: 3FM. BNN Vara.
11: Mark en Mai.
12: Daar zijn we.
6: Hallo.
11: Dat is toch een mooie aankondiging, hè? Daar zijn we. Alsof het een prestatie is. Alsof we nu applaus verdienen. Terwijl we gewoon ons werk doen.
6: Zeker.
11: Somjeu komt eraan. Ook Olivia Rodrigo in Drop Dead. Dit is eerst Justin Timberlake.

0: denk je dat de longen van another zijn?
1: Hoe bedoel je?
0: Nou, de longen. De linkerlong en de rechterlong. Of daar een beetje genoeg lucht in zit.
1: Oeh, ja, nu snap ik hem.
0: Ja, want ze mogen volgens mij 200 miljoen kaarsjes uitblazen.
1: Ja, want Talk To You heeft 200 miljoen streams op Spotify bereikt.
0: Ja.
1: Dat is wel echt, dan moet je echt flinke longen hebben, Mark.
0: Nou ja, en als wij hem dus ook bij 3FM van Spotify hadden gedraaid, iedere keer in plaats van naar het systeem, dan hadden ze nu 400 miljoen streams gehad, denk ik. Another in 54 Ultra, Talk To You, de Justin Timberlake en Mirrors. Misschien heb je er nog in eentje gekeken vanochtend en dacht je, ik mag er best wel zijn vandaag.
1: Zo, nou, vorige week op Lowlands. Nee, luister,
0: Heb jij dan zo'n klein spiegeltje, zo'n make-up spiegeltje?
1: Nee, we waren met een groep en er waren dus natuurlijk, nou ja, meiden die dus zo'n make-up spiegeltje mee hadden. Maar je hebt ook een spiegel bij de wc's. Dus als je dan ook je gezicht wil wassen en zo, dat kun je ook allemaal daar doen bij de badkamer.
0: Ik vind het vaak wel goed licht daar trouwens, hoor. Vaak wel.
1: Nou, het is goed licht, maar het is ook confronterend licht. Dus ik weet dat ik elke ochtend gewoon echt mezelf niet in de spiegel durfde aan te kijken. Omdat ik dacht van, wat zie ik er lelijk uit. En ik vond het echt heel heftig. Een weekender met 3 nachten op een camping met allemaal jonge mensen. Dat is toch wel een ervaring op zich.
0: Ik moet wel zeggen dat als je natuurlijk een beetje tegenop zag met zo'n spiegeltje en met die make-up en zo.
1: Ja.
0: Ik zag op de socials van Lowlands dat zij een deal had met Paris Issy XL.
1: Issy Paris.
0: Je kon er een prachtige make-up tent.
1: Sterker nog, er stond Get Ready With Me en zo gewoon allemaal op het terrein.
0: Wat stond er?
1: Get Ready With Me, weet je dat term niet?
0: Dat is toch een nummer van Tour Limited? Get ready with me! Get ready with me! Is het toch of
1: ik nou, get ready with me is eigenlijk een term wat je heel vaak gebruikt op TikTok en op Instagram. En dan zie je allemaal meisjes elkaar zichzelf opmaken.
0: De dag beginnen.
1: En de dag beginnen en dus wel over hun leven vertellen. Dat is Get Ready With Me. En Issy Paris heeft het dus ook op Lowlands helemaal zitten vlaggen met Get Ready With Me.
0: Nou ja.
1: Maar goed.
0: Ik zou zeggen, get ready without me.
1: Ja.
0: Daar heb ik echt helemaal geen zin in.
1: Jongens, er is een gezinsuitbreiding op komst bij Somjeu. Want Maud Akkermans en Olivier Lucas van Somjeu verwachten hun eerste kindje. Ze zitten allebei dus in Somjeu. En dan rijst natuurlijk de belangrijkste vraag. Wat gaat deze kleine straks spelen? Want met mama Maud, die viool en trompet speelt, en papa Olivier achter de drums, heeft hij nogal wat instrumenten uit te kiezen. Eén ding is zeker, dat het kind muzikaal is. Staat in de sterren geschreven, dus het wordt nog een moeilijke. Ja. Ik hoop vooral voor de buren dat die kleine dus niet voor een drumstel kiest.
0: Je wordt wel een operazanger.

0: Olivia Rodrigo en Drop Dead bij 3FM. Het is een hele fijne zondag. Volgens mij is dit echt zo'n cocoonzondag.
1: Oh my god. Het is echt van het weer waarbij je dan denkt, ik wil niet naar buiten. Ik wil gewoon lekker op de bank zitten. Lekker naar Mark en mij luisteren op 3FM. En gewoon genieten van deze rustige zondag.
0: Zou ik iets mogen vragen aan de luisteraar?
1: Ik ben heel erg nieuwsgierig wat je de luisteraar wil vragen.
0: Zou ik daar even de ruimte voor mogen nemen voor jou? Van jou?
1: Doe maar.
0: Dat is thuis een beetje kijk, ik hou echt van de zomer. Ik hou eigenlijk van alle seizoenen wel. Het enige seizoen wat ik een beetje overschat vind is de lente. Mensen zeggen, oh, ik hou zo van de lente. Maar dat vind ik een beetje een overbruggingsperiode.
1: Oh my god.
0: Ik hou van gewoon een seizoen dat zich uitspreekt. De winter is uitgesproken. De herfst is uitgesproken. De zomer ook. Ja, en de lente vind ik altijd een beetje zo van, nou, dan moet ik een jasje aan of niet? Weet je, dat vind ik helemaal niet.
1: Dat is de herfst toch ook?
0: Nee hoor, de herfst is gewoon vol winterjas.
1: Maar je hebt zelfs in de herfst verschillende fases. Je hebt beginherfst. Tuurlijk. Dan is het ook een beetje twijfelachtig. Wat doe je aan? Ja of nee? Is het te koud?
0: Maar ik vind lente vind ik gewoon, denk ik.
1: Ik ben in de lente geboren, dus voor mij is echt zeg maar de lente alleen maar bloemetjes en bijtjes en ook gewoon lammetjes in de wei.
0: Dat snap ik.
1: Toch?
0: Ja, precies. Ja, voor mij is het vooral hooikoorts.
1: En eindelijk weer. En eindelijk gewoon weer een rozeetje op het terras. Dat is voor mij echt lente.
0: Oké, dan heb ik dus even de vraag aan u, de luisteraar. En ben ik gewoon even benieuwd. En je kan het eigenlijk heel makkelijk beantwoorden via de NPO Luisterapp. Ik merk namelijk dat, ondanks dat ik heel erg van de zomer hou, ik vond het een fantastische, lekkere, warme zomer. We hebben veel zonuren gehad, dat is absoluut zo. Ik bedoel, de aantal keren dat ik boven op een dakterras heb gezeten of op een terrasje heb gezeten, was
1: ongekend.
0: Ongelooflijk lekker. Ik was zelfs, een bepaalde periode van dit jaar, was ik zelfs een beetje bruinig. Een beetje mokka-achtig was ik. Maar ik ben dus klaar voor de herfst.
1: Ben je helemaal ready?
0: Ik ken dus ook heel veel mensen die zeggen, nee man, nog lang niet. Ik wil gewoon nog even de nazomer. Dus ik wil eigenlijk gewoon eventjes in de NPO Luisterapp, gewoon even heel simpel dat je stuurt. Hoeft helemaal niet een heleboel argument. Mag hoor. Maar dat je gewoon even zegt, of I'm ready, of I'm not ready voor de herfst. Oké? Ik zou het heel cool vinden als je dus inderdaad in het Engels doet. Van hi, I'm ready. Of hi, I'm not ready for the herfst. Herfst, de autumn. Jotum.
1: Het is autumn.
0: I love autumn.
1: Ja.
0: Dus daar ben ik gewoon even benieuwd naar eigenlijk.
1: Spannend.
0: Ja, omdat ik namelijk echt van heel veel mensen in mijn omgeving hoor van, Mark, je bent echt de enige op de wereld. Wat ben je toch een ongelofelijke minkukel met die bruine kleren van je en die bruine mindset. Dus laat het maar even weten. Ready of not ready.

0: Ben je ready of not ready voor de herfst, voor de herfst, voor de autumn, Jotem? Jotem, het I is love, autumn.
1: Ja, Jotem, I love autumn.
0: Ja, ik hou daarvan. Ik ben er helemaal klaar voor. In mijn omgeving heb ik zelfs de grootste zomeridioten al zover dat ze tegen mij hebben gezegd. Wel een beetje fluisterend zo van, oké, Mark, oké, omdat je zo aandringt. Maar ik ben er ook best wel klaar voor. We hebben een goede zomer gehad. Het is goed zo. Maar je hebt ook een aantal mensen die het niet durven op te geven. Nou, die hebben van, er komt nog iets, er komt nog iets.
1: Mark is natuurlijk echt gek op de herfst.
0: Ach, man.
1: Als je zegt Mark, dan zeg je herfst eigenlijk. En het klopt ook niet. Jij in de zomer klopt niet. Jij in de winter klopt ook niet.
0: Het is sowieso, ik kan dus ook al niet wachten. En ik vind het nu nog net iets te warm ervoor. Ik kan niet wachten om ook een trui aan te hebben.
1: Maar,
0: want ik heb gewoon van die ielen onderarmpjes, omdat ik ook al 2 jaar niet heb gesport. En dan denk ik van, ik loop er toch een beetje bij als een soort van Jan Klaassen. Terwijl als ik een trui aan heb, dan houdt het nog een beetje. Dan kan een vrouw tenminste nog denken, nou, misschien zitten daaronder wel mega goede mussels.
1: Ja.
0: Terwijl met een t-shirt is
1: dat je wel al echt al 8 jaar met je vriendin bent, dus die weet echt wel hoe je arm eruit ziet.
0: Nee, dat klopt. Maar je wil ook op straat af en toe een klein beetje
1: chance.
0: Een klein beetje chance. Maar dus nou, Mai, we kunnen de balans een beetje opmaken.
1: Nou, als ik heel even kijk, heel eerlijk, ik zie vooral, hey, I'm not ready. I'm not ready for the herfst. Iemand zegt zelfs, doe mij maar winters. Dat vind ik ook weer te ver gaan natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar
0: Erwin die zegt, not ready for the herfst. Er moet nog zoveel gebeuren op het land. Maar de houtkachel staat wel helemaal klaar. En Mario die zegt, hoi Mark en mij. Ik ben nog lang niet aan de herfst toe. Zou mooi zijn als september en oktober ook nog lekkere zonnige dagen hebben voordat we naar de winter gaan.
1: Maar gelukkig heb je nog één, hoe zeg je dat? Lotgenoot.
0: Ja, Judith is dat. Judith hangt een beetje in de midden volgens mij. Judith, vertel.
2: Ja, ik ben wel een beetje medestander eerlijk gezegd. Maar ik zei net al, ik hoopte dat ik niet gebeld zou worden. Maar ja, nee, die tussenfase die hoeft van mij ook niet. Dan mag het gewoon door naar de volgende seizoen.
1: En als je nu naar buiten kijkt, hè, Judith, in welke fase zitten we nu? Een tussenfase?
2: Ja. Dit is wel een hele erge zomerse fase. Maar dat komt omdat wij net op vakantie zijn in Frankrijk.
0: Ah.
1: Oh!
2: Dus wij zitten nu volop in de 30 graden, zullen we maar zeggen.
0: Is het daar zo warm in Frankrijk?
2: Ja, echt
0: heel
2: warm.
0: Heb je een bos in de fik gestoken?
2: Ja, nee, dat was net niet. Dat gaan we ook zeker niet doen. Maar wij wilden toch nog een beetje zomer opzoeken. Dus Nederland was eigenlijk geen optie voor nu.
0: Nee.
2: Dus wij zijn gisteren nog even naar Frankrijk gereden met de kinderen. Dus we zijn hier 2 weken en dan gaan we naar huis en dan mag het van mij omslaan.
1: Maar Judith, over 2 weken hebben we goed nieuws. Want de pumpkin spice lattes zijn dan weer terug in het land.
0: Ja.
2: Ja, we hebben zelfs gisteren nog geluisterd naar jullie in de auto. Dus ik was eerlijk gezegd wel op de hoogte
0: hiervan. Ja.
1: Oh, maar Mario, toch wel een persoonlijke vraag.
0: Hebben ze geen pumpkin spice frituurvet? Dat ik ook mijn kroketten een beetje een heftige smaak kan geven.
1: Mm, nou. Hey, maar Mario, heb jij dan ook van die herfstartikelen voor in huis? Als versiering?
2: Nee, geen paddenstoeltjes of blaadjes.
1: Of kaboutertjes of zo? Nee,
0: waarom niet?
2: Nee, de kaarsjes mogen weer aan en de geurstokjes komen weer tevoorschijn. Maar dat is het ook hoor.
1: Nou is het zo dat Mark van der Molen, mijn lieftallige collega, die ik inmiddels ook heel goed ken, die heeft van die wanstaltige kaboutertjes die hij altijd weer uit een doos haalt zodra het september is.
2: Oh, ja, dat is heftig.
1: Dat is heftig, hè?
0: Ja, ik heb ook,
1: I know, het ik is heb, persoonlijkheid.
0: Ik heb ook allemaal van die kleine nep-egeltjes en zo en dat soort dingen. Dus het is inderdaad één groot herfstwoestenij bij mij thuis in de woonkamer straks.
1: Maar Mark is dus net verhuisd. Dus mijn grote vraag is natuurlijk,
0: zijn ze mee?
1: Zijn de kaboutertjes mee?
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen, nu zo achteraf, heb ik een beetje spijt van dat ik me heb laten leiden door de wervelwind die mijn vriendin soms kan zijn. We hebben toen een doos opengetrokken met herfstspullen. En toen hebben we eigenlijk best wel bij een aantal dingen gezegd, ah, die kan wel weg toch? Ah, die kan ook wel weg toch? Oh, kijk, die egel die heeft geen neus meer, die kan ook wel weg. Ah, die kabouter, zijn baard is lelijk, die kan ook wel weg. Dus, er is heel veel weggegaan, daar heb ik een beetje spijt van. Maar dat geeft ook weer ruimte om nieuwe dingen te kopen.
2: Nou, dat wou ik net zeggen. Dat geeft weer ruimte voor nieuwe input, toch?
0: Mocht iemand een hele mooie attributen hebben, herfstattributen. Ik zag dat er bij IKEA ook weer heel veel dingen liggen al. Dus stuur gewoon gerust tips naar me door. En op Instagram via Frietkoning of mail me gewoon even mark@3fm.nl. Dankjewel, Judith.
2: Helemaal goed. Goeie uitzending nog.
1: Fijne vakantie.
0: Doei. En dan nu een lekkere herfstige plaat. Nou, dat is niet helemaal waar, maar goed. Wel lekker veel energie. Dit is Green Day op 3FM.

0: 3FM ontdek je nog.
1: Ja, Grote Komeet. Dat is mijn favoriete track van dit moment. De leden van de band zijn Go2 Jim en Jacob Dubbel, die dus in 2020 begonnen met de eerste demo's. En ik wil het toch even hebben over, voordat ik over muziek begin, over Go2 Jim.
2: Ja.
1: Want nou, ik heb vannacht geslapen, zoals heel veel mensen, want dat doe je 's nachts. En dan droom je natuurlijk. En ik heb dus gedroomd vannacht.
2: Over Go2 Jim?
1: Ja, maar dat ik vreemd was gegaan met Go2 Jim.
2: Nee, hè?
1: Ik snap niet waarom, maar het was zo'n absurde droom dat we moesten dat geheim houden voor mijn vriend. En uiteindelijk hebben de dieren het verklapt aan mijn vriend.
2: De dieren?
1: Die konden in één keer...
2: Oh, die verdraaide katten weer.
1: Ja, die konden in één keer praten,
2: die kunnen nooit een keertje
1: je
2: mond houden, hè, die katten. Dus, maar een beetje geniepig vanaf die krabhalen zitten loeren en ondertussen maar doorfluisteren.
1: Maar ik heb wel mijn vriend vanochtend verteld van... Oh ja, ik heb een beetje een gekke droom gehad dat ik vreemd was gegaan. Maar ik had dus niet verteld dat het Go2 Jim was.
2: Oh ja.
1: Ja, toch, ja, zo absurd. Ik denk ja, toch maar, omdat ik had verteld
2: mag
1: dat het mijn favoriete track was van dit moment.
2: Mag ik even één ding zeggen? Is dat, zeg maar, stel... Want hoe reageerde je vriend hierop? Die had zoiets van, ja, boeien.
1: Hé, maar hoe kan dat nou, schat? Gewoon dat. Gewoon super lief.
2: Maar 5 minuten later was hij klaar ermee, toch?
1: Was hij weer vergeten.
2: Als hij nu morgen tegen jou zegt van... Hé, ik heb vannacht gedroomd dat ik vreemd ging met Jennifer Lawrence.
1: Oeh!
2: Dan zou jij daar toch een week lang...
1: Dan was het een week lang ruzie thuis.
2: Je er maar niet zeggen, ja.
1: Nou goed, Go2 Jim en Jacob Dubbel. Dit is Grote Komeet. En ja, het is een soort van neder-indie met heel veel LCD sound system invloeden. Ik vind het echt super dope. En ik hoop jij ook. Dit is de mannen van Grote Komeet. Cherokee!

0: Jonas Blue en Edge of Desire bij 3FM. Ja, we zaten ons een beetje te verbazen. Want ik zat even naar menukaarten te kijken. En daar was ik een beetje afgeleid. Maar Jonas Blue, die heeft dus deze hele zomer zijn eigen avonden op Ibiza.
1: Oh.
0: En ik weet natuurlijk alles van Ibiza inmiddels sinds B&B. Is er iemand op Ibiza?
1: Timothy
0: toch? Dat is het inderdaad. Ja.
1: Op Ibiza, inderdaad.
0: Oh, wat een heerlijke vent. Ik zou er bijna homo van worden.
1: Nou, hij is gewoon wel lekker zichzelf.
0: Ik zou zoveel lol hebben met Timothy, denk ik.
1: Nee, ik denk dat jullie echt twee tegenpolen zijn. Jullie gaan echt niet. Je gaat niet eens een uur overleven samen in één ruimte.
0: Bij wie zou jij mij vinden passen bij B&B dit seizoen?
1: Nou, je hebt heel veel mensen.
0: Fred, denk
1: je hebt
0: ik.
1: Weer een heel.
0: Dat ik de beste vriend van Fred word.
1: Heel eerlijk, ik zie jou dus nog wel met Fred. Voor de mensen die dus geen B&B vol liefde kijken. Fred is dus iemand die op Aruba woont, op Bonaire.
0: Ja, iets in die trant.
1: Voor mij was Bonaire. En hij is behoorlijk vol van zichzelf. Het is een soort van AliExpress-versie van Herman van Veen.
0: Ja.
1: Zo ziet hij er ook echt uit. En alleen hij noemt zichzelf kunstenaar. Hij is dus kunstenaar. En hij vindt vooral dat de vrouw hem op nummer 1 moet zetten. En vooral niet haar eigen kinderen. Hij moet op nummer 1 staan.
0: En ook haar honden niet.
1: Nee, en honden niet. Ja, en het is gewoon niet zo'n leuke persoon om te zien. En ik denk dat jij best wel goed met hem in één ruimte kan zitten. Ik weet niet of dat iets over jou zegt. Of,
0: als ik een programma zou hebben waarbij je dan iedere week een andere co-host zou hebben, dan zou ik echt zeggen, nou jongens, regel Fred alsjeblieft. Gewoon eens even kijken wat er gebeurt.
1: Er gebeurt wel wat.
0: Er gebeurt denk ik wel wat, ja. Maar Jonas Blue, die heeft dus, samen met Timothy misschien wel, zijn eigen avond op Ibiza. Hij staat dus 9 woensdagen lang, staat hij in een club die heet Hi Ibiza. Dat is echt een hele hippe toko. Hij doet het bijvoorbeeld onder meer, niet alleen zijn eentje, maar ook met Medusa, James Hype en The Blessed Madonna. En ik vind het altijd leuk om even te kijken van, nou, stel je denkt van, hey, ik ga allemaal geld bij elkaar sparen naar Jonas Blue te gaan op de Hi Ibiza. Een espresso martini is €28.
1: Ja. Dat is gewoon een hoofdgerecht. Oh my god.
0: Een hoofdgerecht, ja.
1: Toch?
0: Flesje Spa Blauw, of dit misschien wel een Spa Jonas Blue, die is €16. Ja. Ja, je moet er wat voor over
1: een
0: hebben.
1: Een beetje water, hè?
0: Maar ik zal dus ook te kijken naar de nieuwe tourdata van Tame Impala.
1: Ja, want.
0: En dat is €90. Dat vind ik ook heel intens trouwens.
1: Ja, maar het is wel Tame Impala.
0: Ja,
1: het is echt
0: waar.
1: Een grote naam. En hij was dit jaar ook met zijn Deadbeat Tour in Nederland. Toen in de Ziggo Dome. Maar hij komt dus volgend jaar terug op 8 en 9 juni in Ahoy Rotterdam. En hij is dus ook nog aangekondigd als de headliner van Rock Werchter. En weet je welk weekend tijdens Rock Werchter dan een festival in Nederland is? Down the rabbit hole. Dus, mijn Nostradamus zegt hierbij dat de headliner van Down the Rabbit Hole volgend jaar Tame Impala is.
0: Noteert u het?

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
4: Nu halen, dus niet straks.
5: Fans van Voodoo.
3: Aldi.
6: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
4: Nu halen, dus niet straks.
5: Fans van Voodoo.
3: Aldi.
7: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: En hoe was het bij het ING servicepunt?
13: Hij is onderweg.
12: Wie?
13: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
12: Top. Koffietje, ik trakteer.
13: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
16: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
17: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
18: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
21: Joujou.
18: Nu bij Dirk, Milka Max. 2,99. Grote reep, kleine prijs.

0: weer.
1: Nu vooral natte weer.
0: Vooral natte weer, maar dat moet je niet doen. Je moet er wel binnen gewoon lekker gebruiken. Mark en Michael Koenkleedje zal meteen winnen met de Kino Quiz. Ook hoor je Jungle, Someday Somewhere.
1: Maar eerst het nieuws van 2 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beeld is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen.

0: Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. En dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden, nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Ster. Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
3: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
4: NHA.nl.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
5: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
7: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: Youngblood. Wanneer komt Youngblood eigenlijk met een liedje genaamd 5 Seconds of Summer om het even om te draaien?
1: Ja. Creatief.
0: Dat zou toch wel leuk zijn. Sowieso grappig om te zien welke songtitels bedoeld of onbedoeld een artiestennaam erin hebben. Je hebt natuurlijk Maroon 5, The Moves Like Jagger van Mick Jagger van de Rolling Stones. Weezer, Buddy Holly. Buddy Holly, echt een hele oude, volgens mij een beetje jaren 50 icoon.
1: Show.
0: De Bare Naked Ladies, een band uit de jaren 90, die hebben een liedje genaamd Brian Wilson. Dat is dan van de Beach Boys. En Fall Out Boy hebben een nummer genaamd Bob Dylan.
1: Ah.
0: Ja. Dat wist ik helemaal niet van Fall Out Boy. Ik dacht dat ik nog wel een oeuvre kende.
1: Maar ik moet ook wel eerlijk bekennen, dit zijn ook wel allemaal legendes, toch? Waar ze een nummer over hebben gemaakt. Het is niet dat ze dan zeggen, joh, we maken een nummer over Mark van der Molen, frietkoning.
0: Dat David Bowie een nummer had genaamd Singerinus. Singerita. Dit is 3FM op de zondagmiddag. Hopelijk heb je een fijne, relaxe zondag. Zit je onder een kleedje en dan als je in de auto zit, dat je de verwarming lekker hoog hebt.
1: Ja.
0: Zometeen jouw kans op een Mark en Michael Koen kleedje met de Kino Quiz. Eerst is hier nieuwe muziek van Jungle.
1: Ja, buiten is het nat, de lucht is grauw. Jungle, kom maar gauw. Want deze Britse band zorgt ervoor dat de zomer eeuwig blijft duren. Dus kom maar door, dit is Someday Somewhere.

0: Sierra Spyro en Die on This Hill. Bij Die on This Hill denk ik toch vaak terug aan hoe ik zelf bijna een keer ten einde kwam op een heuvelachtige glijbaan jaren geleden. Die heuvelachtige glijbaan die voelde als kind zo groot als een wolkenkrabber, Mai. De crime scene was de Linnaeushof, een kinderspeeltuin die, ik weet niet of die nog bestaat, ik durf
1: zeker
0: niet op,
1: weten.
0: Durf niet op te zoeken.
1: Is bij mij in de buurt.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: De Linnaeushof bestaat nog.
1: Ja, het is Heemstede toch?
0: Oh, dat wist ik helemaal niet. Daar moest je van een glijbaan met heuvels af. Die gingen zo... En dan moest je dus met een kleedje, een tapijtje onder je bibs... die moest je dan heel strak vasthouden. Ja. En bij de eerste heuvel werd ik al bijna gelanceerd... alsof ik op de parkeerplaats terechtkwam. Bijna zag je een kind van 8, genaamd Mark van der Molen... met grote flaporen, zag je met een kleed onder zijn reet. Zag je helemaal zo bijna gelanceerd naar de parkeerplaats.
1: Het lag waarschijnlijk aan je oren. Gewoon net als Dombo, je viel gewoon weg.
0: Ik had meewind. Ik heb meewind, dat zou best kunnen. Ja, dat zeiden ze vroeger ook altijd. Hè, als ik dan snel terug was met mijn flaporen. Zei ze, zo, had je meewind? Je bent vroeg thuis. Ja, leuk hè. Ach ja, hè? Maar goed, therapie is goedkoop hoor. Niet, dat is niet waar. Dat is helemaal niet goedkoop. Oké, okay, hey, we gaan
1: ik
0: lekker...
1: Ik hoor eigenlijk niet te lachen, maar het is omdat jij het bent.
0: Nee, daarom hè. Maar dan moet je, ja. Dat zijn ook... Dat,
1: het is gewoon meer, ik kan het gewoon zo voor me zien.
0: Dat is een manier van verwerken.
1: Mini-Mark van de Molen.
0: Ja.
1: Met
0: ja.
1: Zijn flapoortjes. Ik vind flapoortjes super schat.
0: Hé, hey, dan gaat hij. Dus, kom, we gooien een frikandel naar hem. Dat is hoe het ging hè. Beste Mai, wat kan de 3FM-luisteraar winnen in de kinoquiz?
1: Namelijk een Mark en Mai cocoonkleedje. Een kleedje waar je lekker onder kan liggen als het koud of warm weer is.
0: Ja, echt zo'n kleedje dat je denkt van... Oh, kom je er gezellig bij? Dan gaan we lekker met een zakje chips, lekker tv kijken... en als we een beetje uit elkaar zitten, kan de kat of de hond in het midden. Oh, wat gezellig. Het Mark en Mai cocoonkleedje kan je winnen met de kinoquiz. Ik heb een fragment voor je van een film of een serie, maar dan in het Duits. Zoals die dus ook in Duitsland op de televisie, ja, of in de bioscoop is geweest. Ik kan een klein tipje van de sluier oplichten. Dit keer is het weer eens een keer een televisieserie. Maar het is best wel een pittige opgave. Dus luister goed, welke tv-serie is dit in het nagesynchroniseerde Duits?
2: Ik ben niet in gevaar, Skyler. Ik ben die gevaar. Einer öffnet die Haustür und wird erschossen. Und du meinst, das wäre ich? Nein. Ich bin derjenige, der bei ihm klopft.
0: Noch ein Keer.
2: Ich bin nicht in Gefahr, Skyler. Ich bin die Gefahr. Einer öffnet die Haustür und wird erschossen. Und du meinst, das wäre ich? Nein. Ich bin derjenige, der bei ihm klopft.
0: Welke film was dat in het... Nee, serie, sorry. Welke serie was dat in het Duits?
1: Ik vind het echt moeilijk, dit.
0: Ja, Mai zit ook altijd echt te kijken.
1: Zo
0: wat is het nou in godsnaam? Laat het weten via de NPO Luisterapp. Doe gezellig mee met de kinokis. En win een Mark en Mai cocoonkleedje. Dat is tijd voor...

0: George Ezra en Shotgun. Wat valt er te winnen in de kinoquiz, beste Mai?
1: Een Mark en Mai cocoonkleedje.
0: Ja, lekker hè?
1: Gewoon een echte, gewoon van ons, met Mark en Mai erop.
0: Ja, ja, niet onze gezichten.
1: Nee, alleen onze naam.
0: Precies, want misschien wil je nog onder het kleedje een erectie krijgen. Dat gaat met onze gezichten nog niet lukken. Cocoonkleedje, hartstikke leuk voor warm en koud weer. Aan de lijn hebben wij Hugo. Hallo Hugo.
2: Hey Mark en Mai.
1: Hi Hugo.
2: Goedemiddag.
1: Hoe is het?
2: Ja, goed. Ik zit lekker in de auto. En ik ben gewoon lekker aan het rijden. Ik moet nog 3 kwartier.
1: Wat goed.
0: Kijk, waar ben je geweest en waar ga je naartoe?
2: Ik ben gisteravond met een goede vriend van mij, of gisteren of dag, bij Superflirt geweest. Dat is een queer festival in Amsterdam.
1: Wat ja. Leuk zeg.
2: En dat was echt supergezellig. En dat is echt een fucking nice sfeer. Dus dat was echt...
1: En Hugo, was het binnen of was het buiten?
2: Het was buiten.
1: Ja, dat heb je niet droog gehouden, denk ik.
2: Nee. Maar ik moet zeggen, aan de achterkant op het festivalterrein hadden ze hot tub staan. Dus na een tijdje toen het begon te regenen, dacht ik gewoon, ja, fuck it, ik ben nu toch nat. En toen ben ik gewoon met mijn boxer in de hot tub gaan zitten. En dan is de regen in één keer geen probleem meer.
0: Is dit een evenement waar je het überhaupt droog wil houden, denk ik dan?
2: Ligt eraan wat je allemaal leuk vindt. Maar voor de rest heb ik het wel redelijk droog gehouden, gelukkig.
1: Maar, Hugo, met een Mark en Mai cocoonkleedje kun je je ook afdrogen, hè?
2: Ja, hij is multi-inzetbaar dus.
1: Multi-inzetbaar. Maar goed, dan moet je het antwoord wel goed raden.
0: Ja, dit is de opgave.
3: Ik ben niet in gevaar, Skyler. Ik ben die gevaar. Einer öffnet die Haustür und wird erschossen. Und du meinst, das wäre ich? Nein. Ich bin derjenige, der bei ihm klopft.
0: Ik ben diejenige die klopt. Oké, beste Hugo, neem ons even mee in je gedachtegang.
2: Ja, je hoort de tekst in het Engels. I'm not in danger, I am the danger. En volgens mij is er maar één self-centered, egocentrische hupter die dat kan zeggen. En dat is Walter White van Breaking Bad.
1: Niet Jack Bauer van 24?
2: Nee, absoluut niet.
1: Oké.
0: Is het Breaking Bad? Oh. Ik hoor alleen een ademhaling. Wacht, nee.
3: Kijk, eigenlijk met wie je redest.
0: Wat is dit nou?
1: Dit is weer de Duitse.
0: Oh, wacht, dit is de Duitse. Ik ben ook zo'n amateur. Komt-ie.
4: I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No. I am the one who knocks.
0: I am the one who knocks, Hugo.
2: Yes, he is the one who knocks.
0: Steek even weet. Beste Hugo, jij krijgt een prachtig Mark en Mai cocoonkleedje. Met wie ga je eronder zitten? Met wie ga je eronder zitten?
2: Helemaal alleen. Nee, dat is prima. Ik heb een prachtig leven, no worries.
1: Geen hond of poes?
2: Nee, geen hond of poes. Nee.
0: Hugo.
2: Nee, wat dan? Ja?
0: Ik kan je leven iets minder leeg maken.
2: Oh, met een dingetje.
0: Ik heb namelijk hier Shakira voor je klaarstaan.
2: Oh, geweldig. Wauw.
0: Ja, dat is wat, hè, Hugo?
2: Ja, dat doet het hem. Ja,
1: Burner Boy, by the way.
0: En Burner Boy.

0: Ken dat je dan van die mensen hebt van vroeger, dat je dan denkt van waar zouden die nu zijn? En bij Arctic Monkeys, Why You Only Call Me When You're High, moet ik ineens denken aan Onne. Onne woonde in Waddinxveen. En ja. Onne was iemand waar ik op de middelbare school 2 klassen mee omging.
1: Is het een man?
0: Een man.
1: Okay.
0: Onne, O-N-N-E. En Onne had logischerwijs 2 ouders. En die hadden allebei zagen ze eruit exact als Ozzy Osbourne en Sharon Osbourne.
1: Nee, hou op, ja. Echt?
0: Dus bij hun in huis werd er ook altijd gebloot.
1: Ja.
0: En dus die ouders die bloden, Onne die bloden. En Onne die had een hele grote zwarte hanenkap. En als we met z'n allen gingen stappen op zaterdagavond, dan zei hij, hey, er is een heel vet feest in Gouda. Daar wordt metal gedraaid. Ga je mee? Moet alleen mijn hanenkap nog even stijven. En dan ging hij ondersteboven. Deed hij zo zijn hanenkap helemaal. En dan deed hij 6 liter van die grote spray erin.
1: Ja.
0: En dan stond het helemaal strak omhoog. En dan zat je 3 seconden op de fiets en ging het miezeren. En dan zakte het in elkaar. Ja. En dan Binnen 3 seconden. 1 miezertje, 1 minuscule Nederlandse miezenregen. Heel die hanenkam was ingestort. Naar 6 liter van die haarspray erin. En dan kwamen we aan in Gouda bij die een of andere metaltent. Er waren 4 mensen. Dat was heel sneu gedoe. Maar dan denk ik wel eens, waar is Onne? Hoe is het met
1: Onne?
0: Dat was echt, na 2 jaar is dat zo verwaterd.
1: Toch nieuwsgierig.
0: Ben ook ik toch benieuwd.
1: Naar de ouders van Onne. Want is het dan ook dat die vader dan zei, Sharon!
0: Sharon!
1: Ja. Sharon!
0: Ik weet niet meer hoe ze heet. Sharon! Zo klonk hij.
1: Rip Ozzy en
0: ja,
1: ook...
0: En die waren de hele dag ook alleen maar Led Zeppelin aan het draaien.
1: Oh,
0: en ze hadden ook een kamer, dat weet ik nog. Het is een beetje nu als de studio hier. Ze hadden een kamer, dat was zeg maar, de ene muur was echt knal Milka paars. En de andere was dan knal bruin. En de andere was dan weer knal Kermit de Kikker groen.
1: Echt?
0: Ik dacht, wat is dit voor huis? Wat was altijd heel gezellig daar. En inderdaad, Why You Only Call Me When You're High. Nou, dat was Onne, die belde altijd. Hey man, ik moet even...
1: Geblopen met papa en mama.
0: Kom je langs? Dat was Onne. Hoe is het met Onne?
1: Hoe zag jij er eigenlijk uit? Als Onne dan met zo'n hanenkam zat, dan ben ik ook wel nieuwsgierig hoe jij daarbij zat.
0: Ik heb nog een foto van mezelf met Onne. Die kan ik je zo wel even laten zien. Ja, dat heeft u als luisteraar natuurlijk niks aan. Nou,
1: omschrijf het even.
0: Nou, ik had een scheiding in mijn haar. Ik zat in een tussenfase. Want ik, zeg maar, in de gabberperiode had iedereen een scheiding in zijn haar. Weet je wel, dat is tegenwoordig weer helemaal terug onder Amsterdamse jongeren. Bijvoorbeeld ook de jongens van Flair. Die,
1: ja,
0: zo gedraaid, die hebben ook allemaal zo'n scheiding. Maar daarna had ik stekels, omdat dat Sum 41 had stekels. Dus ik wilde ook stekels.
1: Een scheiding
0: met af en toe een plukje omhoog. Ja, het was heel raar. Het was heel gek. Dus ja, en we gingen toen met de middelbare school. Gingen we een keer in de 4e klas. Ik weet niet waarom we dat deden. We hadden de school had geen geld voor een uitje. Maar dan gingen we met z'n allen eten bij de Chinees. Heel raar. Dus we gingen toen met de 4e klas gingen we allemaal eten bij de Chinees. Alleen ik lustte niks anders dan satéstokjes. En dat is op de foto vastgelegd terwijl ik naast Onne zit. En
1: met de slappe hanenkam.
0: De slappe hanenkam en ik heb een duim omhoog omdat ik een satéetje heb. Dat is, ja, dit is een heel, heel raar verhaal. Maar ik hoop dat u er iets van heeft opgesteld.
1: We gaan naar de hotte scheiding in het midden.
0: Kent u Onne uit Waddinxveen? Stuur dan even een bericht naar de NPO Luisteren.
1: We gaan naar de hotte scheiding in het midden. Van de mannen, ja, van Flair, door het oog van de nacht.
2: Come on! Meer Nederlands talent ontdekken.

0: Een superstar. Ik weet niet wat het is. Ben lang niet geweest.
1: Het ruikt niet naar pis.
0: Hé, wat? Wat zeg jij nou?
1: Nee, het moet een beetje rijmen, toch?
0: Ja,
1: het
0: moet een beetje rijmen. Ik wilde een rijmpje verzinnen over dat ik vanavond zin heb in Chinees. Maar dat ik mijn vriendin nog moet overtuigen.
1: Ik denk dat het niet gaat lukken.
0: Ben heel lang niet geweest. Zin in de Chinees. Er mist nog een stukje, maar dat komt vast goed. Mocht u willen helpen. Zometeen Tattoo en All the Things She Said. En het nieuws van 3. 3FM.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
8: Pakken ze podium?
9: Pakken ze podium?
8: Pak zelf eens een podium.
10: Pakken ze, pakken ze podium.
11: Pakken ze een podium.
12: Pakken ze een podium.
13: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
14: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
15: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
18: Het Koninklijk Concertgebouw Orkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
17: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
19: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.

0: woordenkunstenaar en poëet Anthony Schmierek. Wat wil jij nou weer? Anthony Schmierek, hij bestaat. Hij is echt. Hij komt zelfs binnenkort naar Nederland. En hij heeft een geweldige nieuwe track uit. Je hoort hem zo meteen.
1: Maar eerst het nieuws van 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen. En er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van... De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen...

0: Ja, vooral in het westen, midden en noorden flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Ster. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Deze week is het de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
9: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
14: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
15: Alpha-studenten luisteren niet naar Oostlanders.
14: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
16: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
17: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
18: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
17: Of,
19: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
17: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
20: 3FM.
21: BNN Vara.
20: Mark en Mai.
22: Ja, zometeen. De nieuwe van Anthony Schmidek. Ook hoor je Tracy Chapman en Fast Car van Lekkere Classic.
23: En dit zijn David Guetta en Sia. Let's laugh.

0: Whitcomb in de Kingdom of Fear bij 3FM. Cameron Whitcomb is op dit moment op tour langs allerlei grote stadions in Amerika en heeft daarbij een onbekende jonge zangeres gekozen die echt, ja, echt wel een beetje nep is. Als je naar de kijkt, denk je, jeetje, wat is dat een nep iemand?
1: Ziet ze er zo nep uit?
0: Nou, het is een beetje flauw.
1: Nep nagels, nep uiterlijk, nep lippen.
0: Nee, haar artiestennaam is nep.
1: Ze heet nep.
0: Ze heet letterlijk NEP. Dus dat is een beetje een flauw grapje van me. Sorry daarvoor.
1: Maar
0: ze
1: is heet het niet
0: nep. Is het dan niep in Amerika? Nee, nep. Ik denk nep.
1: Nep. Oh,
0: een nep zou met
1: een A moeten zijn. Ik denk dat het niep is.
0: Nou, misschien heet ze wel niep. Niep nep. Klinkt als een muppet. Maar goed, zo heet ze dus. En in de comments van haar nieuwe single zeggen dus mensen van, oh, ik ben zo blij dat ik je heb ontdekt voordat je straks multimiljonair bent en heel succesvol. Nou, of dat erin zit, dat weet ik niet. Maar laten we even luisteren naar hoe de support act van Cameron Whitcomb klinkt. Dit is dus nep of niep, zo u wil.

0: Weet je, Bia Bidoubi meets Olivia Rodrigo.
1: Dat is heel leuk.
0: Ja, hè? Nou goed, dat is dus de support act van Cameron Whitcomb. Houd het in de gaten, NEB. En dan niet dat technische bedrijf, hè, uit Hilversum. Die maken helemaal geen
1: muziek. NEP is dat weer.
0: NEP, ja.
1: Maar is het dan niet gewoon Niep? Het is gewoon Niep.
0: Niep, oké, dan is het Niep. Miep.
1: We gaan het even uitzoeken.
0: Niep, Miep.
1: En van Niep gaan we naar Anthony Schmierek.
0: Anthony Schmierek. Wat, mensen moeten echt andere artiestennamen gaan verzinnen. Dit gaat niet goed.
1: Dat kun je niet uitspreken, toch?
0: Anthony Schmierek is misschien wel op dit moment de meest oprechte artiest op de wereld. Hij maakt zulke mooie teksten. Zijn muziek omschrijft hij zelf als oprechtheid in volle vaart. Een plek waar mensen echt contact kunnen maken. En heel eerlijk, ik ben een keer bij een concert van hem geweest in de Tolhuistuin in Amsterdam. En dat was ook echt wel gewoon een collectief geheel. Iedereen werd helemaal meegevoerd door de muziek. Hij kwam het publiek ook in, hij ging crowdsurfen. Het was fantastisch. Festivals als Into the Great Wide Open, die hebben ook al kennis gemaakt met deze dichter en producer uit Manchester. En ja, spoken word is een beetje de term die doet denken aan grijze mensen met een opgefrommeld papiertje op een stoel met kaarslicht. Maar deze man, geen zorgen, doet geen zins denken aan Nico Dijkshoorn. Zijn nieuwe album heet The Heron. En dit is de nieuwe single The First 5 Minutes of Magnolia. Ik wil u kennis laten maken.

0: van een artiest die natuurlijk zelf kan uitspreken of afkondigen. Maar dat doe ik liever in de vorm van dit prachtige liedje. Wie kent dit nog? Dit was All The Things She Said. Maar hoe heet die artiest ook alweer?
1: Even denken hoor.

0: staat op nummer 1 in zijn Spotify Wrapped. Als Bolle Jos zijn Spotify Wrapped open, dan staat deze altijd op nummer 1. Dat is ja. Natuur, nou goed.
1: Ja, het is wel beter dan Baby Shark. beter dan Baby Shark.
0: Die discussie wil ik nog wel tot 3 uur s'nachts met je aangaan. De pauze komt eraan, McNerrick. En ook natuurlijk zometeen weer het ministerie van Zwoele Zaken. Want het is zondag, dus ja. Onze minister van Zwoele Zaken, Mai Verbeij, heeft een fijne trek uitgezocht om nog even in het zondaggevoel te blijven hangen.

0: Age met Ring My Bell.
1: Tringelingeling.
0: Tringelingeling, ja.
1: Tringelingeling.
0: Age is echt mega groot in de UK. Hij heeft inmiddels ook best wel een behoorlijk cv opgebouwd aan gekke opdrachten. Hij heeft geskydived, hij heeft rauwe visogen gegeten in een tv-programma daar. En dacht daarna, weet je wat, ik beklim de Kilimanjaro.
2: Dat zou ik ook doen.
0: Weet je hoe pittig het de Kilimanjaro is?
2: Ja, nou ja, god.
0: Maar dit is dus niet voor de kick.
2: Hebben ze niet gewoon zo'n kabelbaan, toch?
0: Of ja, maar nee, hij is echt omhoog gelopen. Gewoon met, zeg maar, met zijn eigen voeten.
2: Oh,
0: gewoon
2: ja.
0: met zijn eigen lijf. Geen hulp, zeg maar. Hij is gewoon van begin tot einde is hij gewoon zelf naar boven gegaan. En dat was dus niet alleen vanwege de kick. Het was ook voor eigenlijk zijn zusje Gracie, die het Down-syndroom heeft. Dus hij wilde zoveel mogelijk geld ophalen voor een stichting rondom het Down-syndroom. En het is ook best wel goed gelukt, want hij heeft £160.000 opgehaald hiermee.
2: Wauw.
0: Ja.
2: Dan leer je ze allemaal wel even op een andere manier kennen.
0: Toch?
2: Ja, even de berg op.
0: In plaats van zo'n alleen een stoere rapper, is het gewoon ook een heel groot hart heeft hij.
2: Het Noorse trio De Bauza gaan op tour in Europa. En komen ook naar, is het hier kouder dan? Nee, ja, je zou zeggen koude kikkerlandje. Maar Noorwegen is ook best wel fris rond deze tijd van het jaar.
0: Ja, ongeveer hetzelfde, denk ik.
2: En dan denk je, leuk, ik leer ze goed kennen. Maar ze staan tijdens Amsterdam Dance Event in de Paradiso.
0: Ja. Gaan ze zingen dan, of niet?
2: Misschien wel. Want ze doen het allemaal met een volledige band, hè, de Bauza. En met ADE, dus, denk ik ook wel heel vet als je daar gewoon met een band komt opdagen, toch?
0: Ze waren afgelopen week op Ibiza.
2: Ja.
0: Toen waren ze vooral aan het springen.
2: Oké. Okay. Nou ja, daar is ADE ook geschikt voor. Toch helemaal goed, hoor. Prima.

0: Dozier en Too Sweet bij 3FM. Mai, het programma Kassa, waar jij een fantastisch onderdeel van bent.
1: Dankjewel.
0: Er is een nieuwe track van Hugel. En Hugel heeft een liedje dat heet Move Into The Sun. Met andere woorden, verhuizen naar de zon. En jullie hebben bij Kassa hebben jullie heel vaak van die items over de huizenmarkt en de malafide rol van allemaal van die rare makelaartjes en tussenpersonen en dergelijke. Hoe zou zo'n makelaar, hoe zouden die een onleefbaar appartementje op de zon proberen te verkopen, denk je? Zo van, ja, dit is echt super lekker. Je hebt geen tuin op het zuidwesten nodig, want je hebt de hele dag heb je de zon. Ja, het is wel een beetje warm. De airco-rekening is wel hoog op warme dagen door de goede isolatie van het huis. Maar dan mag natuurlijk de pret niet drukken, hè? €1600 per maand graag.
1: Het is gewoon de waarheid.
0: Ze proberen natuurlijk zelfs garageboxen te verkopen. Dus ik zie ook nog wel de volgende makelaar die zegt, ja, ik heb een geweldig houten huisje op de zon. Het is €2300 ex. Helaas exclusief. Maar het is wel, je krijgt wel van ons. Als je nu tekent, krijg je gratis Nivea Suncare 50 SPF.
1: Ja, zo gaat het.
0: Heb jij veel huizengezeik gehad met Kassa de laatste tijd?
1: De laatste tijd niet.
0: Nee?
1: Maar,
0: zijn ze bang voor jullie geworden?
1: We hebben nog een aantal afleveringen bij Kassa.
0: Oh ja, wegbezuinigd.
1: En daarna worden we wegbezuinigd.
0: Ja.
1: Dus gun Kassa een televisiering. Nog nu het nog kan.
0: Ja.
1: Stem op Kassa, zou ik zeggen.
0: Vind ik ook.
1: Toch? En dan gaan we er alles aan doen om dit soort malafide oplichters gewoon nog heel even een podium te geven.
0: Maar ik moet je wel zeggen, kijk, ik snap het is heel rot dat Kassa wordt wegbezuinigd. Daar ben je dus ook jouw fantastische prominente rol in dat programma. Nogmaals, feilloos, legendarisch, kijk het terug op YouTube. Schrale troost, komt wel een show van Jan Dino Asporaat terug op de NPO. Hè? Daarvoor, op die plek. Even.
1: Stem op Kassa.
0: Helaas moeten we afscheid nemen van Kassa, maar we hebben wel een comedy show van Jan Dino Asporaat erbij. Dus, hè?
1: Is dit namens Bien en Vara dit?
0: Dat weet ik niet eigenlijk. Dat denk ik niet. Nee, dit zal wel een avondtrots ding zijn. Maar goed. FC Kip. Overigens wel een lekkere kip hoor trouwens. Oké, dit is Hugel. Move to the Sun. Kan je nog even snel een tipje van de sluier oplichten over de hele mooie zwoele track zometeen?
1: Het is een heel klein persoon.
0: Oh!

het ministerie van Zwoele Zaken schotel ik elke zondag een zwoele trek aan je voor. Niet om mij weg te dromen, maar om even in het weekend te blijven hangen. Met vandaag extra liefde voor Prince. Nee, niet de koekjes, de zanger. De man die bewees dat je klein, maar ook sexy kan zijn. Want Prince had alles. De krullen, de hoge hakken en vooral een ongekend veel seksappeal. En als iemand je zo gek kan maken, ga je vanzelf heel ver. Zo ver dat je zegt, I will die for you. Dit is Prince.

0: Nee, behalve een beetje borrelnootgeur.
1: Nee, borrelnootjes, dat klopt, ja.
0: Ja.
1: Nee, ik heb dus echt zo'n, dat is heel vervelend. Al de hele dag denk ik van, wat, er ruikt iets muf. En ik heb zojuist aan mijn broek geroken, aan mijn broekspijp, bij mijn knie.
0: Nee.
1: En dit heeft dus de kenmerkende geur van, hou je vast.
0: Kattenpis.
1: Nee, verder van kast. Ken je dat? Kast?
0: Kastgeur?
1: Mijn vriendin noemt het ook.
0: Kledingkastgeur, een nieuwe kledingkastgeur, gewoon een pakskast.
1: Nee, gewoon, als in, je hebt dus je broek. Deze broek heb ik zo lang niet aangehad, vanwege dat het zomer was.
0: Ja.
1: Dat hij dus gewoon ruikt naar kast. Zo zegt mijn vriendin het altijd, hij ruikt naar kast.
0: Beetje naar mottenballetjes.
1: Nou, dat. En dat ik gewoon iedere keer denk van, ik ruik als een kringloopwinkel.
0: Hoi.
1: Ik ruik als een verzamelbeurs.
0: Moet je nagaan hoe lang jouw spijkbroek in de kast heeft gelegen. Dat hij dan op een gegeven moment de spijkbroek heeft gedacht, het is zover, ik ben nu een vintage item.
1: Hij ruikt als vintage.
0: Ik ben vintage.
1: Je bent vintage geworden. Ja. Het is nou misschien is nu heel veel geld waard, deze broek. Maar de kringloopwinkel. Nou goed, kast. Dus, en toen zei mijn vriendin nog, nee, joh, als je buiten komt, dan gaat die geur eruit. Nou, ik ruik nog steeds naar meubels uit de Tweede Wereldoorlog. Dus dat. Kijk, naar de asbak van mijn oma ruikt die. Oké, okay, zometeen is jullie leeflang.
0: Ja, en ik heb het overleefd.
1: Dat is goed, hè?
0: Ja.
1: Nou, volgende week gewoon weer. Het is tijd voor de reclame.

0: eerste reclame zijn, denk je?
1: Oeh.
0: Oh, wat zal het zijn? Ik denk,
2: supermarkt. Supermarktreclame.
0: Ik denk boter. Ster.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
8: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
9: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
11: Nu hou hè, dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
9: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
10: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
11: Nu haal hè, dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Leren mediteren. Zen.nl.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Leren mediteren? Zen.nl.

0: zondagmiddag. Die gaan we samen besteden zometeen met muziek van Olivia Dean. Eerst krijg je het nieuws. Het is 4:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hoge snelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
4: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.

0: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
0: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

Eend in L.A. Zo'n goede track. Mocht je het live gezien hebben op Lowlands, dan weet je waar ik het over heb. Eén groot feest. Mocht je het niet live gezien hebben op Lowlands, zoek het dan even op YouTube. Zij is echt fantastisch. Zegt ook Henriette via de app van NPO Luister. Ze zegt, wauw, lekkere track, Andres. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Welkom bij de middagshow van zondag 30 augustus. Toch? Ja, augustus. We zitten nog bijna niet... aan het einde van de maand, richting september. Mijn naam is Andres. Ik ben er tot aan 7 uur op de plek van Joeri. Ik vind het wel leuk om even te kijken. Ben jij team binnen vandaag? Of ben je team buiten? Ik moet zeggen, zelf ben ik wel echt team buiten. Ik wilde vandaag 18 kilometer hardlopen. Omdat ik aan het trainen ben voor een marathon. Het is de tweede marathon die ik dit jaar ga lopen. En ik moet je zeggen, de training is niet doorgegaan. Dus dat is nog niet goed. Dus dat betekent dat ik ergens vandaag nog team buiten ga worden. En ik vind dat ook wel lekker hoor, dit weer. Het is namelijk niet te warm. Het is niet te koud. Er staat een lekker windje. Ik ga zo meteen even kijken wat de balans is in Nederland. Je kan nog even laten weten waar je zit. Dat doe je via de app van NPO Luister. Spreek ik je na Linkin Park. En eerst Martin Garrix en Ed Sheeran. Stay

beetje power jouw kant op deze zondagmiddag. Linkin Park en Jay-Z, ze maakten een Numb Encore. Mijn naam is Andres en ik wil even een beetje peilen. Ben jij vandaag team buiten of team binnen deze zondagmiddag? Ik vind het stiekem wel een lekkere zondagmiddag. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar het is buiten nog warm, maar wel bewolkt. En je ziet ook de bladeren al een beetje oranje worden. De herfst is in aantocht. Veel mensen die gebruik hebben gemaakt van de luister-app. Zo is dat Sjoerd, die zegt... Hey Andres, ik ben onderweg naar Rotterdam. We krijgen de sleutel voor onze MCC. Nou, Sjoerd, van harte gefeliciteerd, ja. Hey. Zeg maar, ik wist dat je een huis kon kopen, maar ik weet niet wat een MCC is, maar dat klinkt cool. En dan is er ook nog een bericht van Leon. Die stuurt een foto dat hij...

0: Ja, het is eigenlijk nog middag. Ik moet een beetje inkomen nog. Ik ben even het besef van tijd kwijt. Excuses daarvoor. Jij bent onderweg van een vakantie.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Even kijken, wat was dan het hoogtepunt van jouw vakantie, Esmee? Waar ben je geweest?
1: We zijn naar Winterberg geweest, in Duitsland.
0: Winterberg, hey, dat is toch een snowboardgebied, zeg maar?
1: Ja, maar we zijn er gewoon in de zomer geweest.
0: En wat, zeg maar, kun je daar doen in de zomer? Wat is het leukste?
1: We hebben veel gewandeld. We hebben een rondleiding gehad door de mijn.
0: Dik.
1: Ja. En we zijn over de langste brug van Duitsland gelopen.
0: Hoe lang is die dan?
1: 665 meter.
0: Zo, dan kan je een marathon op organiseren.
1: Wat ja, leuk. Dat wel, ja. Hij wiebde wel weer heel erg.
0: Oh nee, het is een hangbrug.
1: Ja.
0: Oh, Esmee, feestelijk.
1: Om 100 meter boven de grond.
0: Oh, Esmee, Winterberg gaat bij deze van mijn lijstje. Ik heb een enorme hoogtevrees. Ik vind het stoer dat je dat gedaan hebt. En ik vind het lekker dat je de app van NPO Luister hebt gebruikt. Ben jij team binnen of buiten vandaag?
1: Ik ben een team buiten vandaag.
2: Yes, love. Dit is onze nieuwe single.
3: New.
2: New
3: on Free FM.
2: Cat's Eye. Animal.
3: Met 3FM.

0: 3FM naar Brussel.
1: Amai.
0: En ontdek als allereerste de nieuwe single Marianne live. Luister deze week iedere avond naar 3FM en maak kans op toegang.
2: 3FM. We want more.

0: Calvin Harris en Ellie Goulding die pompen door je speaker met Miracle. Zometeen heb ik een nieuw liedje van deze band voor je. Oh! Het gaat om Blossoms. Er is een tune uitgekomen vrijdag en die kan ik je niet gatekeepen.
1: September is 3FM Ticketmaand.
0: Ja, dan eventjes een beetje orde op zaken stellen. Even de realiteit onder ogen komen. Het is namelijk niet heel leuk, maar het is wel echt zo. Het eind van de zomer is in zicht. Ik bedoel, september staat voor de deur. Je hoort hem zo al rammen. En september is de maand waarin alles weer begint. Je moet weer studeren, je moet weer naar school. Misschien moet je weer naar je baan waar je geen zin in hebt. Weet je wel, dat is echt even minder knallen. En om die maand wat draaglijker te maken, hebben we bij 3FM september omgedoomd tot ticketmaand. Dat betekent dat je iedere dag in september kans maakt op concertkaarten. Dat is toch fantastisch? Gewoon iedere dag maak je kans op de allerdikste artiesten. De line-up is echt fantastisch. Dat zal ik zo meteen even met je doornemen. Zorg gewoon eventjes dat je die app van NPO Luister alvast op je telefoon hebt staan. Dat is namelijk wel belangrijk. Die heb je namelijk nodig om mee te kunnen doen. Nou, waar maak je dan kans op? Dinsdag, dan begint september. Zullen we gewoon even dinsdag beginnen? Roxy Dekker. Woensdag, Nothing But Thieves. Dan donderdag, niemand minder dan Cloud. Vrijdag, The Pussycat Dolls. Zaterdag, Gracie Abrams. Zondag, Rondé. Met andere woorden, het zijn de allergrootste artiesten. En je maakt de hele maand kans op concertkaarten. 3FM aanhouden, dan ben je er gewoon bij. En download even die app. Doe het nu.

Mars, die maakte All My Soul. Echt zo'n liedje waar je helemaal van wegglijdt. Kan iemand hier eventjes de onderkant van de vloer schoonmaken? Het is toch zo'n goed liedje? Ja, ik weet niet, man. Ik word er helemaal vrolijk van en ik hoop dat het bij jou op deze zondagmiddag ook goed valt. Het is Andres hier op de plek van Juri tot aan 7 uur vanavond. Dus we kunnen samen koken vanavond. We kunnen ook samen nog een filmpje kijken. Ik verzorg voor alles wat je gaat doen, de soundtrack. En die soundtrack die is gloedje nieuw van twee superartiesten. Namelijk Declan McKenna en Blossoms. Declan McKenna ken je van deze tune. Zo lekker vrolijk. Weet je wel, hij heeft zo'n hele mooie stems en tunes. Die zijn textueel ook echt heel goed. Je hoorde een stukje van Brazil. En Blossoms ken je daar weer van de synthesizers. En een beetje die jaren

wat gebeurt er dan als je dat samengooit? Ja, dan krijg je dus een track die heet Additional Driver. En wat ik er zo leuk aan vind... Kijk, tegenwoordig is het een beetje de trend om liedjes zo kort mogelijk te maken. Als je kijkt naar Hoxie Dekker, superartiest... Maar die tunes, die kan ik zeg maar... Als ik naar de wc ga voor boodschap nummer 2... Dan ben ik op het refrein en dan is het liedje al afgelopen. Deze track duurt 5 minuten. En dat zie je weinig. Echt voor de liefhebber. Additional Driver, Declan McKenna en Blossoms.

Oh, het is wel een beetje een abrupt einde. Iemand klikt op mijn Spotify. Hey, hallo. Ja, dit klinkje gewoon. Dit wil je nog even meepakken, toch? Bam. Declan McKenna, samen met Blossoms, een nieuw liedje. Ik zie dat hij bij jou ook lekker valt. Ariette zegt instant vrolijkheid door deze tune. Nathalie zegt, hey, Andres, ik hoor er een beetje Prince in. Ik vind het wel hard. Gaat wel vaker voor je draaien, hoor. Een beetje vrolijkheid op de radio. Nu met Kensington.

The Boys van Kensington. All for Nothing hoor je bij 3FM. Het is zondagmiddag. Mijn naam is Andres en we besteden deze hele zondag samen. Als je nog gaat koken, dan kook ik met je mee. Wil je gaan sporten, dan sport ik met je mee. Zo gaan we vanavond pasta maken. Dat zegt Maarten in de luisterapp. Die zegt namelijk, hey Andres, koken lijkt me top. Pasta maken staat op de planning. Leuk dat je van je laat horen. Buiten is het nat. Het is een beetje herfstachtig. Maar dan nog wel met 21 graden. Dus mocht je nog even een beetje buiten chillen, dan moet je ervan genieten. Marco die stuurt een foto van zijn pan stoofvlees. Oh jongens, Marco. Hij is daarmee bezig en hij zegt, het voelt een beetje als kerst. Nou, Marco, wat dat betreft, ik heb inderdaad ook een flinke piek op zolder liggen. Dan even de sport. Ik zie dat er veel WK aan de gang is. Het WK hockey natuurlijk, heel spannend. De vrouwen doen het super. Bij de mannen is het wat matiger als het gaat om ons Nederlandse team. Het WK roeien is gaande en ook het WK mountainbike. En daarnaast is het op tennisgebied de eerste dag van de US Open. Waar Carlos Alcaraz na maanden zijn comeback maakt. Maar Jannik Sinner heeft zich zojuist afgemeld van het toernooi. Er gebeurt daar dus een hele hoop. En ik zie een bericht van Lotte en daar wil ik wel even gehoor aan geven. Lotte zit namelijk in de auto met haar nichtjes. En ze zegt, wij willen graag Antoon horen. We hebben namelijk heimwee naar Lowlands. Oh ja, daar heeft hij zo'n tering dikke show gegeven. De Alfa is nog steeds helemaal kapot daar. De grootste tent waar Antoon de headliner was. Hij deed daar onder andere deze.

Kijk, weet je wat het ding is? Ik gun iedereen zijn tijd. Maar kom op, hé, wat duurt het lang voordat er nieuwe muziek is van de 1975? Ik denk dat we wel 3 jaar wachten. Wat zijn die gasten aan het doen, joh? Jordan, I'm in love with you op de zondagmiddag van 3FM. Mijn naam is Andres en ik ben er voor je tot aan 7 uur vanavond. En daar gaan we nog een mooie avond van maken. Je krijgt zo meteen ook nog de kans om jouw lievelingsliedje op de radio te krijgen. Ga je vertellen hoe je daar kans op maakt. En ook nog even dansen op Silva Bampa. En wat dacht je van Eric Prydz?

0: maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
5: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
6: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
7: 3FM. Zometeen jouw lievelingsliedje op de radio. En ook somber, My Body Isn't Ready. Dus krijg je het nieuws, het is 5 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Naar 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam erbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: 3FM.
9: Ster.
5: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
11: Alpha-studenten luisteren niet naar Oostlanders.
9: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
12: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
13: ik red me wel hoor.
12: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als hij niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
14: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix.
14: Echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op video.

0: gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: 3FM. Hallo NCRV. Andres Oudijk.
2: Hey, ik heb zo'n zin om te dansen. Ik weet, dit is zondagmiddag. Misschien heb je gisteren op het Nest gestaan, weet je wel. Festival in Nijmegen. Dan heb je de track van Silva sowieso gehoord.

0: gisteren op het Nest Festival in Nijmegen. Sowieso dat je deze hebt gehoord. Misschien was je wel bij Audio Obscura. Ook een mooi techno house festival. Silva Bampa. We maakten On Tonight. Je luistert naar 3FM. Mijn naam is Andres Oudijk en tot aan 7 uur vanavond doen we alles samen. Het maakt mij niet uit of je nou nog wilt douchen, of je wilt sporten, wat je gaat doen. Ik ben erbij en ik verzorg de soundtrack van je zondagmiddag. Ik vind het sowieso leuk om even te kijken wat voor muzikale dingen er allemaal door jouw hoofd rondspoken. Wat leeft daar rent-free? Kijk, je hebt bij 3FM natuurlijk de verlanglijst. Dat is de lijst die jij samenstelt. Elke zaterdagmiddag hoor je Jury met de allerbeste tracks volgens jou. Het is niet zo heel moeilijk om daar invloed op uit te oefenen. Stemmen doe je gewoon via 3fm.nl/verlanglijst. Dan kies je je favoriete tracks van dit moment. En dat is het. En het leuke is ook nog eens, als je stemt maak je automatisch kans op een Bluetooth speaker. Ik vind het sowieso leuk. Dit is de stemlijst van Gino.
1: Hey, hallo, dit is Gino. En ik stem deze week op deze tracks in de verlanglijst.

supergoeie tracks. Je hoorde al Sambar en Jungle voorbij komen. Sambar is gisteren gekroond tot de nummer 1. Dus dat betekent dat hij bij jou het allerlekkerste valt. En daarom dacht ik, hey, zal ik hem gewoon even voor je draaien bij deze.

Lady Gaga. Zij maakte The Dead Dance, hoor je bij 3FM. Soms moet je ook een beetje gas terugnemen in het leven, toch? Ik bedoel, je kan niet alleen maar marathons rennen. Om daar te komen moet je af en toe ook gewoon een 5 of een 10 kilometer doen. En dit liedje is daar misschien wel de perfecte soundtrack van. Gewoon even dat zondagmiddaggevoel. Heel even een beetje gas terug. The Red Hot Chili Peppers bij 3FM. Zij maakte Under the Bridge.

0: ben helemaal niet blij. En dat komt door Roxy Dekker.
1: Ja, nee, maar ik ga je gewoon eerlijk zeggen. Ik ben namelijk bang dat we dankzij deze track, Bare Minimum, dat steeds vaker naar ons hoofd gegooid krijgen. Ik neem je even mee naar een situatie. Het is een tijdje geleden. Ik denk een week geleden of zo. En ik had een date. Ik zit een fles cava te drinken. Lekker. En op een gegeven moment komt de avond ten einde. Ik was al toe aan mijn bed. Ik was helemaal uitgeluld. Dus ik zeg, weet je, ik betaal hem wel. En ik zeg tegen die guy van de bar, ik zeg, nou, doe er even een fooitje bij. Maak er maar dit van. Waarop daar wordt gereageerd door degene met wie ik op date was. Ja, een fooitje is ook wel echt de bare minimum. Terwijl, hallo, ik dacht, waar bemoei jij je mee, weet je wel? En dit is dus waar ik bang voor ben. Dit gaan we nu alleen maar horen, omdat het nu een soort toegevoegde waarde gaat hebben. Dit is een zin die nu in ons woordenboek gegraven gaat worden. Ik zweer het je, let maar op. Straks boek jij voor je partner een hele reis. Doe je accommodaties, doe je helemaal uitzoeken hoe je moet rijden. Dan krijg je te horen, ja, dat is de bare minimum. Dankjewel, Roxy Dekker, daarvoor. Alex Warren, Fever Dream, komt zo meteen jouw kant op na

Ik ga even uitleggen voor iedereen die geboren is na 2005. Kijk, nu voel ik mezelf heel oud, terwijl ik ben nog niet eens 30. Maar voor iedereen die geboren is na 2005... heb je het fenomeen mp3-speler niet meegemaakt. Nee, maar je bent gewoon opgegroeid met je telefoon... en daar kon je muziek op luisteren. Maar ik weet nog zo goed... ik had van die USB-sticks die je dan in een computer kon steken... en daar kon je dan liedjes op downloaden via LimeWire of via Fuse. En die liedjes, die kon je dan luisteren. Nou, dat ding stond op een gegeven moment vol. Eigenlijk een soort afspeellijst, maar dan helemaal bipolair en alles door elkaar... En ik vind het wel lekker om even terug te duiken in die nostalgie. Wat zijn van die tracks die jij dan vroeger op je mp3-speler had? En als je nu dus na 2005 komt, oké, dan vraag ik even... wat zijn de tracks die in jouw Essential Spotify-lijst staan? Zo simpel is het, want dit radioprogramma is er voor iedereen. Hoi, ik ben Andres trouwens. Je bent Joeri gewend in het weekend, die is ziek. En daarom ben ik er voor je tot aan 7 uur vanavond. Ik vind het wel leuk om eventjes door van die iPods heen te duiken. Wat dacht je bijvoorbeeld van al deze tunes?

Dit zijn van de liedjes die ik gewoon echt rent-free in mijn hoofd kan hebben. Welke zijn er bij jou? Stuur maar door in de luister-app. Want dan draai ik het zo meteen met heel veel liefde voor je. Mijn

Beyoncé. Ze maakt de Texas Hold'em, een supermoderne track. Die mag vanaf nu de komende 2 minuten even niet meer op de radio. Heeft namelijk alles te maken met een MP3-speler. Jury, die vindt het altijd leuk om even terug te duiken in wat je vroeger luisterde. Waar heb je herinneringen op? Waar heb je, zeg maar, je schoolafstand mee overbrugd, weet je wel? Zelf ben ik zo'n ongelooflijk luie guy. Ik woonde in Voorschoten bij mijn ouders. En de school waar ik eigenlijk naartoe wilde op de middelbare, die stond echt helemaal richting Leiderdorp. Fucking ver fietsen. Er was ook nog eentje in Wassenaar, ook fucking ver fietsen. Ik ben naar de school gegaan in Leiden. Niet omdat ik dat nou de leukste school vond, maar wel omdat die het meest dichtbij zat. Dus wat ik dan luisterde op die mp3-speler waren hele korte liedjes. Ik denk dat ik 2 of 3 liedjes kon luisteren. En dan was ik er al. Het leuke is, Nina, die stuurt een bericht in de luister-app. Ze zegt, hey Andres, ik werkte in mijn puberteit op een camping. En daar was Whenever, Wherever een enorme hit. Ik heb de goede herinneringen aan dansen bovenop de bar met mijn entertainment team collega's na afloop van iedere avond. Ik denk dat ik wil solliciteren, Nina. Waar kan ik dat doen? Ik ben wel ready. We gaan dansen.

Hey, even dansen is wel lekker, toch? Je hoorde George Ezra, dat is niet helemaal waar. Dat ga je binnen nu in 30 seconden horen. Ik wilde zeggen, je hoorde Another, Talk to You. Het lijpe vind ik, deze gasten die hebben gedraaid op de allerdikste plek op aarde. En nee, dat is niet op Ibiza. Nee, dat is ook niet op Tomorrowland. Nee, dat is de bruiloft van Dua Lipa. Ja, sorry, maar dat is toch meer waard dan een award of een Sunrise slot. Of hoe noem je dat? Nou, hier is dan George Ezra.

Deze is grijs gedraaid door Ruben. Dat stuurt u door in de app van Luister. Z maakt een stay. Kijk, je hebt Nederlandse artiesten en je hebt Nederlandse artiesten. Waar beoordeel je artiesten op? Nou, zelf kijk ik altijd wel een beetje naar hoe een liedje klinkt. Maar ik vind in het Nederlands ook belangrijk naar de tekst te luisteren. Zeker omdat je die misschien wat harder voelt dan Engels. En als er één man goed in is om een tekst te maken waar je gewoon drie keer naar wil luisteren en denkt, wauw, I like it, dan is het Jesse Hoefnagels.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: 7, 7, 7, 7.
2: Oh, wat een geld.
3: 8000, potverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
7: NHA.nl.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet-voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
9: Deze week is het de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
13: en de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
11: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Als je zin hebt in muziek van Glass Animals, dan zit je hier goed. Je gaat namelijk zo meteen heatwaves krijgen. Eerst heb ik het nieuws. Het is 1 over 6.
18: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De 3 personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en 2 jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle 3 in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. 2 auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. 1 van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de 3 auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
19: Ster. Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
20: Honor the craving.
19: Domino's.
21: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
3: ik red me wel hoor.
2: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past.
7: Breek gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken,

0: Oudijk.
1: Met zometeen muziek waar je op kan dansen. Ik heb namelijk Glass Animals voor je, Heat Waves. Maar eerst Hugel en Soltope. Zij maakten Jamaican.

je een tante hebt die tegen je zegt... van elektronische muziek voel je niks. Dan moet je er echt eens Glass Animals laten horen. Elke keer als ik het weer luister, een kippenvel in mijn lichaam. Heat waves. Het is Andres hier. We vieren samen de zondagmiddag. Jury is ziek. Beterschap zal ik zijn kant op sturen. Maar we maken er een mooie zondag van. Of je nou gaat koken, gaat sporten. Misschien ga je, weet ik veel, klussen aan je motorbike. Of je fatbike. Ik ben bij je tot aan 7 uur met de allerbeste soundtrack. Ik vind het heerlijk om met je te chatten. Zo is Marieke net thuis. Zij heeft een enorme ronde gefietst. Ik zie even een screenshot van haar Strava. Marieke, ik ben bang. Jelle die viert de verjaardag van zijn pa. Dat doet hij met de hele familie. En hij zegt, ik wil hem graag feliciteren op de radio. Ja, Jelle, weet je, het is... Ik denk altijd, wat heeft de rest van Nederland eraan, weet je wel? Dus dat ga ik niet doen. Nee, daar ga ik niet meer mee. En dan heb je ook nog Noah, die is gewoon aan het werk. Ze stuurt een foto uit de kantine van een van die grote blauwe supermarktketen, weet je wel? Noah, zet hem op. En is het bier al in de bonus? Zometeen wil ik eventjes in een fitty duiken. Ja, lekker. Heel even die juice gooien. Na muziek van Roma.

jongens, ik weet niet wat het is met die gasten, hoor. In januari kregen we eindelijk weer een tune van ze. Ze waren na 3 jaar weer helemaal terug. Maar daarna radiostilte. Helemaal niks meer. Wat zijn die gasten aan het doen, joh? Alex Turner, hallo! Duik eens even die studio in. Kom met nieuwe dingen, man. Arctic Monkeys, you're the fake tales of San Francisco. Dan van een dode clubartiest naar een springlevende clubartiest. Dat is namelijk Ella Lefty. Ze is een opkomende artiest uit Amerika. En ja, zij is zeg maar echt gaan vliegen dankzij het TikTok-algoritme. Ze heeft het liedje Boston, heb je sowieso wel eens voorbij horen komen. Maar ik denk dat je dit nog niet helemaal wist. Ik wil je toch wat achtergrond over geven. Er is namelijk veel te doen rondom haar op dit moment. De vader van Ella Lefty is namelijk een, hoe zou ik het zeggen, vrij vermogende gozer. 4,2 miljard, dat is wat hij ongeveer op de bank heeft staan. En dat is een beetje dubieus natuurlijk. Want ja, de carrière van Ella Lefty die is in 1 keer heel erg geëxplodeerd. Dat doet wel wat wenkbrauwenfronsen, toch? Ik bedoel, haar vader zal best wel wat geld tegen de bal kunnen smijten om dat algoritme eventjes wat te voeden. Nou, daar houdt het niet bij op en dat is natuurlijk speculeren, maar we hebben ook bewijs. Dat is namelijk muzikaal gezien. Kijk, Ella Lefty heeft het namelijk aan de stok met Noah Kahan, die je kent van Stick Season. Haar liedje Boston lijkt er nogal op. En dat kun je ook zelf beoordelen. Je mag even

Ken je dan Ella nu? Het lijkt toch heel erg op elkaar. Nou, in de muziekwereld noem je dat interpoleren. Dus dat is dat je de melodie op een andere manier gebruikt. En daarnaast gaan ook nog eens die tracks over steden. En denk ik, ja, kom op, als je het dan doet, geef er dan nog eventjes iets anders aan, weet je wel. Laat even die kleine creatieve bubbel in je los. Ze heeft Noah Kahan nu ook officieel de credits moeten geven op haar liedje. Dus ja, goed, bij haar geldt dan waarschijnlijk het credo. Beter goed gejat dan...

Nederlandse DJ. Hij doet het samen met Lemmer. 3FM Talent, ook een hele bekende Nederlandse DJ. Zij maakt de Best One. Zo, probeer je knal er maar eens in te houden. Het is Andres hier, tot aan 7 uur vanavond ben ik bij je. Met de allerbeste muziek zometeen, Burna Boy, Last. Eerst eventjes terugkomen op Stella Lefty, die ik je net heb laten horen. Boston heet haar track. Ik vertelde je al, ja, het is gewoon gejat. Ze heeft het gejat van Noah Kahan, Stick Season. Dat is prima, maar kom er dan voor uit, weet je wel. Ik bedoel, ik had ook wel eens een grap, maar ik geef wel altijd de credits.

0: Peter uit Akersloot die zegt... Vreselijk nummer dit. Dit is toch geen 3FM muziek, zeg. Dit is echt Kentucky FM. Wat? Ik wil het niet meer horen. En dan heb je ook nog een bericht van Corrie.
1: Wat een prachtig liedje is dit.
0: Dit is zo jammer in mijn werk. Ik doe het nooit goed.

3FM naar Brussel. En ontdek als allereerste de nieuwe single Marianne live. Luister deze week iedere avond naar 3FM en maak kans op toegang. 3FM. We want.

tip van mij zijn. Royal Otis, zo heet de band. En het liedje heet Moody. Het is live zo leuk. Het is gewoon echt een leuke band om naar te kijken. Ze hebben zulke gezellige tunes. Het is Andres hier. Ik ben er voor je tot aan 7 uur. Dat is nog een kleine 20 minuten. Daarna stappen we on track met niemand minder dan Vera Simons. En ik vervang Juri, die is ziek, dus ik stuur zijn beterschap door. Kijk, en Juri die ken je als een soort techneut, weet je wel. Juri die weet precies welke Roland Edel 8 er gebruikt is, op welke tune. En hij weet precies welk bliepje en blapje en blopje en bobje gebruikt is. Ik weet dat niet, weet je. Ik ben een simpele jongen, ik eet het liefst elke dag raps met kip. Mij moet je niet dingen vragen over tunes. Maar wat ik wel weet, is wanneer iets leuk klinkt. Ik ben best wel een liefhebber van remixes. Deze twee heb ik gemist. En daarom dacht ik draai het nu. Boys Noise op Lowlands. Ja, ik heb het niet gezien. Fuckers op Lowlands kon ik helaas ook niet zien vanwege een radioprogramma. Maar ze hebben samen een remix gemaakt. Fuckers remixen de track Hot Wife. En dat vind ik zo'n ongelooflijk harde tune. Mijn hele Shazam is dit. Ik zweer het je. En daarom dacht ik, laten we die dan even samen luisteren. Ja, ik kan je vertellen over de bliepjes en de piepjes. Maar ik kan ook gewoon zelf luisteren.

0: Een remix gemaakt door Fuckers. Vind ik vet. Fuckers is echt een beetje aan het opkomen in Nederland. Komt uit Amerika en ja, ik weet niet wat het is. Het is gewoon heel dansbaar, maar het is ook een beetje... Ik krijg een soort middelvingergevoel daarvan. Snap je? Ik ben op rel o' klok. Ik wil gewoon dingen slopen. En dat komt doordat ze een hele eigen sound hebben.
1: Wow. Thank you, sweetie.
0: Zo hebben ze deze remix gemaakt van Confidence Man.

0: Naar Burna Boy. Ik heb het wel eens live gezien. Ik denk 2 jaar geleden op Down the Rabbit Hole. Hé, hey, maar wat een feestje is dat, hé. Hey. Als je daar naartoe kan, moet je dat absoluut doen. Want je gaat gegarandeerd dansen. You're the last, last.
1: 3FM. Exclusive. Fontaine's DC.
0: Ja, en dit is ook iets wat je gewoon echt niet wil missen. Als je nu niet de app van NPO Luister downloadt, dan ben je gewoon een dief van je eigen, ja, van je eigen geluk. Het kan namelijk zomaar zijn dat je dit 3FM ticketalarm hoort. Het gaat vanavond nog gegarandeerd af. Als je dan je naam stuurt en de reden waarom jij naar het concert wil, dan kan je er zomaar bij zijn. Fontaine's DC, een van de vetste bands van dit moment. We gaan een heel intiem optreden met ze organiseren. Zo intiem, dat zelfs al sta je achteraan, kun je gewoon de neusharen van die boy stellen. Zo dichtbij ben je. Het ticketalarm horen, dat betekent je naam sturen en uitleggen waarom je daar naartoe moet. En wie weet ben je er gewoon bij volgende week.

0: Florence and the Machine. Zij maakte You've Got the Love. Hoor je bij 3FM, waar het bijna 7 uur is. En dat betekent dat we weer helemaal on track gaan.
1: De trein is voorkomen rijden. Ja, ongekend.
0: Tjoek.
1: Guus Meeuwis is shaking right now.
0: Vera Simons is er voor je tot aan 10 uur vanavond. Vera, wat kan ik allemaal verwachten? Wat heb je allemaal meegenomen? Want ja, bij jou ga je altijd net even dieper de muziek in, hè?
1: Ja, en vooral wat Olivia Rodrigo zo'n paar uur geleden heeft neergezet. Haar eigen festival. Het was de eerste editie en daar heeft ze een line-up opkomen laten... Sorry, dat was even mijn Rotterdams. Opkomen laten te lopen, te draven van Alanis Morissette, Stevie Nicks tot Chappell Roan. Echt heel veel vette dingen daar gebeurd. Ga ik zo wat van draaien. En Hot & Freddy is mijn nieuwe obsessie.
0: Ja.
1: Ik geloof dat zij een hele, hele grote gaan worden. En ze hebben deze week een nieuw liedje uitgebracht wat ik ga draaien. En misschien ook wel kaarten voor die exclusive van DSDC.
0: Die app downloaden, gewoon lekker blijven hangen. En wie weet zit je daar gewoon bij. Veel plezier zometeen met Vera on Track. Ze begint met muziek van Troye Sivan.
2: 3FM.
3: Ster. Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe... Meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Pakken ze podium?
9: Pakken ze podium?
8: Pak zelf eens een podium.
10: Pakken ze, pakken ze, pakken ze podium.
11: Pakken ze een podium.
12: Pakken ze een podium.
13: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
7: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
14: 3FM.
15: Jouw
1: hartelijk zondagavond zometeen. Vera on Track. Heel veel nieuwe muziek. Eerst krijg je nieuws van 7 uur.
16: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen... zijn een man van 19 en 2 jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. 2 vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd 4e op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pakslaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand... maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20.
2: 3FM.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
9: NHA. NL.
6: Nu bij Dirk, honig pasta. 99 cent. Goeie prijs toch?
12: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
14: Manutan.
12: Bestel op manutan.nl.
15: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
17: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
19: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
18: Opgelost. Autotaalglas. Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
20: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice, nu voor maar €10. Nog even lachen, denk aan de korting.
2: 3FM
1: NTR.
2: Vera Simons.
1: Een hele goede avond, dit is Vera on Track. Met misschien wel kans op kaarten voor die 3FM Exclusive met Fontaine's DC. Zorg dat je NPO Luister-app gedownload hebt.

Ja, dan zeg ik zo onze eigen Troye Sivan, alsof je uit Nederland komt. Nou, ik heb gewoon met sommige artiesten, ik wil het geen parasociale relatie noemen, maar onze eigen, dat iemand gewoon heel dichtbij voelt. Als een soort bestie, dat je denkt, oh nee, maar we kennen elkaar. Ik heb Troye Sivan 1 keer mogen interviewen, rond de tijd van Rush. Dat was een Zoom met heel veel tijdverschil, een beetje vertraging, een beetje haperende internetverbinding. Maar ik vond hem zo ontzettend aardig. In die 10 minuten was hij zo vleiend, begon hij, oh, want je komt natuurlijk uit Nederland en de Nederlandse choreograaf waarmee ik Rush heb gemaakt. En sindsdien heb ik toch een beetje het idee dat Troye Sivan in mijn inner circle zit. Je hoort de Rush op 3FM. Tot 10 uur is dit Vera on Track met natuurlijk heel veel nieuwe releases. En zoals ik net tegen Andres zei, het fantastische festival dat Olivia Rodrigo voor het eerst heeft georganiseerd. Waarvan nu al bekend is geworden dat het zo'n doorslaand, unaniem, belachelijk groot succes is. Dat het volgend jaar terug gaat komen. Maar er is heel veel gebeurd. Praat je zo meteen even bij. Althans, ik ga je vooral heel veel laten horen van wat daar in Amerika allemaal gespeeld heeft. Want dat was echt insane. Nieuwe muziek van Hot & Freddy. Ik ga ook nog lekker Seth voor je.

Op deze regenachtige zondagavond hoor je Hozier, Someone New op 3FM. Dit is Vera on Track en ik wil je graag kennis laten maken met je nieuwe favoriete artiest.

en Freddy is de naam. Een duo uit Amerika. Van twee perfecte liedjeschrijvers in de popmuziek. Achter de schermen werkten Michelle en Lance al voor artiesten als Britney Spears, Katy Perry. Ze weten hoe het perfecte popliedje moet klinken. Maar ze merkten van die creativiteit, die ingeplande sessies waar je steeds weer zo'n hit eruit gaat rammen. Ja, dat een eigen creativiteit, de kijk naar muziek bijna een soort zakelijk, gewoon heel professioneel werd. Dat ze het plezier erin een beetje verloren en ze dachten, hoe kunnen we dit nou redden? Laten we gewoon zelf muziek gaan maken. En zoals je net hoorde, het debuutalbum dat begin het jaar uitkwam staat vol met van die perfecte popliedjes die danserig zijn, beweeglijk. Heel veel 80's synth-pop referenties. En op het podium denk je soms misschien er is een circus binnengelopen, maar Hart en Freddy staan bekend om hun fantastische kostuums. En ook het feit dat overal waar ze optreden, dat ze de fans vragen om een bepaalde dresscode na te gaan leven. Dat wordt altijd heel goed gedaan. Dus het is sowieso een sensatie om live te zien. Inmiddels kunnen ze zelfs Lady Gaga tot een van hun fans rekenen. En misschien jij ook wel, want deze week hebben ze weer een nieuwe track uitgebracht die gewoon bewijst waarom zij het popduo, wat mij betreft, van dit moment zijn. Al het gevoel, een beetje die melancholie en dat ethisch. Het zit allemaal in deze nieuwe track van Hart en Freddy, Touch Touch op 3FM.

What's the girl to do in 25? Kiki op 3FM. En ik draaide ook mijn obsessie Hot and Freddy. Touch, touch. En ik krijg gelukkig ook een heel positief appje van Yvonne. Ze zegt Hot and Freddy. Ik ben net aan het luisteren. Ik hoop echt dat ze volgend jaar geboekt worden voor Lowlands. Lijkt me super tof. Dank voor het draaien. En Maarten zegt, ik vind het nogal een statement van je, Vera. Maar je kan best wel eens gelijk hebben. Vera. Klinkt dikke prima, zegt Maarten. Dank je wel. En een hele goede zondagavond. Dit is Vera on Track, dus op 3FM. En denk even aan een festival met alleen maar vrouwen op de line-up. Waar geen enkele act tegelijk speelt, geen overlap. En waar je op één dag zowel Chappell Roan, Stevie Nicks, Doechii, Alanis Morissette, Bikini Kill met Olivia Rodrigo als headliner kan zien. Ik ben heus niet zo de loeloe. Dit is niet een hallucinante droom van mezelf die ik hardop aan het uitspreken ben. Het festival bestaat echt. Het vond gisteren plaats voor het allereerst in het zonnige Californië. Daisy Chain Fields heet het. Het is in het leven geroepen, georganiseerd door niemand minder dus dan Olivia Rodrigo. De superster raakte geïnspireerd door het vroegere Lilith Fair. Dat was een rondreizend festival voor en door vrouwen. Dat in de late jaren 90 ruim 10 miljoen dollar inzamelde voor vrouwenrechtenorganisaties. En in een interview legde Olivia uit dat ze zoiets soortgelijks wilde opzetten. Om geld in te zamelen voor soortgelijke organisaties. Maar vooral om meisjes en vrouwen van allerlei achtergronden te vieren en verbinden. Het is de line-up van Daisy Chain Fields. Bestaat dan ook alleen maar vrouwen. Uit vrouwen waar Olivia fan van is. En het leuke is dus uit verschillende generaties. Van hedendaagse sterren als Mitski, Doechii en Chappell Roan. Die ja, met haar nieuwe look, daar was ik ook wel weer van ondersteboven. Mijn hele timeline was de bob. De rode boblijn van Chappell Roan. En zij speelde weer gewoon. Ach,

alleen al om het feit dat ik ongeveer ieder weekend dit nummer heel hard loop mee te schreeuwen en te draaien in de club, kan ik je uit ervaring vertellen dat het sowieso therapeutisch is om te genieten van Pink Pony Club van Chapel Row. Laat staan als je daar live bij bent. Op dus dat Daisy Chain Fields Festival van Olivia Rodrigo. Hedendaagse popsterren, zoals die Chapel Row, maar ook iconen als Karen O van de JJS, Bikini Kill en de Lilith Fair oprichter Sarah McLachlan. Allemaal stonden ze gisteren op dat festival. En het moment waar iedereen op het internet het nu het meest over heeft, is het duet tussen Olivia Rodrigo en Stevie Nicks van Fleetwood Mac.

prachtig. Dit is Stevie Nicks samen met Olivia Rodrigo op dat festival, wat een gigantisch succes is geweest. Daisy Chain Field haalde ruim 20 miljoen dollar op voor vrouwenrechtenorganisaties. En nu al bevestigd, volgend jaar een tweede editie. En naast Amerika zou ik het eigenlijk dan ook wel leuk vinden als het gewoon naar Europa komt. Toch? Goed, er is nieuwe muziek van Olivia Rodrigo en die hoor je nu op 3FM Serena Joy.

ondergetekende. Misschien rustig aan het koken, aan het voorbereiden op een druiderige zondagavond met gewoon heel veel comfortfood. Ik ben sowieso van comfortfood en dan het kokengedeelte weggelaten. Misschien zit je nog juist wel in een vakantie, in vrije dagen, en heb je zoiets van, je kan wel zo rustig aan gaan zitten doen met het feit dat het zondagavond is. Maar hier wordt niet stilgezeten. Of zoals Vrouwkje en Estien zouden zeggen, wij hebben niet stilgezeten. Hoe je er ook bij zit, licht danst, auto rijdt op dit moment. Ik ben heel erg benieuwd wat ik voor je mag draaien op de radio. Het is een ouderwetse vraag. Het is vragen naar de bekende weg. Misschien wel, maar ik heb vooral het idee dat jij me het allerbeste moet sturen. Maakt me gek. Genre maakt niet uit. Het liefst een beetje alternatief. Iets nieuws kan natuurlijk ook. Dit programma gaat om het ontdekken van nieuwe muziek, nieuwe artiesten. Dus stuur gewoon jouw favoriete track van dit moment naar me toe via de gratis NPO Luister-app. Als je die opent, sowieso, even disclaimer, niet schrikken. Dan zie je in één keer Lesbische Liga in beeld. Levensgroot, twee vrouwen en daarna zie je Jort Kelder. Ik zou zeggen, choose your fighter. Wie zou je vooraan zetten? Wie gaat het land verdedigen? Wie zet je vooraan aan de frontlinie? Is het Jort Kelder? Of Vera Simons? Ja, ik zou het al weten, joh. Off topic, het gaat hier om muziek en hetgeen dat jij horen wil. Dat draai ik met alle liefde en plezier voor je. Nogmaals, ga naar die NPO Luister-app Radio. Als je dan met 3FM bent beland, klik je op bericht. Stuur je berichtje naar de studio. Doe het lekker in caps lock, valt het meteen op. Leuke emoji erbij. Het mag van alles zijn. Met Vera Antwerk op 3FM, zometeen zijn we Larsen. Midnight Sun, want fuck it, ik ga niet doen alsof het eind van de zomer is. Maar het is misschien wel de laatste zomer. Ja, snap je toch? Kun je me nog volgen? Het is de onnavolgbare Sef, de laatste zomer op 3FM.

als ik nu Sarah Larsson hoor, dan zie ik die mensen die gedragen worden op het festival Pukkelpop. Er is een meme met dolfijnen en gewoon internethumor op Midnight Sun. En het hele publiek met enthousiaste, passievolle Belgen probeert de dolfijn na te doen. Dat wil zeggen dat je gewoon heel gênant op je buik ligt en dat je vrienden je optillen alsof je een dolfijn bent. En Sarah Larsson heeft gewoon dit volledige nummer de slappe lach gehad, omdat ze alleen maar een soort drijvende, zwevende Belgen de lucht ingetild zag worden. Wat gewoon alles behalve, zeg maar, geposeerd eruit zag. Het zag heel klunzig uit, maar daardoor was het legendarisch. Ook nog, Sef, laatste zomer. En de vraag aan jou is, wat wil je horen op 3FM? Via de NPO-luisterapp stuurt Saskia gek, obscuur, elektronisch, heftig. Dit kwam voorbij in mijn algoritme en ik dacht, WTF. Maar om de een of andere reden bleef ik luisteren en daar ben ik blij mee. Staat nu al een paar dagen op repeat. Nieuwe Shy Girl.

Lana Del Rey op 3FM, waar de zon gewoon schijnt. Het is zomer, 30 augustus. En voordat de zonsondergang wordt ingezet, hoor je nog nieuwe muziek van Jungle, Someday, Somewhere. En straks misschien ook wel een ticketalarm. Het zou zomaar kunnen.

0: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Pakken ze een podium?
6: Pakken ze een podium?
5: Pak zelf eens een podium.
7: Pakken ze een podium.
8: Pakken ze een podium. Pakken ze een podium.
9: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
10: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
11: Honor the craving.
12: Domino's.
13: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Deze week is het de week tegen kanker.
15: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
16: Jij waarschijnlijk ook.
17: Iemand die je dierbaar is.
18: Of was.
17: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
18: En de beste zorg.
17: Voor wie geef jij?
19: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
22: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
21: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
22: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
19: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
23: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
26: Hartelijk zondagavond. Ontdek je nieuwe favoriete artiesten zometeen bij VL Track. Eerst het nieuws van 8 uur.
27: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Abcoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20.
1: 3FM.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven. Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl. Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: 3FM NTR. Vera Simons.
26: Dit is Vera on Track op de zondagavond. Met zometeen live muziek van Lowlands. Maar ook op de playlist Tame Impala, Slater, Charlie XCX en eerst M83.

0: met 3FM naar Brussel. En ontdek als allereerste de nieuwe single Marianne live. Luister deze week iedere avond naar 3FM en maak kans op toegang. 3FM.
1: We want more.

M83 Midnight City. Zondag 30 augustus 2026, 11 over 8. Sommige mensen zijn weemoedig door de lokale regenbuien, de druiligheid. Het is warmer, het is raar weer en het voelt alsof de herfst steeds dichterbij komt. Ikzelf sta daar niet om te springen. Collega's als Mark van de Molen wel. Die hebben de pumpkin spice latte al onder de sneltoets staan om te bestellen. Het gegeven dat de herfst eraan komt is, lieve mensen, simpelweg vreselijk. Dit is een feit. Sorry, Mark en andere fans, ik ga er niet mee in discussie. Maar het einde van de zomer betekent dit jaar wel dat er een nieuw album aan zit te komen van deze uber coole, fenomenale post-punkers.

Ja, laat ik eerst zeggen, een band die we met 3FM sinds 2019, die eerste shows, Jurs van Ik Door de Slag al volgen. Een band die echt diep in mijn hart zit. Ze brengen op 16 oktober hun inmiddels 5e album uit, Dopamine Chamber. Ja, ik kan echt niet wachten op die plaats. Op 10 november stellen ze hem voor tijdens hun grootste Nederlandse show tot nu toe. Dat werd deze week even kerstwel aangekondigd, want het gaat al om november. De Ziggo Dome, daar passen 17.000 mensen in. Maar jij kan al veel eerder kennis maken met deze plaats. En niet met 17.000 anderen, maar zo'n 250 mensen. Aanstaande donderdag, 3 september, het eerste vijftal in het prachtige Brussel voor een hele bijzondere 3FM-exclusive, waar je dus alvast wat kan horen van het nieuwe album. Maar vooral in zo'n intieme setting Fontaines DC kan zien. Ik was een van de gelukkigen die er de vorige keer met Studio Brussel bij mocht zijn. In Gent was het toen. Super, super goede show. Misschien heb je het vorig jaar nog op Lowlands gezien. De band is echt in topvorm. Ja, 3 september. Dat is aanstaande donderdag. Ik mag vanavond 2 kaarten weggeven. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is het komend uur gewoon heel goed op te letten. Want als je het 3FM ticketalarm hoort, als je het keihard hoort loeien, dan moet je gewoon als de wielen weer gaan een appje sturen. Via de NPO Luister app. En laat me nog gewoon even weten waarom je erbij moet zijn in Brussel. Als Fontaines DC daar aanstaande donderdag voor 250 mensen een 3FM exclusive geeft. Wanneer je het 3FM ticketalarm hoort, laat dan van je horen.

0: 3FM. Tik het alarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app.
1: En ga naar Fontaine's DC.

0: Nieuwe muziek van Fontaines D.C. op 3FM. Er komt een nieuw album aan in oktober. Er komt een Ziggo Dome show aan, 17.000 mensen in november. Maar eerst, aanstaande donderdag, komt dit eraan.
1: 3FM, exclusive.
2: Fontaines D.C.
0: Misschien wel de grootste postpunkband van dit moment. Fontaines D.C. Donderdag. Een 3FM exclusive. 250 mensen maar die daarbij kunnen zijn. In Brussel. Nog tot en met morgen kun je kaarten winnen als je ticketalarm hoorde. En zo snel mogelijk van jouw lied horen via de gratis NPO Luister-app. Ik kan nu de spanning gaan opbouwen. Ik zou nu een persoonlijk betoog kunnen houden over alle liveshows die ik van Fontaines D.C. heb gezien. De moshpits die ik heb meegemaakt. De ludieke momenten, ja, god, it's not about me. Het gaat om jou. Want als je net een bericht hebt gestuurd naar de NPO Luister-app, hou dan je telefoon nu in de gaten, want ik ga iemand terugbellen die er donderdag heel graag bij wil zijn. Als diegene opneemt.
3: Met Sterren.
0: Hey Sterren, met Vera van 3FM.
3: Hoi.
0: Als ik zeg Fontaines D.C., wat zeg jij dan?
3: Oh my god. Ja, geweldige band. En ik ben echt al de hele week druk met radio luisteren. En op werk de hele dag radio aan met oortjes in. Maar ja, alles voor Fontaines.
0: Ja, en voor mijn stem nu in jouw oortjes. Ik hoop ook dat je dat heel gezellig vindt.
3: Ja, natuurlijk. Okay. Ja, dat vind ik nog beter.
0: Oh, Sterren. Wie zou jij meenemen en waarom als jij donderdag in Brussel 250 mensen Fontaines D.C. live zou zien?
3: Ik zou gezellig met mijn zusje gaan. Wij gaan altijd samen naar concerten. En ja, ik ga nu uit huis. Dus het leek me leuk om dit als afscheidscadeautje met haar samen te doen.
0: En je weet dat zij fan is van Fontaines D.C. Jij bent groot fan. Je moet even de twijfel nog bij me wegnemen, Sterren.
3: Nou, we zijn al meerdere keren samen geweest. Vorig jaar kon ik helaas niet met haar mee, want toen woonde zij in Parijs. Maar dat was de enige keer dat we eigenlijk nooit niet samen zijn geweest. Verder altijd. Dus ja, zij is ook groot fan. En ze wil zo graag zijn. We zitten ook al de hele week mee te appen. Mijn moeder zit al de hele week te luisteren. Dus.
0: Oh. En ben je ook iemand die er vanaf het eerste moment bij was? Of ben je ingestapt bij het laatste album bijvoorbeeld?
3: In het begin casual en vanaf Skinty Via eigenlijk wel echt diehard fan, ja.
0: Oh. Lieve Sterren, aanstaande donderdag. Jij en je zusje. Brussel. Fontaines D.C. Oh. Bij de 3FM Exclusive.
3: Oh, dankjewel.
0: Laat je even horen, Sterren. Je bent erbij.
3: Ja, ik ben er. Dankjewel.
0: Ja, dat snap ik. Mijn hele inbox van de NPO Luister-app is ontploft. En ik kan bevestigen dat jij de hele week ongeveer ieder ticketalarm geappt hebt. Ja. Deze dedication, deze passie, je hebt ook foto's gestuurd. Dat je de band ooit een keer eerder, of dat je met Green op de foto staat. Ik zie hier een groot fan en daarom ben ik heel erg blij om jou donderdag met je zus naar Fontaines D.C. in Brussel te sturen.
3: Dankjewel, zo fijn.
0: Gefeliciteerd, Sterren.
3: Dankjewel.
0: En alvast heel veel plezier donderdag. Ik kan er zelf niet bij zijn. Ik heb FOMO, maar ik gun het jou van harte.
3: Nou, goed, helemaal goed. Dankjewel.

kijk even naar buiten. Uit het raam. Autoraampje. Prachtige roze-gouden zonsondergang. Terwijl je hoort American Girls van Harry Styles op 3FM. En daarvoor Charlie XCX. Ja, je hoort op deze zondagavond echt niet alleen maar zulke grote supersterren voorbij komen. Ik stel je met alle liefde voor aan de supersterren van morgen. Zoals de fantastische Slade.

0: Amerikaanse zangeres brak eerder dit jaar echt keihard door met haar album Worst Girl in America. Vol met elektronische popbangers die rechtstreeks uit het iPod Touch tijdperk lijken te komen. Maar het had niet veel gescheeld. Op deze fantastische plaat was het laatste album geweest dat ze ooit had gemaakt. Slater is gewoon al jaren bezig en ze voelde zich een complete mislukkeling. Ze zag niet in waarom ze nog muziek zou moeten blijven maken, vertelde ze me een tijdje terug.
1: I feel like the biggest feeling I had while making this album was like, oh, like I've failed at music. I failed at life. Like I didn't win the game. Like I failed and I've let everyone down. And making music like that, you know, I think a lot of people have listened to it and really connected with it because like it's an easy way to feel that way sometimes. But you know, you're not really a failure. It's just kind of like your brain projecting an insecurity on you that maybe you don't measure up when you look around and compare yourself to other people. But I feel like if you make something that is just you telling the truth or being honest or telling your story in any kind of way, I feel like that's such a success, whether it hits off or like connects with people or not.
0: De fantastische Slater, al jaren bezig. En dat grote succes, het inkomen krijgen überhaupt van muziek, dat lukte er niet. Er was zelfs een periode dat ze ook geen zorgverzekering meer had, omdat ze gewoon geen geld meer had. Ze dacht, dit gaat het niet worden. Dit is het laatste album, nog één kans. En flash forward naar 2026, waar dat een grote doorbraak bleek te zijn. Live shows op Coachella. En dit weekend klonk het nog zo op Reading Leeds Festival

Kijk, hoor die vocalen, deze live. Oh. Het is Slater en ze deed die brand new Chanels die je extra veel gaat horen in de avonden hier op 3FM. 18 oktober staat ze in een uitverkochte Paradiso in Amsterdam. En ik kan niet wachten om die live uit te halen daar te horen van Slater.

Loser van Tame Impala. Het is een zondagavond, ook een beetje dat moment dat je terugblikt op de week. Hoogtepunten, helaas ook dieptepunten, want afgelopen dinsdag overleed het icoon, country-icoon, maar veel verder reikte haar waanzinnige invloed dan alleen het muziekgenre. Dolly Parton, een kort ziektebed vanwege kanker. En al decennia lang werd Dolly gezien als een van de belangrijkste figuren in hedendaagse popcultuur. Door natuurlijk haar gigantische invloed op het country-genre, waarmee ze een weg vrijmaakte voor heel veel andere vrouwen. Bijvoorbeeld Beyoncé, die schreef op haar website dat Dolly voor haar altijd de maatstaf is geweest. Sabrina Carpenter, die vorig jaar nog met haar samenwerkte, schreef dat er nooit meer iemand als Dolly zal zijn. Maar vooral ook een best wel verdeeld Amerika wist zij altijd zo goed te verenigen en samen te brengen en gewoon de boodschap van liefde, meer liefde, minder haat te verspreiden. Er is een prachtige podcast over Dolly Parton die je ook zeker zou moeten checken. Maar voor nu denk ik dat ik het beste iets van haar kan draaien. Want misschien heb je Dolly Parton ontdekt door Dunja en Daisy in mijn geval, als je gewoon een 90s baby bent. Het origineel hoor je nu Here You Come Again op 3FM.

0: Another met Emily Warren, Silver Lines op 3FM. En ik draaide ook Here You Come Again van Dolly Parton. Podcasttip als je morgen weer gaat forensen of in de auto zit. Dolly Parton's America, prachtige podcast over het icoon. Natuurlijk, Dolly Parton. Dit is Raven Lanée. Werkte al met grote namen zoals Kate Renada. Toerde met supersterren als Sabrina Carpenter. Maar vorig jaar brak ze keihard door toen ze TikTok viraal ging met deze tune, Love Me Not. Inmiddels heeft hij miljarden streams. En de laatste keer dat deze singer-songwriter uit Chicago in Nederland speelde, stond ze nog in het piepkleine Bitterzoet in Amsterdam. Dat was 2 jaar geleden. Maar vorige week maakte Raven haar Lowlands-debuut. En met die upgrade had ze weinig moeite. Want deze popgirlie vulde de tent met haar superster-aura. En die heerlijke samensmelting van pop, R&B en indie. Ze bleek één van de hoogtepunten van Lowlands 2026. En als je er vorig weekend niet bij was in Biddinghuizen, of gewoon nog bij een andere act stond te kijken, of net even een dutje in je tent aan het doen was, niet getreurd. Ik ga je even laten horen hoe die show klonk. Hoe specifiek Love Me Not van Raven Lanée klonk live op Lowlands 2026.
1: Can I do one more?

ontzettend goed. Raven Lané, live op Lowlands 2026. Love Me Not. Ja, in Biddinghuizen. Niet in Amsterdam, maar verder. Oh. Je kunt op youtube.com/3voor12... nou, toch zeker een half uur van die show terugkijken. En heel veel andere monumentale, iconische liveshows van Summer, wou ik zeggen, van Lowlands. Bijvoorbeeld Adela zie ik staan, Summer, ook 20 minuten. Een paar tracks van Turnstile, de hele show van Antoon en Eefje de Visser. IJsland, ook een uur lang. Ga die echt checken, want die is crazy. En nog heel veel meer napret live tracks van Lowlands vind je op 3voor12 YouTube.

0: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
1: Leren mediteren. Zen.nl.
0: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
6: 3FM. De beste soundtrack voor je zondagavond. Hoor je zo meteen bij Vera on Track. Eerst krijg je nieuws van 9 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20.
8: 3FM.
9: Ster.
10: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.

0: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
1: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Het Koninklijk Concertgebouw Orkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.

Where is my husband van Ray? En dit is natuurlijk Deadmau5. I remember. Wat ik me herinner van vorige week. Villa on track. Gewoon drie, eigenlijk vier dagen rennen. Alle tenten doorkruisen. Meer dan 20, 30.000 stappen per dag in Biddinghuizen. Voor Lowlands 2026. Ik vond het een fantastische line-up. Het was lekker festivalweer, niks te klagen. En hele goede optredens. Bijvoorbeeld mijn favoriete sadboy van dit moment, Samber. Had nooit eerder nog op een Nederlands festival gestaan. Maar hij maakte zijn debuut op de mainstage van Lowlands. En alleen al de manier waarop dat ging. Hij kwam in een sportwagen aanrijden. Het leek een ongeluk. Er was rook. Er waren autodeuren die openvlogen. Een koprol. En met een grote cape liep hij toen via een heel bouwstelsel van stijgers achter die gigantische mainstage die tent op, waar een afgeladen veld hem met luid gejuich en veel enthousiasme ontving. Ik vond ook altijd heel leuk te zien dat je bij dat grootste podium, de Alpha, dus ook heel veel fans hebt die dan gewoon al anderhalf uur van tevoren aan het queuen zijn. Die staan dan bij de andere artiesten en bands om maar te zorgen dat ze bij Somber in dit geval vooraan staan om alles mee te zingen. En zijn stem was zo ontzettend goed. Ik ga je zo meteen een live track horen van zijn bijzondere Lowlands debuut. Somber was dat vorige week. Maar eerst nieuwe muziek voor je van de band die vorig jaar nog bij Somber in het voorprogramma stond. Dus we gaan gewoon alweer door met de next big thing, toch? Ierse hartsvriendinnen die de nieuwe indie-rock-sensatie zijn. Je hoort ze op 3FM Florence Road.

0: Niemand minder dan Frank Ocean op 3FM. Van Lollapalooza in Amerika tot de main stages van Siget Festival, Pukkelpop en Lowlands in Europa. Je kon deze festivalzomer echt niet om somber heen. En als het aan deze sad boy superster ligt, dan is het een sippe zomer. Dat vertelde hij mij op Lowlands vorige week.
1: It is definitely a sad summer. It's a somber summer. Being happy is overrated.
0: Hij heeft het gezegd. Vrolijk zijn mag misschien al wel overrated zijn, maar dat was zijn show in Biddinghuizen niet. Dat was niet overrated vorige week, want het stond helemaal vol aan de Alfa, de grootste tent van Lowlands, met mensen die een glimp op wilden vangen van somber. Van achter naar voor werd er luidkeels meegezongen met al zijn sad boy bangers, maar vooral zijn uitvoering van zijn nieuwste single zorgde misschien ook wel voor hier en daar een traantje in het publiek. En misschien ook op dit moment bij jou, want ik ga even mee terugnemen naar vorige week. Somber live op Lowlands, My Body Isn't Ready.
2: Lowlands, how we feeling? Good! I said Lowlands, how we feeling? Good! Thank you guys so much for having me. I fucking love the Netherlands so fucking much. This is like a second home. I love you guys. We met some beautiful people in Amsterdam yesterday, and let me just say, some of the most world-class people I've ever met. Amazing people. Yeah, baby. So this next song is my newest song. It's called My Body Isn't Ready. And I wrote this song about issues I've had with my body image. So I just wanted to say, anyone out there who looks in the mirror and doesn't always like the way they look, you're not alone. You are very beautiful. And this song is dedicated to you.

Iedere dag kans op een airfryer. Dus zet je hersens aan en daarna je nieuwe airfryer. Wijnald en Jamie in de ochtend. Want het is nooit te vroeg voor vette prijzen. 3FM.

Daarvoor hoorde je Summer live op Lowlands 2026. Ik krijg een bericht van Maarten via de NPO Luister-app. Die zegt, misschien een klein beetje emo, maar ik ben dan ook een beetje labiel op dit moment. Er is heel veel moois opgenomen op Lowlands. Ik probeer je zoveel mogelijk te laten horen en zien. Trouwens, het is ook allemaal te zien via de NPO Luister-app. Misschien ook wel via NPO Start, weet ik veel. 3fm.nl/live. Kind kan er was doen. Bijvoorbeeld een bijzonder hoogtepunt. Want hij is niet zo happig op festivalshows, überhaupt op live spelen. Het is echt een hele, hele goede producer. Ook voor The Invite laatst weer de film soundtrack gemaakt. Een enigma, soms een beetje onnavolgbaar. Maar niemand minder dan Blood Orange stond vorig weekend op Lowlands. En ik ga je laten horen misschien wel een van zijn mooiste liedjes. Persoonlijke favoriet, Best to You, live klinkt.

Rips van Lord, de zondagavond van 3FM. Daarvoor draaide ik Lost Boys van niemand minder dan Phoebe Bridgers. En het goede nieuws is, de hele maand maak je in september bij 3FM iedere dag kans op tickets voor de vetste concerten tijdens de 3FM ticketmaand. Van Pussycat Dolls tot Jungle, van Roxy Dekker tot Nothing But Thieves, maar ook voor het concert van, jawel, Phoebe Bridgers.

0: net een nieuw album uitgebracht. 7 december in een uitverkochte Ziggo Dome. En dat is niet alles, want die show is geheel telefoonvrij. Alle shows die Phoebe Bridgers op dit moment speelt en gaat spelen, zijn zonder scherm. Geen slimme brillen, geen iPads, ook niet je Nintendo DS, waarmee je toch even als lastig hippe TikToker wil gaan filmen. Het is allemaal niet toegestaan. En het leuke ervan is ook, ze heeft in Amerika al een paar shows gedaan, nog voordat het album uit was. En daarbij waren ook recensenten totaal in verwarring. Die zaten van, maar mag ik dan een opschrijfboekje mee? Word ik er dan ook uitgezet? Hoe kan ik mensen vertellen? Hoe kan ik het laten horen? En het was gewoon, ja, je moet het daarna maar gewoon zien over te brengen. Het maakt het extra spannend. En van mensen die er wel bij waren, heb ik gehoord dat het daardoor extra bijzonder was. Want voor mij als meid uit 1993 heb ik nog wel telefoonvrije concerten meegemaakt. Maar moet ik ook zeggen, zodra ik zelf naar concerten kon gaan, had ik ook wel gewoon een smartphone, zo'n crappy digitale camera waarbij je eerste festivals met net iets te veel flits hebt vastgelegd. En dit album is intens. Het gaat over heel veel persoonlijke dingen. En daarom misschien extra mooi dat Phoebe Bridgers dat zonder dus telefoons doet. Alle 17.000 mensen in de Ziggo Dome, vraag me niet hoe, maar net als Bob Dylan ooit deed, gaan die mensen dus geen telefoon mee naar binnen nemen. Vanaf dinsdag maak je iedere dag kans op tickets voor een andere artiest tijdens de 3FM Ticketmaand. En het enige wat je hoeft te doen is luisteren naar 3FM. En dan zo snel mogelijk appen via de NPO Luister-app als je 3FM ticketalarm af hoort gaan. En volgens mij kan je ook tickets winnen voor Roxy Dekker. Ja, het is niet normaal. De hele line-up van alle concerten, zelfs internationale shows die je kan winnen, staan op 3FM.nl. En dus ook onze Rox.
1: 3FM. Nee, ga hit. Roxy Dekker. Bare minimum. 3FM.

en de Wolf. Ik vond het zo sympathiek. Max Colombier, a.k.a. Oscar en de Wolf. Die was vorige week gewoon eventjes snel vanuit België heen en weer gekomen naar Lowlands. Om bij goede vriendin S10 dat nummer samen op het podium te doen op Lowlands. Heel snel rennen die heen en weer. Even meedoen. En gewoon showbiz. Dit is Vera on Track. Naast de grote artiesten ook heel veel nieuws te ontdekken. Uit Nederland ook in dit geval. Ik heb het over Grote Komeet. Dinsdagavond spelen ze live bij 3 voor 12 Radio. En je hoort ze nu alvast op 3FM, dus word maar alvast fan, zou ik graag willen zeggen.

18 september komt het album van Grote Komeet. Er staat onder andere deze banger op. En dinsdagavond spelen ze live bij 3 voor 12 radio op 3FM. Of moet ik zeggen, Andres FM? Het is een zondagavond, iets voor Tine. En hij sluipt hier rond. Ik hoorde hem vanmiddag, ik zag hem vanmiddag. Hij is fris en fruitig, hij is niet te stoppen. Je hoort hem de hele tijd. Met alle liefde en plezier. Zometeen bij Vooraan, Andres Odijk. Ik wens je nog een hele fijne zondagavond. Met bijvoorbeeld deze Daft Punk. Harder, better.

0: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er aan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.

0: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Deze week is het de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
5: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: 3FM. Jij en ik staan samen vooraan bij de allernieuwste muziek. Wat dacht je van Steve Lacy? Wie dat is en hoe die klinkt, dat hoor je zo meteen. Dus krijg je niet nieuws. Het is 10:00.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie, omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: 3FM.
12: Ster. Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
13: Je veranda omtoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust. Kies maatwerk.
14: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
15: Alpha-studenten luisteren niet naar Oostlanders.
14: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
16: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
17: Op zoek naar spannende dates? Bezoek passievoor2.nl.
10: 3FM. Hey, wat heerlijk om het restantje van de zondag samen met je te vieren. Tot aan middernacht ben ik bij je met de allerbeste muziek. Purple Disco Machine om mee af te trappen.

Shout-out naar All Melancholy Hill van het album Plastic Beach. Echt het meest vette liedje van Gorilla's ever. Maar je mag van me aannemen dat ik sowieso alleen maar goede tracks meegenomen heb. Wat dacht je van Steve Lacy? Ik hou van zijn gitaarspel, ik hou van zijn zang en van zijn drums.

0: Alex Warren.
1: Ik kan zijn naam nog uitspreken, wat irritant. Ja, dat verdien je wel gewoon. Zo'n superartiest. Alex Warren maakt de Passenger. Wat heerlijk, je luistert naar Vooraan. Mijn naam is Andres, op de plek van Sebastiaan. En tot vanavond middernacht zullen jij en ik het met elkaar moeten doen. Dus als ik iets voor je kan betekenen, muzikaal gezien, dan weet je me te vinden. Je kan me een DM sturen, apenstaartje Andres Oudijk. Of als je de luisterapp hebt, dan kan je die ook gebruiken. Sowieso goed om die in de gaten te houden, hè? Want als het 3FM ticketalarm afgaat, voor kaarten voor Fontaine's DC, dan weet je wat je moet doen. Je moet me appen en vertellen waarom jij naar dat super exclusieve concert moet. En wie weet stuur ik jou naar Brussel. Dan eventjes naar wat boys die echt aan hun vierde jeugd bezig zijn. En niet alleen onder de fans, maar ook onder het grote publiek. Ik persoonlijk roep het al jaren. Drum and bass is echt als een Falcon 9 raket aan het opstijgen. Elon Musk could never. Het is niet alleen in mijn omgeving. Kijk, ik ben misschien een beetje biased en bevooroordeeld omdat ik drum and bass een mooi genre vind. Maar het is ook bij het grotere publiek. En daar is het nooit gekomen, want drum and bass wordt altijd een beetje gezien als muziek voor de gamers en voor de nerds en voor de mensen die geen smaak hebben. Maar hoe bedoel je mensen die geen smaak hebben? Tomorrowland Main Stage. Noem mij nu een groter podium waar je in de elektronische muziek kan knallen. Ze stonden daar voor het eerst in 30 jaar en dit is hun allernieuwste tune.

Ja man, ik vind het zo mooi om te zien dat drum en bass steeds meer harten verovert in de wereld. En hopelijk ook die van jou. Gone Too Far. Het is de allernieuwste tune van veteranen Chase & Status. Ik heb ze dit jaar nog live gezien in 013 met een show echt puur voor de fans. Zo hard, zo rauw. En ook al zijn die gasten ouder dan mijn pa, ik heb zoveel respect voor ze. Voor jou ook hoor, pap. Maar dat je jezelf zo blijft uitvinden en jezelf zo relevant weet te houden, dan ben je een A-muzikant.

Ik vind deze tune echt vergelijkbaar met Bohemian Rhapsody. Alleen dan zeg maar voor de coole generatie. Maar snap je wat ik bedoel? Elke keer als ik dit liedje hoor, dan hoor je nieuwe dingen. Hoor je nieuwe lagen. Ga je er anders naar luisteren. En dat is met Bohemian Rhapsody ook. Alleen ja goed, dat is meer voor de boomers. Je hoorde Chapel Roan en Pink Pony Club. Je luistert naar 3FM. Ik ben er voor je tot aan middernacht. En laten we samen heel eventjes tot realisatie nemen dat zeg maar september eraan zit te komen. En dan kan je denken, Gert Verdemme moet er naar school, moet gaan werken. Misschien begint je nieuwe studie wel. Het wordt allemaal beter met de gedachte dat er in september ook echt moeilijk veel nieuwe muziek uitkomt. Al die artiesten die zitten te popelen om die albums na de zomer gewoon jouw kant op te vuren. En een van die artiesten waar ik dan persoonlijk heel erg naar uitkijk is Bieber Doeby. Bieber Doeby ken je misschien van onder andere dit liedje. That Bad heet die, of Glue Song. Ja, dit is fantastisch. Weet je, in mijn hoofd zie ik nu pompoenen buiten staan. Het regent, ik zie herfst. Ik ruik gluwijn of warme chocomel. Maar dat moeten we een beetje los gaan laten bij haar. Want Bieber Doeby gaat het een beetje over een andere boeg gooien. Er is aangekondigd dat er een nieuw album gaat komen. Dat komt op 18 september. En daar gaat één instrument centraal staan. Namelijk de gitaar. Ja, en heel eerlijk, ik loef het eigenlijk wel. Ze heeft al een paar singles gereleased van dat nieuwe album. En die waren best wel wat harder. Natuurlijk is Bieber Doeby ook gewoon Bieber Doeby. Dus haar vertrouwde sound, die blijf je ook wel horen in bijvoorbeeld het liedje wat ik nu graag aan wil laten horen. Het liedje heet Memories. En als je nu op de snelweg rijdt of je bent de hond aan het uitlaten voordat je naar bed gaat. Dit is echt zo'n track wat het dan allemaal net eventjes wat filmischer maakt. Snap je wat ik bedoel? 18 september moet je onthouden, dan komt haar nieuwe album. En je kunt haar live gaan zien in de AFAS. Ze komt naar Nederland toe met haar grootste show tot hier. Die is op 2 december. Nieuwe tune heet Memories.

0: 3FM is wat je aan hebt op zondagavond. En ik hoop dat die Temper City een beetje goed bij je valt. Self-aware. Als je meer energie nodig hebt, niet weggaan dan. Ik heb alles bij je. Bij me om je in ieder geval een beetje die kant op te pompen. Wat dacht je van We Are Your Friends zo meteen? Ik wil eerst even terug naar gisteren. Gisteren had ik namelijk echt een gozer aan de telefoon. Ja, waanzinnige guy. Zijn naam is Milo Laat Het Lukken. Ik heb hem gezien op Lowlands en ik liep er toevallig voorbij. Ik hoorde alleen maar dit. Mensen gingen daar zo los en die uitbundige extase die trok mij naar binnen. En daar heb ik gewoon, ik denk, nou, bijna de hele set van hem gezien. Dat ik dacht, ik moet hem bellen. Ik moet even weten, what's coming next? Hij heeft namelijk ook shows in Paradiso aangekondigd. En ik vroeg hem gisteren aan de telefoon, joh Milo, wat kan ik een beetje verwachten als ik een kaartje koop voor die Paradiso show?
1: Dat kan ik nog niet weggeven, maar het wordt een mooi boy season vibe.
0: Oké, okay, mooi boy season 5. Dan zie ik gelijk voor me linnen. Nou nee, wat zie ik voor me dan? Want ik ga het nu invullen.
1: Ja, dat moet je beleven.
0: Nou, gelukkig heb je er een tweede show achteraan gegooid waar je tickets voor kan halen.
1: Ja, precies.
0: Je gaat sowieso daar ook jouw nieuwste plaat spelen. Die heette Alleen Jij. Vorige week uitgekomen. Wat zit er nog meer een beetje in de pijpleiding dan?
1: Daar wil ik niet veel over weggeven. Maar... Mooi boy season is geopend bij deze.
0: Ja, oké, kijk, ik hou best wel van een beetje puzzelen. Alleen ik ben ook niet toe aan een Ravensburger 1000 stukken. Zeg maar, komt er een plaat, komt er een EP? Want bijvoorbeeld...
1: Ja.
0: Ja?
1: Wie weet.
0: Kijk, want je gaf een show op Lowlands. Daarin, jouw liedjes zijn natuurlijk niet super lang. Dus op een gegeven moment, je hebt twee keer Heerly de Peerly gedaan, geloof ik. Tenminste, of ik was dronken, dat kan ook aan mij liggen. Dus
1: dan, nee, klopt.
0: Dan lijkt me wel toch dat je je repertoire gaat uitbouwen.
1: Ja. Ik kan alleen zeggen, jullie kunnen zeker wat verwachten.
0: Kunnen we dan wel afspreken dat als het moment daar is, dat het naar buiten kan, dat we weer even connecten?
1: Is goed.
0: Ah, sorry, dit is echt het allerslechtste interview wat ik ooit heb gedaan. Ik heb echt geprobeerd, nog met een geintje. Ik heb het via 3 omwegen geprobeerd, nog een beetje te vragen van Pik. Vertel me dan even wat er gaat komen. Hype me even op. Maar goed, er kwam alleen maar uit. Mooi boy season is hier en het komt er binnenkort aan. Ja. Gelukkig is die nieuwe tune wel leuk. Alleen jij, Milo, laat het lukken. Mooi boy season.

Zo, hoppatee. Beetje energie jouw kant op. You're the Justies and we are your friends. Van de week kom ik een video tegen die bewijst dat de grootste artiesten ook gewoon mensen zijn. Weet je wel, we zien ze toch gewoon als sterren en als onaantastbaar. Shanna Spyro, die is groot fan van Ray. Nou, ze heeft een paar dagen geleden eindelijk Ray voor het eerst ontmoet. Backstage op een festival waar ze allebei moesten spelen. En ik zie daar die video op Insta en dat is gewoon echt zo awesome. Shanna Spyro ging namelijk voor het eerst voor zo'n enorme crowd optreden. Was mega zenuwachtig. En Ray ging haar dan advies geven over hoe ze daarmee om moest gaan. Zeg maar, dat zou hetzelfde zijn alsof Giel Beelen of Ruud de Wild voor elk radioprogramma wat ik maak hier bij de deur staan en zeggen: hey Odijk, je kan het. Misschien ben jij wel fan van, weet ik veel, Jibby Jansen op hockeygebied. Dan is het hetzelfde als dat zij jou voor elke strafcorner komt helpen en zegt: hey, je moet een beetje harder slaan. Dat is zo mooi. Advies van andere mensen krijgen, dat is gewoon iets heel normaals. Waar jij misschien ook iets aan hebt, is dit advies als je iets moet doen voor een grote groep. Zeg gewoon dat je eerlijk bent en dat je zenuwachtig bent en dat je nog nooit zoiets groots hebt gedaan. Kijk naar boven en als dat niet lukt, kijk dan gewoon recht vooruit. Weet je wel, dan zie je de muur van de overkant van de zaal. Dat was het advies wat Ray gaf aan Shanna Spyro. Dus ik zou zeggen, ja, doe er het advies mee. Volgende keer als je een spreekbeurt moet geven of een keynote, of als je tandarts bent, kijk dan niet in de mond, maar kijk gewoon recht naar de muur. Great Expectations hoor je bij 3FM. In my head.

0: 3FM Talent Flair door het oog van de nacht. Ik ga je een beetje helpen zo op dit late tijdstip. Want ik zie heel veel berichten over Fontaine's DC. Die kaarten die... kan je vanavond nog winnen, durf ik wel te zeggen. Het 3FM ticketalarm gaat nog af. Ik zie hier bijvoorbeeld een bericht in de app. Heb je dan advies om die kaarten te winnen? Dat heb ik.
1: 3FM. Exclusive. Fontaine's DC.
0: Gewoon de hele dag 3FM luisteren. Ja, dat zou mijn tip zijn, want het ticketalarm gaat af tussen 7 uur 's avonds en 1 uur 's nachts. Dus je moet die avonduren blokken in je agenda. Niet meer naar de boksschool gaan. Niet meer met je vrienden gaan jeppen op het terras. Gewoon 3FM blijven luisteren. Als je het alarm hoort, dan moet je je naam appen en ook de reden waarom jij daar naartoe moet. En ik heb je al verteld dat het vanavond nog afgaat. Dus ja, ik kan niet meer doen dan dat. En ik duim voor je, ik gun je het. Dat moet je echt van me aannemen. Vooraan, dat is waar je naar luistert. Mijn naam is Andres met nu Role Model.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: 500. €88 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
2: Alpha-studenten luisteren niet naar Oostlanders.
1: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.

0: Nergens naartoe gaan als je vanavond nog kaarten wil winnen voor een heel intiem concert van Fontaine's DC. Hoe je daar kans op maakt, vertel ik je zo meteen. Eerst krijg je het nieuws. Het is 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meede in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meede is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag morsten Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag. En dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: 3FM. Hallo NCRV. Andres Oudijk. Zal ik zo meteen eventjes een livebox throwbackje naar jou toe pompen? Gewoon iets wat hier ooit heeft gestaan. Trek ik zo voor je uit het archief. Eerst krijg je All the Stars van Kendrick en SZA.

waanzinnige muzikant, hé. Wat is dit toch een man waar we veel aan hebben? Je hoorde Kevin Parker van Tame Impala met Loser. Je bent bij Vooraan. Mijn naam is Andres Oudijk. Tot aan middernacht doen we het samen. We gaan samen eventjes een beetje rewinden voordat je weer aan een drukke werkweek begint. Of als je nu juist uit de kroeg komt rollen omdat je bijvoorbeeld werkt in de horeca. Dan gaan we knallen! Zullen we eerst ook eventjes live muziek vieren? Want dit programma staat erom bekend dat grote artiesten langskomen van Nederlandse bodem. Artiesten die je sowieso een keer hebt gehoord op TikTok of misschien op Instagram of al op de radio. Ik weet niet hoe chronically online jij leeft. Maar als je net zo online leeft als ik, dan kan de naam Isabel van Gelder je niet ontgaan zijn. Zij is zeg maar echt, nou ja, hoe moet ik dat zeggen? The next big thing. Aan haar gaan we nog zoveel lol hebben. En zij is hier te gast geweest bij Sebastiaan in Vooraan. En daar deed ze haar track Obsession live. En ik dacht, dat is perfect voor een zondagavond.

0: 3FM naar Brussel.
1: Amai.
0: En ontdek als allereerste de nieuwe single Marianne live. Luister deze week iedere avond naar 3FM en maak kans op toegang.
2: 3FM. We want more.

Beuken met The Bless met Wanna, Serotonin, Moonbeams. Oké, even een vraagje aan jou. Even op de klokje erbij, ik wil even even nadenken. Wat is het laatste dat je bij je pa om hulp hebt gevraagd? Laat je brein even verratelen. Bij mij was het, yo pap, ik wil een spiegel ophangen. Kan je me helpen? Bij Lenny Monsou was het, yo pap, kan je me helpen? Ik kom er niet helemaal uit met mijn drums. Dat vind ik zo sick. Lenny Monsou, zijn pa, is drummer. Dus die weet van de hoed en de rand als het gaat om het bouwen van een dikke beat. Lenny Monsou, zijn zoon, is artiest geworden. En die was aan het klooien voor zijn nieuwe track, Wrecking Ball. Hij kwam er helemaal uit. Dus toen heeft hij zijn vader gebeld. En dat vind ik zo mooi, weet je wel. Dat zelfs artiesten nog hun vader bellen om hulp. Zei die, pap, wil je me alsjeblieft helpen met de drums? En die vader zei, ja, natuurlijk, zoon. Ze reden naar de studio, zijn samen gaan werken. En nou ja, 1 en 1 is 2. Er kwam gewoon een gigantische tune uit. En je moet eigenlijk eens even op Lenny's Instagram kijken. Want ik ging dan gewoon afvragen hoe zijn vader ook eruit ziet. Precies hetzelfde als Lenny Monsou. Beetje make-up, goed zwart haar, leren jassie, gewoon echte rockers. En zo bewijs het maar, het is geen schande om je vader te bellen. Dus dat ga ik denk ik morgen even doen. Want ik moet nog een PVC-pijp ergens langs leggen.

Oh, Elsa, dat gaat helemaal mis. Dit gaat helemaal mis in huize Elsa. Ze zegt namelijk, hey Andres, ik luister via de app. Maar ik doe dat met vertraging. Ik dacht, hè, waarom krijg ik in één keer het nieuws om 10:15? Ja, dat is die klote NPO-luister-app. Je moet altijd even op live klikken. Dan loop je weer gelijk. Ik zou dat zeker doen als je nog kans wil maken op de kaarten voor Fontaine's DC. 3FM, exclusive Fontaine's DC. We geven namelijk kaarten weg, zeker ook vanavond nog, voor een heel intiem concert met Fontaine's DC. Het is de band uit Dublin die echt furoren gooide met onder andere deze track. Dat is Favorite, of deze, Starbuster. Je maakt kans als je met 3FM Ticketalarm hoort. Dan moet je zo snel mogelijk je naam sturen naar de app van NPO Luister. En ook even uitleggen waarom jij er naartoe wil. Dus zorg nou dat je niet achterloopt. Klik nu allemaal op live, live, live. En wie weet hoor je zo meteen.

0: 3FM.
1: Take it alarm.
0: Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app.
1: En ga naar Fontaine's DC.

0: 5'9", brown eyes.
1: Ah, superplaat. Dave maakte Raindance. Ik kan nu heel lang gaan praten, maar ik denk dat je met heel veel stress nu naar 3FM luistert. Dus zal ik dat ook gewoon niet doen dan? Zal ik gewoon gelijk gaan naar waar we naartoe moeten?
2: 3FM exclusive. Van Deens DC.
1: Dit is het moment waar je op hebt gewacht als je het ticketalarm hebt gehoord. Je naam hebt gestuurd naar de app van NPO Luister. En mij hebt verteld waarom jij bij dat concert van Fontaine's DC moet zijn. Het is niet een concert wat je alledaagse kan volgen. Zeg maar, het is een heel intiem concert. Het is een heel bijzonder concert. Het heeft alles te maken met het feit dat het sowieso in Brussel is. En dat er maar 250 mensen op de gastenlijst staan. Het zou zomaar kunnen dat jij daarbij bent voor een concert wat je nooit meer in je leven gaat vergeten. De app van NPO Luister is veelvuldig gebruikt. Dank je wel daarvoor. En ik kan me voorstellen dat je nu met een hartslag hoger dan de beats van Marlon Hofstad zit te luisteren.
2: 3FM.
1: Ik ga gewoon bellen. Ik heb een random telefoonnummer uit een hoge hoed getoverd. Misschien wel die van jou.
3: Hallo?
1: Goedenavond, met wie spreek ik?
3: Met Daniel.
1: Daniel, je spreekt met Andres van 3FM.
3: Hallo.
1: Daniel, wat betekent de band Fontaine's DC voor jou?
3: Wat moet ik zeggen? Echt gewoon alles. Ja. Echt gewoon een fantastische band.
1: Ja.
3: Ja, ik heb gewoon geen woorden.
1: Waarom ben je zo aan het giechelen, Daniel?
3: Ja, ik had niet verwacht dat ik om 11:30 gebeld zou worden.
1: Volgens mij word je ook veelvuldig geappt of dat is je satisfier. Moet even kijken, jongen. Hey Daniel.
3: Ja?
1: Jij bent erbij!
3: Yes!
1: Jij wint 2 kaarten voor dat super bijzondere optreden.
3: Oh, hartstikke bedankt.
1: Kan je uitleggen waarom je zo blij bent? Wat dit voor je betekent?
3: Ja, nou, ik heb opeens al best vaak gezien. En het blijft gewoon echt een fucking goede band live.
1: Ja.
3: En dus kan met zo weinig man hun kunnen zien. Zou echt fantastisch lijken.
1: Ah, ik hoop dat je er van elke seconde gaat genieten. Want hoppatee, je hebt gewoon gewonnen, jongen.
3: Oh, echt. Ik heb goed gewonnen.

Jackie Down the Line, Fontaines, DC, de boys uit Dublin City. Ze komen dus naar Brussel. Zeer exclusieve kaarten te winnen hier in de avondshows van 3FM. En net is dat ticketalarm eraf gegaan. Daniel die zit waarschijnlijk helemaal hyped. Die gaat vanavond niet meer naar bed. Die heeft namelijk twee kaarten gewonnen. De adrenaline pompt vast door zijn lichaam. En ik voel ook de teleurstelling bij jou. En dit is echt het moeilijkste aan mijn baan. Want ik zou jou ook het liefst daarheen sturen, weet je wel. Met al je vrienden, dat je dat kan meemaken. Maar ja, zo werkt het niet. Wat ik tegen je kan zeggen is morgen tussen 7 uur en 1 uur 's nachts de allerlaatste kans op kaarten voor Fontaines DC. Je bent nu bij Vooraan. Mijn naam is Andres en dit is Ella Langley.

0: deze gozer is natuurlijk hartstikke bipolair.
1: Ja, maar ik loop het.
0: Hij maakt housey beats. Beetje spoken word vocals. En dat allemaal met zo'n prachtig accent uit Engeland. Ik ben een groot fan van Anthony Schmierek. Je hoorde The First 5 Minutes of Magnolia. Mijn naam is Andres Oudijk en ik zit al, het is het de hele dag tegen je aan te jeppen. Ik ben ook al de hele dag aan het bepalen wat je hoort op de toeter. Maar het is ook wel eens aan jou, toch? Weet je, laat ik het even zo doen. Ik ga nog één tune draaien. En daarna ga ik je uitleggen hoe je jouw lievelingsliedje op de radio krijgt. Echt super simpel, het mag alles zijn. Housey, misschien wil je wel iets ontdekken wat je... of iets delen wat je hebt ontdekt in een vage jazzbar afgelopen zaterdagnacht. Wil je hardstyle of hardcore, of wil je juist Jan Smit? Het is allemaal welkom. Ik ga je zo meteen vertellen hoe je jouw lievelingsartiest op die goede oude stereo te horen krijgt. Eerst nog heel even rammen. Two Door Cinema Club is hier voor je. And What You Know bij 3FM.

0: What You Know hoor je bij 3FM. Oké, we gaan het even doen als volgt. Jouw lievelingsmuziek op de radio, het is nog nooit zo simpel geweest. Als zometeen de gong afgaat, dan moet je me bellen. 09091336. Ben je de allereerste beller? Ja, dan draai ik gewoon jouw lievelingsliedje. Zo simpel is het. 09091336. De gong gaat af in 3, 2, 1. Het genre maakt mij niet uit, hè. Normaal wordt het altijd helemaal gefilterd. Ik ben nu echt gewoon Zwitserland. Ik vind alles prima. Als je me maar belt naar 09091336. Goedenavond, je spreekt met de 3FM, met wie spreek ik?
1: Goedenavond, met Melle.
0: Melle, goedenavond.
1: Hallo.
0: Jij hebt zin in muziek?
1: Jazeker.
0: Melle, sowieso even een vraagje. Je bent om 5 voor 12 nog wakker. Ja. Zondagavond, wat ben je aan het doen?
1: Een beetje radio luisteren, een beetje nieuws aanlezen van Ajax. Gewoon, ja.
0: Oké, lekker avond, joh. Een beetje aan het goeno eigenlijk.
1: Ja, een beetje YouTube kijken ook. Ja.
0: Lekker bro. Hey, wat zou ik eens voor je kunnen draaien vanavond?
1: Het nummer Pistol van Kyo.
0: Hey Kyo, goede band bro.
1: Ja, echt goed, dat is echt een goede band.
0: Hoe kom je hier nou weer bij dan?
1: Ik heb ze op Festival op Wetter gezien. Ja. En een keer in de Echo in Utrecht.
0: Yo, shout out naar Utrecht, de Echo man, hard.
1: Ja, dat is echt een light podiumpje. Dat ga je ze nu niet meer kunnen zien.
0: Nee, 100%. Ik ga hem voor je draaien, Kyo Pistol. Ik zou zeggen, Melle, een hele fijne avond, lekker doorgoenen.
1: Dank je.

0: Ja, goed man. Kio en Pistol. Jasper.
1: Ja.
0: Ik ben jouw achternaam kwijt. Schrijvers.
1: Ja.
0: Lekker pik. Zo. Ja, ik heb zoveel Jaspers, bro.
1: Ja, dat is wel waar, ja.
0: Ik word helemaal lijp. Ja. Zo meteen lekker op die toeter. Vanaf middernacht. Wat kan ik allemaal verwachten?
1: Ja, het is een speciale nacht. Ook wel een beetje een verdrietige nacht. Het is de allerlaatste nacht dat er gepresenteerde programma's zijn op 3FM. Dus daarna is het gewoon non-stop. Gaan we gewoon heel veel muziek draaien. Is ook lekker, weet je wel. Maar het is toch ook wel een beetje een emotioneel einde eigenlijk.
0: Oké. Okay. Ja, want de programmering gaat tussen 1 en 4 op non-stop.
1: Ja.
0: Dat betekent niet dat jij weg moet, toch? Even
1: nee,
0: voor duidelijkheid.
1: Nee. Ik blijf gewoon op 3FM. Ik ga.
0: Ja, eigenlijk alleen maar lekkerder. Ja, hoe laat ga je nu werken dan?
1: Wat jij vroeger deed. Het is 4-6 ga ik doen.
0: Oh.
1: Ja.
0: Oké, okay, sterk. Heb je mooie tips? rode wijn als je thuis komt. Daar heb ik het nog overleefd. Oké, dus het wordt een beetje een bijzondere nacht.
1: Ja, we gaan even afscheid nemen, maar ik heb ook een manier gevonden om wel contact te blijven houden met jou als luisteraar. Dus we gaan elkaar in ieder geval niet verliezen als vrienden, zeg maar.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou, dat is lekker. Gewoon die toeter aanhouden, wilde ik zeggen. Jasper Schrijvers is er voor je zo meteen met The Neighborhood Sweater Weather. Eerst krijg je het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben, is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja? Echt serieus?
5: 7, 7, 7, 7, 7.
4: Wat een geld!
6: 18.000, potverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
8: Alpha-studenten luisteren niet naar Oostlanders.
7: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Pakken ze een podium?
10: Pakken ze een podium?
9: Pak zelf eens een podium.
11: Pakken ze, pakken ze podium.
12: Pakken ze een podium.
13: Pakken ze een podium.
14: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
15: 3FM. Jasper Schrijvers.
16: Ziek idee. Het is 3FM met de allermeeste muziek in de nacht. Kun je alvast nog aan wennen. Zometeen door de Neighborhood. En eerst is het Bruno Mars. Oh.

The Neighborhood Sweater Weather bij 3FM. Het is een van de vele liedjes waar kledingadvies gegeven wordt. Hè? Ze zingen dat het koud is, dus trek een dikke trui aan. En het gebeurt vaker in de popmuziek, bijvoorbeeld bij deze van Circa Waves. Ja, en voor de hele warme dagen heb je deze.

Welkom in de nacht van 3FM. Mijn naam is Jasper. Misschien kom je net thuis van een uit de hand gelopen borrel. Misschien ben je nu aan het werk. Of hoe je er ook bij zit. Ik ga ervoor zorgen dat je muzikaal gewoon echt een topavond gaat beleven. Zometeen hoor je de nieuwste van Fontaine's DC. Dua Lipa komt eraan. En ook een oude classic van Drake ga je horen. Maar ik ga ook eerlijk met je zijn. Het is een beetje een gekke nacht. Dit is namelijk de allerlaatste nacht dat wij hier live op de radio zijn. Of nou ja, dat is niet helemaal waar. Maar vanaf morgennacht wordt het non-stop muziek. Dus is ook wel lekker. Hè? Kun je gewoon lekker veel muziek luisteren. Maar toch, het is een beetje gek. Want ja, jij en ik, we zijn gewoon een beetje raar, weet je wel. En dat doe ik echt in de meest positieve zin. Want terwijl 90% van Nederland nu op één oor ligt, zijn wij wakker. Wij zijn nachtdieren. Wij komen tot leven als het buiten donker is. En dat kan soms een beetje eenzaam en een beetje verdrietig zijn. Want je familie en je vrienden die hebben gewoon een burgerlijk leven. Hè. Die staan morgen om 9 uur op of om 8 uur. Om 9 uur gaan die werken. En je loopt elkaar een beetje mis. En daarom vind ik het zo fijn om jou gewoon elke nacht op te zoeken. Weet je wel, gewoon contact. Misschien heb je wel eens een keer een appje gestuurd via de NPO Luister app. En soms rij ik hier inderdaad gewoon heen naar de studio. En dan denk ik van, ja, ik voel me gewoon even niet zo lekker. Ik zit er gewoon even niet zo in. En dat doen we dan zo goed. Als je dan even laat weten dat je er bent. Dat we het samen doen. Want samen zijn die nachten een stuk minder eenzaam. En dan is het echt fijn. Dus ik wil je daar sowieso voor bedanken. Jij maakt mijn nachten. Ik hoop ook een klein onderdeel geweest te zijn in jouw nacht. Dat zou ik heel fijn vinden. Het klinkt een beetje als een hele droevige afscheidsspeech nu. Dat is het niet. Ik blijf gewoon bij 3FM. In de vroege ochtend kun je me horen tussen 4 en 6. Maar ik wil ervoor zorgen dat ons contact niet gaat verwateren. Dat we gewoon elkaar blijven zoeken, dat we gewoon vrienden van elkaar blijven. En daar heb ik een ideetje voor bedacht. Ik heb een telefoon gekocht met een 06-nummer. En op dat telefoonnummer kun je mij gewoon altijd bereiken. Ik zal het telefoonnummer even noemen. Pak alvast even pen en papier. 06-33-02-37-31. Dus dat telefoonnummer is 06 33-02-37-31. Kun je me gewoon een appje opsturen? Vind ik heel gezellig. Want samen is leuker dan alleen.

0: Fontaine's DC bij 3FM. Je hoorde Marianne. Ik krijg ook nog een appje binnen van Lotte. Die vraagt of we nog kaartjes weggeven voor Fontaine's DC. Morgenavond is de allerlaatste avond dat je kans maakt. Dus morgenavond vanaf 7 uur 3FM aanzetten. En duimen en hopen dat jij naar Fontaine's DC mag gaan. Ja, dan, het is een rare nacht. Ik ben gewoon eerlijk met je. Ik voel me er een beetje gek over. Maar het is de allerlaatste nacht dat er live radio is op 3FM. Daarna gaan we gewoon lekker non-stop muziek uitzenden. We moeten ook niet doen alsof het heel vervelend is. Want ja, veel muziek is ook gewoon wel lekker natuurlijk. Maar ik vind het wel persoonlijk jammer. Want ik blijf op 3FM. Je kan mij in de vroege ochtend tussen 4 en 6 gaan horen. Maar ik wil niet dat ons contact gaat verwateren. En ik wil gewoon dat ons contact gewoon blijft bestaan. En daarom heb ik een telefoon gekocht met een telefoonnummer. Dat telefoonnummer ken ik nog niet uit mijn hoofd. Dat is 06-33-02-37-31. Dus onthoud hem even. 06-33-02-37-31. Dat is mijn telefoonnummer. Om zo een beetje contact met jou te blijven houden. Voer het nummer vooral toe in je telefoon. En stuur me een appje en bel me eigenlijk ook gewoon nu maar even om te kijken of die telefoon het doet. Dus ik zou het leuk vinden als je wil bellen. Mijn telefoonnummer is dus 06-33-02-37-31. 06-33-02-37-31. Want ik wil even weten of die telefoon het doet. Dus bel me even. Hallo 3FM, goeienacht.
1: Ja, goeienacht.
0: Met wie spreek ik?
1: Ja, met de grootste Twente-fan natuurlijk van 3FM.
0: Hey Robin, alles lekker, maat?
1: Ja, zeker, jongen. Met jou?
0: Ja, gaat heerlijk. Ja, Twente gewonnen, hè, 4-1.
1: Ja. Kijk, en Wolfsberg was er weer gescoord, hè?
0: Ja, maar wij spelen. Oké, Robin, we moeten niet te veel over FC Twente gaan hebben, want dan sluiten we de rest van Nederland buiten. Maar
1: die. Ja, laten we het over muziek hebben.
0: Ja, vertel waar we het over hebben.
1: Ja, over klote muziek.
0: Hoezo klote muziek dan?
1: Ja, dat kun je toch ook draaien? Het is toch je laatste nacht.
0: Ja, ik zou inderdaad gewoon oprecht gewoon nu alleen maar kutmuziek kunnen draaien en gewoon kijken wat er gebeurt.
1: Ja, Ferry de Roze Flamingo of zo.
0: Ja, ik moet het zelf ook wel een beetje leuk vinden, hè? Hey, maar Robin, jij werkt vaak in de nacht, toch? Jij bent, kipchauffeur, jij werkt in de nacht. Wat vind jij hiervan? Doet het iets met jou?
1: Ja, nou hebben we gewoon helemaal niks meer in de nacht, hè? Dan wordt maar Spotify luisteren dan.
0: Ja, het is, ik snap het ook wel weer, hè, dat het gebeurt en zo. Maar ik kan me ook voorstellen dat het wel jammer is als je in de nacht aan het werk bent, dat het wel fijn is dat er gewoon iets te horen is of zo, denk ik.
1: Ja, nou hebben we niks meer om tegen te praten en niks meer om te zeuren, dus ja.
0: Ja, want volgens mij is oprecht op de radio helemaal niks meer in de nacht dan. Volgens mij is alles in de nacht non-stop qua muziek.
1: Ja, dat klopt wel, ja.
0: Ja, wat voor tijden werken dan precies? Want dat weet ik niet.
1: Ja, alles van 's avonds tot 's morgens tot half in de middag.
0: Ja, precies. Dus echt gewoon wel gewoon de hele nacht zit jij gewoon beter gewoon.
1: Ja.
0: Ja. Nou goed, ik moet zeggen, vanaf 4 uur zijn we er wel gewoon weer. Dus dan kun je me gewoon spreken. Dus, en je hebt nu mijn telefoonnummer, dus voeg hem vooral toe bij je contacten. 06-33-02-37-31. En laten we gewoon wel contact blijven houden, Robin, want dat vind ik wel gezellig.
1: Ja, komt goed.
0: Oké, het is geen droevig afscheid. En inderdaad, als je verdrietig bent over dat 3FM gaat stoppen in de nacht met de gepresenteerde programma's, voeg gewoon even mijn telefoonnummer toe en laten we contact blijven houden.
1: Gaat gebeuren.
0: En laten we er sowieso gewoon even een mooie laatste nacht van maken.
1: Met komt goed.
0: Oké, Robin, fijne nacht, hè.
1: Jij ook.
0: Hier wordt Dua Lipa nu bij 3FM.

0: Somber bij 3FM en Back to Friends. Het is september, de zomer is voorbij, het wordt eerder donker. Ja, het regent weer de hele dag. Het is niet bepaald een tijd om echt naar uit te kijken. Maar daar hebben wij iets op bedacht.
1: September is
2: 3FM ticketmaand.
0: Hoppakee! Ja, september wordt bij 3FM ticketmaand. Heel de maand lang laat je kans op kaarten voor de dikste concerten. Bijvoorbeeld Roxy Dekker in de Ziggo Dome, Noah Kahan, Gracie Abrams, Role Model of zelfs naar Londen voor Teddy Swims betalen wij ook je vlucht en verblijf. Dus ja, misschien sta je straks niet chagrijnig in de regen te balen als een klote weer het is. Maar weet jij gewoon dat jij naar een super dik concert gaat? Wat je moet doen? Elke dag naar 3FM luisteren in september en kans maken op de dikste tickets voor de vetste concerten. Wees erbij!

maand kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten. Luister vanaf morgen naar 3FM. September is 3FM Ticketmaand.

Obama of Nelson Mandela. Ja, mijn grote voorbeeld is mijn vader. Hij wordt deze week 57 jaar oud. En ik vind het gewoon zo cool wat hij allemaal doet op die leeftijd. Een beetje lullig gezegd, maar hij heeft een paar keer een marathon gerend. Hij is goochelaar, dat is toch fucking vet. Hij is stage manager op festivals als Zwarte Cross en Pinkpop. Hij speelt klarinet, speelt saxofoon in een band. En daarnaast is het mijn vader. En ik heb het eigenlijk nooit echt tegen hem gezegd, maar hij is mijn grote voorbeeld. En ik hoop later ook zo te zijn als hij is. Deze is voor hem. Alan Clark, Father and Friend. Oh.

0: zometeen een bloedordinaire plaat. Je hoort hem zometeen na het laatste nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden.
2: 3FM. Jasper Schrijvers.
0: Ja, goedenacht. Waar heb jij zin in? Wat wil je horen? Laat het even weten via de NPO Luister app. Of bel me 0909-1336.

Small Thing. Welkom in de 3FM Nachtdienst. Ik ben Jasper. Samen komen we nog één keer die nacht door. Zit je er een beetje lekker in? Zin om te knallen? Misschien ben je wel aan het werk. Of ja, je kan je niet in slaap vallen. En moet je morgen wel gewoon gaan werken? Ja, dat is ook kut. Ik hoop dat je een fijne nacht hebt. Welkom in de 3FM Nachtdienst. Ik ben Jasper. Samen komen we nog één keer die nacht door. Zit je er een beetje lekker in? Zin om te knallen? Misschien ben je wel aan het werk. Of ja, je kan je niet in slaap vallen. En moet je morgen wel gewoon gaan werken? Ja, dat is ook kut. Ik hoop dat je een fijne nacht hebt. En ik ben even benieuwd, wat

0: krijg er bijna een beetje traanoogjes van. Nou, sterker nog, ik krijg er traanoogjes van. Het is de allerlaatste keer dat wij Russisch roulette request gaan spelen. Dan draai ik of jouw request of... If I tell you that I love you,
1: forever you'll be mine. Russisch roulette request.
0: Het allerspannendste spelletje van de nacht spelen we nog één keer. Ik heb een playlist aangemaakt. Daar staat 9 keer een request in. 1 keer een René Leblanc. Gaan we zo op de shuffleknop drukken. En gaan we vooral hopen dat het de request gaat worden. Die komt vannacht van Bex. Bex, goeienacht.
2: Hey, hi.
0: Hey.
2: Goeienacht.
0: Goeienacht. Je zit wat lager in je energie. Ben je een beetje moe?
2: Nee hoor. Nee, okay. Nee, allerminst. Ah, nee hoor.
0: Weet je, hoezo ben je eigenlijk wakker nu zo kort over één?
2: Ik heb allemaal nog een to-do-list af te werken.
0: Wat staat er op de to-do-list?
2: Ja, van alles, van alles.
0: Van alles.
2: Maar, En ik ben gewoon een nachtdier. Ik ben gewoon een nachtdier.
0: Ja.
2: Dus ik luister graag, want hier zijn jullie de enige die waren bijna. De enige die,
0: pijnlijk puntje.
2: Dat dus. Ja. Vandaar het verzoeknummertje, dat is ook... Een beetje bittersweet.
0: Ja, even voor de duidelijkheid. Vanaf morgen tussen 1 en 4 in de nacht hoor je extra veel muziek op 3FM. Probeer het even positief te verkopen. Ja. Maar ja, ik vind het ook super jammer. Want ik heb het net ook al gezegd. Maar ik vind het, ja, het contact met luisteraars is zo bijzonder. En we zijn, ja, mensen die zo laat wakker zijn. We zijn gewoon een beetje gekke nachtdieren. We zijn gewoon een beetje gek. En dan is het leuk dat we zo'n klein clubje hebben en hier op 3FM kunnen verzamelen met z'n allen. Dat vind ik gewoon altijd zo fijn in de nacht.
2: Ja, maar dat is ook onderscheidend aan 3FM. Dat er is geen enkele andere zender waar nog iemand een menselijke wezen wakker is. Dus dat je daarop bezuinigt, zo'n onderscheidend kenmerk, ik vind het onbegrijpelijk.
0: Ja, ik vind het ook, echt mega jammer en... ook verdrietig gewoon wat ik zeg. Ja, dat contact met luisteraars is zo waardevol. En in de nacht kun je ook gewoon net even een ander gesprek hebben met iemand dan overdag.
2: Ja,
0: dus in de nacht is het wat minder vluchtig. Dan heb je wat meer de tijd voor alles, voor mijn gevoel.
2: Ja, klopt. Ja, echt heel spijtig.
0: Ja. Goed, je hebt ook een nummer aangevraagd. Die heeft een beetje met dat gevoel te maken, hè?
2: Ja, Song to Say Goodbye van Placebo.
0: Ja.
2: Dat was nogal bitter.
0: Ja, voel je daar ook verdrietig over? Of hoe zou je gevoel daarover omschrijven?
2: Over het nummer of over...
0: Nee, over de situatie bedrijf.
2: Verdrietig. Ik vind het in ieder geval vrij ongezellig, ja. En, onbegrijpelijk dat je bezuinigt dan op... op iets anders.
0: Waar zullen we zo bezuinigen? Waar, wat...
2: Nou ja, ik zou starten met de... ja, buitensporige bonussen aan deze of geen. En desnoods op wc-papier. Weet ik veel. Ja.
0: Goed. Laten we gewoon... ik hoop dat we dat nummer voor je gaan draaien. Ik baal er ook enorm van. Het is wat het is. Dat is het ook. Ja, het is wat het is.
2: Ja, ik vroeg net al van... kunnen we niet iets doen? Petitie of zo. Maar misschien moet je heel veel... Als er heel veel luisteraars... continu s'nachts blijven bellen naar 3FM.
0: Ja. Het ding is wel, er is dan niemand hier tussen 1 en 4. Het is dan leeg in het pand. Dat is dan wel weer het geval. Maar je kan eventueel een appje sturen via de NPO Luister app. Dan zou ik het doorsturen naar mijn baas. Dat is helemaal goed.
2: Ja, gewoon helemaal plat bombarderen met berichten. Ja, dat. Ja.
0: Hey Bex, ik hoop dat we je plaat gaan draaien. Het is Russisch roulette request voor de allerlaatste keer. Ik ga aftellen van 3 naar 0. En dan gaan we shuffelen. En dan gaan we zien of het jouw plaat wordt.
2: Go.
0: 3, 2, 1. Ja.
2: Yes.
0: Supermooi.
2: Lekker.
0: Hey Bex, ik wens je een fijne nacht.
2: Ja.
0: En speciaal voor jou en de rest van Nederland is dit Placebo bij 3FM.
2: Ja. En dankjewel. You are

0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear bij 3FM. Ah, dit is leuk. Je maakt kans op een 3FM fanpakket. Het is oh zo simpel, maar vaak ook zo moeilijk. Zeg je niets, dan win je iets.
1: Goedemorgen.
0: Maarten, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ga je lekker?
1: Ja.
0: Nou,
1: ja, cool.
0: Nou, fijn. Ik heb goed nieuws voor je.
1: Dat is mooi.
0: Je zit in het spelletje, zeg je niets, dan wil je iets. Ja, sorry, lachen mag ook niet.
1: Echt wel.
0: Oh, dan ben je ook af, ja. Nou,
1: ja, prima.
0: Sorry man.
1: Yo, geef niks. Later.
0: Doei.
1: Fijne show. Mooi.

iedere dag kans op een airfryer. Dus zet je hersens aan en daarna je nieuwe airfryer. Wijnald en Jamie in de ochtend. Want het is nooit te vroeg voor vette prijzen.

0: Afrika bij 3FM.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Hey, ik ga iets laten horen waarvan je waarschijnlijk denkt van... what the fuck? Ja, dit is zo vet. Maar het is Milo Laat Het Lukken. Het is niet bepaald wat je normaal gesproken op 3FM hoort. Hij noemt zichzelf de materialist. Hij loopt van top tot teen in Gucci kleren. En ik weet bij hem nooit zo goed of het nou een meme is of dat het echt is. Maar er is één ding wat ik zeker weet. En ik vind gewoon dat hij hele vette muziek maakt. Het is even anders dan je normaal gesproken op 3FM hoort. Maar geef het een kans. Milo Laat Het Lukken. Alleen Jij is nieuw bij 3FM. My bye season.

0: Knappy van Patrick.
1: Hey, hey jongen, Appingedam hier, Patrick. Hey, ik vind het echt heel kut dat jullie 's nachts nu non-stop muziek gaan draaien en niet meer met een DJ. Kom op, ik heb altijd jullie op de achtergrond staan als ik met mijn pubquizzen bezig ben. Altijd een hoop lol en een hoop dom gelul, maar geweldig. Ik ga dat echt missen. Wat moet ik nou, terwijl ik met mijn pubquizzen bezig ben? Hey, echt, ik wens jullie echt het allerbeste, maar ik vind het zwaar kut. Sorry dat ik het zeg, maar ja, het is zo. Hey, groetjes uit Appingedam. Groetjes, Patrick. Mooi.
0: Ja, je merkt wel, Pupkes Patrick is altijd een vaste luisteraar van 3FM. Altijd super vrolijk, hoog in zijn energie. En nu is het echt, je kan het nog even laten horen, maar het is...
1: Hey, hey, jongen. Appingedam hier.
0: Ja, de energie is er wel een beetje uit. Je merkt wel een beetje de teleurstelling in zijn stem. Dat het gaat stoppen. Het is namelijk de allerlaatste nacht op 3FM dat je gepresenteerde programma's hoort. Want vanaf morgen is dat non-stop muziek. Probeer het een beetje positief te maken. Gewoon heel veel muziek is ook lekker om te horen. Dus, maar ik vind het zelf persoonlijk gewoon jammer dat contact in de nacht een beetje weg is. Omdat dat contact met luisteraars diep in de nacht is toch wel bijzonder of zo. Ja, goed. Teun, de allerlaatste twee uur...
2: Hallo Jasper.
0: Die zijn van jou.
2: Ja, ik ben het met je eens, man. Het is toch met die met nachtluisteraars... Het is toch, je bouwt echt een vriendschap op met die mensen.
0: Ja.
2: En het is jammer dat het stopt.
0: Het zijn ook vaak gewoon leuke mensen. Een beetje gekke mensen. Gewoon die,
2: nachtvlinders.
0: Ja, die gewoon...
2: Paradijsvogels.
0: Die gewoon net een beetje anders zijn. We zijn allemaal net een beetje anders dan... mensen met een burgerlijk bestaan... die gewoon morgen naar een saaie baan toe gaan. Het zijn gewoon mensen die gewoon... ja, gewoon een beetje anders zijn dan de rest. Maar dat is juist leuk. En dan kun je
2: ondergewaardeerde mensen gewoon.
0: Underrated people.
2: Ja, en ik moet zeggen, ik volg Patrick all the way, absoluut. Maar dom gelul.
0: Dat vond ik ook. Patrick, dat vond ik jammer voor jou. Dom gelul, dat kan
2: dat
0: niet.
2: Dat doen wij absoluut nooit.
0: Dat doen wij nooit aan. Oh, nog even knallen. Hey, je bent brak of niet?
2: Ik ben een klein beetje brak, ja. Maar dat maakt niet uit, want ik heb er nog wel heel erg veel zin in. En ja, dat komt ook inderdaad. Ik mag de laatste twee uurtjes van de nacht programmeren.
0: Allerlaatste twee uur.
2: Gepresenteerde nacht.
0: Let's go. En die krijg je van de legend uit Rotterdam, Teun Willems.
2: Dankjewel, man.
0: Hij heeft een hele, hele grote woorden.
2: De god, dan moet ik die schoenen nog aan doen, joh.
0: Zometeen Teun Willems op 3FM. En dit is Teddy Swims, Mr. No

0: in de NPO luisterapp van Martine. Die zegt super bedankt voor Wolf Alice met Don't Delete the Kisses te draaien in deze laatste nacht. Hartstikke bedankt, toppers. Ik ga jullie missen. Groetjes van Martine. Nou, Martine, ik kan je één ding vertellen. Wij gaan jou ook verschrikkelijk missen. 3FM. Want ja, het is zover, hè. Het begin van het einde gaat beginnen. En dat allemaal naar de stand van het land in 2 minuten.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Teun Willems. De laatste 2 gepresenteerde nachtradio-uurtjes op 3FM staan voor de deur. En wel hoor, jij bent erbij. Net als Another en Amy Winehouse. Dit is You Know I'm No Good.